0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Het is een nek-aan-nek race bij de Zweedse parlementsverkiezingen. Met een kleine 90% van de stemmen geteld staat het blok met centrum-linkse partijen iets voor, meldt de Zweedse publieke omroep. Ze lijken nu 1 zetel meer te krijgen dan het blok met rechtse partijen dat de afgelopen jaren aan de macht was in Zweden. Nederlandse overheidsorganisaties werken samen om geen dwangsommen meer te hoeven betalen. Dat heeft Trouw uitgezocht. Organisaties als het UWV moeten jaarlijks tientallen miljoenen euro's aan burgers betalen die te lang moeten wachten op beslissingen. Ambtenaren kijken met elkaar naar mogelijkheden om van die wettelijke dwangsom af te komen. Er zijn 38 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden die gisterenmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden. 6 van hen brachten het verkeer in gevaar, 1 blokkeerde een politieauto. De meeste waren 2 weken geleden ook al bij een blokkade, zij kregen een waarschuwing. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft voor het eerst in zijn carrière de US Open gewonnen. In de finale versloeg hij overtuigend de Amerikaan Ben Shelton. Na zijn winst bedankte Zverev uitvoerig zijn moeder, die hem is blijven steunen nadat op jonge leeftijd diabetes type 1 bij hem was vastgesteld. Het is bewolkt, maar overwegend droog. In het zuiden kan een klein beetje regen vallen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk is ook wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dat was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: Meld je nu aan.

0: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
1: Marshmallow en Cameron Whitcomb. Hallo.
0: Jouw hits, jouw 538.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Afgelopen weekend zijn er 17 slachtoffers van een busongeluk in Zwitserland weer terug naar Nederland gekomen. Zaterdag kwamen er 13 mensen en gisteren 4. Het duurt langer dan verwacht. Volgens de alarmcentrale die de terugkeer regelt, komt dat door praktische en medische redenen. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. In België heeft een inzamelingsactie voor een man die vastzit voor mishandeling al bijna een ton opgehaald. Hij werd veroordeeld tot 17 jaar gevangenis omdat hij zijn buurman probeerde te vermoorden die zijn stiefzoon van 6 zou hebben misbruikt. De zaak maakte veel los in België. Veel mensen vonden de straf veel te hoog. Een nagelbijter bij de parlementsverkiezingen in Zweden. Daar verenigen de partijen zich tijdens de verkiezingen traditioneel in een links- en een rechtsblok. Met bijna 90% geteld staat het linkse blok iets voor, maar het scheelt enorm weinig, 0,3%. Afgelopen jaren hadden rechtse partijen de macht in Zweden. En actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor gewonnen. Dat is een van de belangrijkste theaterprijzen. Die kreeg ze voor haar rol in het stuk Fuck Lolita. Daarin speelde ze een minderjarig meisje dat zich losvecht uit de greep van haar aanbidder. De jury roemde haar oorspronkelijkheid, moed en technische virtuositeit. Het is bewolkt, maar overwegend droog en in het zuiden kan een klein beetje regen vallen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar ook dan is plaatselijk wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dat was het nieuws op 538.
0: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
3: Meld je nu aan.

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: In Haarlem is een kind op een fiets gewond geraakt bij een ernstig ongeluk met een auto. De bestuurder in een zwarte Audi reed na de aanrijding door en is nog spoorloos. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. De auto heeft waarschijnlijk schade aan de voorkant en de politie roept de bestuurder op om zich te melden. Het lijkt erop dat de centrum-linkse oppositie nipt de parlementsverkiezingen van Zweden heeft gewonnen, volgens de Zweedse publieke omroep. Met ruim 90% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels. Dat zijn er 3 meer dan de centrumrechtse partijen die nu aan de macht zijn. In Griekenland is een boot met migranten deels gezonken. Dat gebeurde in de zee ten zuiden van Kreta. Er waren 77 mensen aan boord. De meeste konden worden gered door schepen in de buurt. Een van de passagiers werd bewusteloos gevonden. Naar 25 mensen wordt nog gezocht met boten en een helikopter. En een verwarde man moest dit weekend 2 keer worden gered uit de Sloterplas in Amsterdam. Dat meldt AT5. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren haalden 2 duikers de watertrappelende man met een reddingsvlot naar de kant. Hij is onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Het is bewolkt en in het zuiden kan er hier en daar wat regen vallen. Vanochtend schijnt de zon, maar ook dan is in het zuiden wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dat was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: De politie heeft een vrouw opgepakt omdat ze betrokken zou zijn bij een huurmoord die is besteld op het dark web. Of zij ook degene is die de moord besteld heeft, is niet duidelijk. Het doelwit zou een Rotterdamse ondernemer zijn. Die denkt zelf dat zijn ex-schoonfamilie achter de opdracht zit, omdat hij net uit een vechtscheiding kwam. Vandaag komen leiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland samen om te praten over hun onafhankelijkheid. Dat melden Britse media. De drie landen maken nog officieel deel uit van het Verenigd Koninkrijk. Maar het is voor het eerst dat alle drie de landen worden geleid door partijen die daar verandering in willen brengen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een overleden vrouw in een woning in het centrum van Eindhoven. Volgens de politie had de vrouw een steekwond. Omroep Brabant zegt dat er een bebloede man meegenomen is, maar volgens de politie is hij niet aangehouden. Ze willen ook niet zeggen wat de relatie tussen hem en het slachtoffer is. En in een eerste prognose is de Duitse partij CDU de grootste geworden bij deelstaatverkiezingen in Neder-Saksen. Ze hebben meer dan een kwart van de stemmen gehaald. Ook de radicaal-rechtse AfD boekt een flinke winst. Zij komen uit op 16,5%. Die partij won vorige week nog glansrijk de verkiezingen in de deelstaat Saksen-Anhalt. Het is bewolkt en in het zuiden kan er hier en daar wat regen vallen. Vanochtend schijnt de zon, maar in het zuiden is ook wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dat was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
3: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
4: Goedemorgen, het begin van een nieuwe werkweek. Op weg naar de maandag en op weg naar de ochtendshow met Tears for Fears.

Alice Blue en Maliva Edge of Desire bij 538. Goedemorgen, even na 5 uur op maandagochtend op weg naar een beetje een wisselvallige dag. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het midden en zuiden kan een klein buitje vallen. Het is 20 tot 24 graden vandaag. Je bent op weg naar een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd gaan we nog even terug naar voor het weekend, afgelopen vrijdag. Florentien vertelde namelijk over haar huwelijk. En dat is een beetje spannend op een bepaalde manier, maar niet zoals je zou verwachten. Oké, details over 7 minuten naar Anastasia.

0: Kensington en Living 4 bij 538. Goedemorgen deze maandagmorgen. Op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow, waar de 538 stemmenjacht begint aan een nieuwe ronde. Jouw kans op een heerlijk mooi geldbedrag. Wil je vandaag nog meedoen? Ga dan even naar de site 538.nl om je aan te melden. En wie weet, ja, pak jij dan vandaag al een heerlijk geldbedrag, omdat je de stemraad die in de koffer zit, die in het spel is. Dat allemaal zometeen dus in de ochtendshow om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd gaan we nog even terug naar afgelopen vrijdag voor het weekend.
1: Flo, kan jij nog een artiestje op je huwelijk? Er is lijkt mij een soort muzikale invulling van de gaandeweg de avond. Moet een beetje gedanst worden. En de openingsdans.
2: Ja, maar jij doet natuurlijk een petit comité. Ja,
1: er komt er een zangetje, een DJ, wie wat?
3: We houden het klein. We hebben alleen een diner met de familie.
4: Ja, voor de mensen die denken, waar gaat dit over? Florentien die gaat volgende week zaterdag. Ja. Stap jij in het huwelijksbootje?
3: Ja, ik vind het ook wel spannend hoor. Ja. Want het is nu voor het Echi.
4: En uiteindelijk is Henny Huisman jouw reddende engel.
3: Zeker. We mogen in zijn. Nou, eigenlijk is het van zijn dochter. Een restaurant gaan eten.
4: Ja.
1: Hoe heet dat?
3: Nou, we gaan natuurlijk wel betalen, hè?
4: Het ruimte.
3: Maar
4: uiteraard.
3: Er is ruimte.
1: Ja, het is logisch betalen. Dat je moet betalen.
3: Natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk.
2: Oh, dat wist ik. Ik dacht, nou, ik dacht.
1: Nee, joh. Waarom?
3: Ik ben al lang blij dat we terecht kunnen.
4: Ja.
2: Want, maar heeft hij nog wel, doet hij nog wel een vriendenprijsje? Of krijg je de tournado gratis? Of,
3: ik denk het niet. Het is, nee, het is niet van hem.
1: Het is van zijn dochter.
3: Ja, oh. Dus hij heeft mij gered in de zin van, we hadden geen restaurant.
4: Dat was
3: hij zegt, het kan nog bij ons. Het is wel zo dat het buiten moet. En ja, de weersvoorspellingen zijn nou niet heel
2: Je kan het niet voorspellen voor volgende week.
3: Nou ja, je kan wel een beetje vooruitkijken.
4: Oh, wat is de
3: 17 graden, af en toe een regenbuitje.
4: Dus jij zit daar op je huwelijk in
1: maar
4: de winter.
1: Niet echt. Je zit toch gewoon onder een overkapping en een heatertje aan. Ja, heerlijk.
3: Ja. Nou ja, ik hoop dat het... Nou ja, we zijn in ieder geval heel erg blij. Het ziet er prachtig uit, dus dat komt helemaal goed.
1: Maar heb je het menu al samengesteld?
3: Ja, zeker.
1: Oh. En wat is het hoofd?
3: Dat kun je kiezen. Je kan natuurlijk vega of vlees of vis.
1: Ja. Maar, heb jij vega's in de familie?
3: Eentje zat er tussen.
2: Eén vega, die had gewoon niet uitgenodigd.
4: Nou ja, maar het is als iemand nou vega wil eten, moet hij dat zelf weten.
2: Nee, maar je moet heel veel dingen doen voor vega.
4: Ja, nou ja, als iemand het...
1: Het
4: hoeft vaak niet ingewikkeld, hè?
1: Nee.
3: Maar biefstuk of zalm.
1: Oh, lekker.
4: Okay.
1: En wat is de vega dan?
3: Kogelbis. De vega is... Oh, dat is een soort bloemkool.
4: Oh,
3: ja, man. Moet je ook wel van houden, inderdaad.
2: Zit op zaterdagavond een bloemkool.
4: Ja, maar dat kan wel heel lekker zijn.
1: Ik had van die geroosterde bloemkool, dat is fantastisch.
4: Ik had gisteravond nog een stuk spitskool in een restaurant. Dat was ook vegetarisch, dat ik dacht, nou, dat kan niet lekker zijn. Was goddelijk. Ja. Dus ja, het kan echt wel.
2: Ja, natuurlijk. Ja.
4: Maar als je dan toch moet kiezen tussen biefstuk of bloemkool, dan...
1: En al je kinderen zijn er, voor mij zijn die altijd op reis. En,
3: nou, ik heb natuurlijk 3 kinderen. Emiel heeft 3 kinderen. Ja. En sommigen hebben aanhang. En nu heeft mijn dochter sinds, nou ja, niet zo lang. Ik denk 2-3 maanden.
1: Jonne.
3: Ja. En die heeft een vriend.
2: Joh, wat leuk. Heet hij?
3: Ja, het is wel ingewikkeld, want hij heet hetzelfde als mijn andere dochter, Marijn.
1: Daan. Oh, Marijn.
3: Dus als we het dan over Marijn hebben, moeten we eerst bedenken welke Marijn. Maar hij gaat mee. Alleen ja, ik heb hem nog nooit gezien. Dus het is wel een beetje spannend.
2: Dus jouw dochter heeft een nieuwe vriend. Die heeft een vriend nu?
3: Ja.
2: Die heeft 2-3 maanden. Je hebt die jongen nog nooit gezien.
1: Die heeft niet in Bergen even de entree gemaakt.
3: Nee, het kwam er maar niet van.
2: Maar die gaat dus volgende week op jouw huwelijk. Staat hij in de rij?
3: De kennismaking.
2: En je hebt hem nog
1: wel grappig toch ook?
3: Ja, ik vind het wel leuk. Hij mocht natuurlijk, hij hoeft niet te komen. Ik heb gewoon aangeboden. Ik wil natuurlijk een welkom thuisgevoel geven. Ja. Dus ik zeg, ja, je mag hem meenemen. Laat het aan hem over. Nou, hij heeft er wel zin in.
4: Oké.
3: Ja, het is voor hem natuurlijk de
1: vuurloop. Je hebt wel een foto gezien, denk ik, toch?
3: Ik heb wel een foto gezien.
2: En?
3: Leuke, blonde, spontane jongen.
2: Ja, ja.
3: Meer weet ik ook niet. Hij is heel sociaal, hij is gezellig, hij heeft humor. Hij is volgens mij 27.
2: Oké.
3: Okay. Netjes, toch?
2: Wat doet hij voor de kost?
1: Ja, hij studeert.
3: Hij heeft gewoon een baan.
1: Hij
3: werkt al.
2: Oké.
3: Okay. Ja.
2: Heeft hij een eigen huis?
3: Nee.
1: Maar jij ziet dus je nieuwe schoonzoon voor het eerst.
3: Ja.
2: Moet je
1: nou en hij heeft jou natuurlijk ook. Hij weet ook wie jij bent. Ja. Ik bedoel, zijn schoonmoeder hangt natuurlijk in een bushokkie.
3: Ja, nu zit ik over hem te lullen. Ik weet niet hoe die dat vindt, maar.
4: Nou, dat hoor je dan wel.
3: Daar kom ik wel achter.
4: Maar je had niet zoiets van joh, laat ze eerst even een keer een avondje langskomen voordat het huwelijk zover is.
1: Ja, past hij in de groep?
3: Ja, dat had ik natuurlijk tuurlijk graag gewild, maar hij was vorig weekend weg en ik ben dit weekend weg en ik heb het pas 3 weken geleden voorgesteld van wil je meenemen. En, oh, ja. Nou, het is er gewoon niet van gekomen. En door de week is iedereen druk. Dus ja. het is er gewoon, nou ja, dan maar dan. Ze komen wel wat eerder, hoor. Ze komen 's middags
4: al. Oh, oké, okay. Maar het kan natuurlijk dat jij hem ontmoet en dat je denkt, dit is gewoon echt fout nieuws.
2: Dit kan gewoon je
1: hoe gaan we deze de deur uit krijgen?
3: Ja, ja, maar ik vertrouw op mijn dochter dat ze wel een leuke vent uitzoekt. Ja.
4: Maar liefde maakt blind, hè, dat weet je.
3: Ja, dat is waar. Nou ja, we gaan het zien.
4: Maar zorg een beetje
3: wel wat eerder, hoor.
4: Dat je, als je dan toch een groepsfoto maakt, dat je hem aan de buitenkant zet. Ja. Dat je hem eraf kan knippen.
2: Nou, ik zou namelijk twee foto's maken.
4: Oh ja, één met.
3: Zonder.
4: Ja, dat is wel een
3: idee. Weet je, het kan altijd uitgaan. Ja. Ik bedoel, ik kan met hem hier ook weer gaan scheiden, bij wijze van.
1: Daar denk je dus nu al over na.
3: Nee.
4: Nou, dan zet je Emiel ook aan de zijkant.
1: Doe je twee foto's. Twee jij foto's. In je eentje.
4: Emiel aan de linkerkant en je schoonzoon aan de rechterkant.
3: Ja, maar alles kan kapot. Dus
1: Goed uitgangspunt.
3: Nee, is niet uitgang. Maar ik bedoel, zo is het leven.
4: Ja,
3: nooit. Nee, en ze zijn nog niet getrouwd en ze hebben geen kinderen, dus we gaan het wel zien.
4: Nou, maar dit is wel weer een vrij bijzondere situatie.
3: Ja, ik heb het wel gehad dat ik bijvoorbeeld mijn andere dochter had, zijn vriendje.
4: Ja.
3: En mee op vakantie en gezellig. En een week later was het uit.
1: Lekker mee vreten op jouw rekening.
3: Ik dacht, nou lekker dan.
2: Ja. Dat is echt verschrikkelijk.
1: En dat wist hij al tijdens die vakantie.
2: Dat wist hij natuurlijk
1: 100%. Die denkt, ik melk ze nog één keer uit.
3: Ik ga nog even mee.
4: Deze pak ik nog even mee. Ja. Ik pak deze en de dochter nog even mee. En dan zetten we er een punt achter. Ja. Nou ja, hopelijk blijft dit langer in stand. Maar Marijn is dus wel ingewikkeld, ja. Dat je een dochter en een schoonzoon hebt die allebei Marijn heet.
3: Ja, het is heel ingewikkeld.
4: Ja. Heb je al een idee dat je er een trucje voor hebt?
1: Marijntje.
3: Nou ja, Emiel heeft het steeds over, we gaan hem Martijn noemen. Maar ik, dat kan toch niet, dat is lullig. Want anders is het ingewikkeld. Ja.
4: Oh, grappig.
1: Hé, Martijn.
4: Hé, Martijn.
1: Zou het gewoon doen.
4: Ja,
3: we moeten daar nog wat over verzinnen.
4: Nou, zaterdag dus, niet aanstaande, maar die week erop, is de grote dag.
3: Ja, stap eerst die trouwringen fixen, want die hebben we ook nog.
4: Oh ja. Oh ja, dat is ook nog een zoektocht. Nou, leuk. Even een kleine update voor wat betreft het huwelijk van Florentien. We zullen je langzaam maar zeker op

0: goed.
1: Mente. En 3, 2, 1 bij 538. Goedemorgen deze maandagmorgen. En hoe klinkt jouw goedemorgen eigenlijk vandaag? Ben ik altijd even benieuwd naar. En de app van 538 is de plek waar je het allemaal doorgeeft. Rechtsbovenin moet je even op het WhatsApp-icoontje klikken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. En hou je dan de microfoon ingedrukt. Dan kun je me eens even laten horen jouw goedemorgen voor vandaag. Klaas.
2: Een goeiemorgen uit Friesland van Klaas.
1: Hoi, goeiemorgen en Friesland Boppe Cor.
3: Een goeiemorgen Floris. En een fijne maandag allemaal. Doei doei.
1: Doei Cor, de grote vriend van de vroege ochtend. Ook jij een fijne maandag en een goeiemorgen. Rob.
4: Goeiemorgen Floris.
1: Hoi.
4: De week is begonnen. Mooi een weekje op pad met de vrachtwagen.
1: Lekker.
4: Goed erop. Fijne werkweek allemaal. Hoi.
1: Hoi. Robby, lekker begin van de werkweek. Een hele goede morgen. En ook Dieter kwam nog binnen.
5: Goedemorgen Floris. Hier is Dieter uit Lutjebroek. Ik ben overweg naar echt toe mijn collega in Limburg. Fijne dag.
1: Ja, een schöne dag hè Dieter. Goedemorgen. Op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow voor maandagochtend met Wes en Alain.

0: van de leukste ochtendshow van Nederland, de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur dan zijn ze er weer. Tot die tijd genieten we nog even na van alles wat je eerder hoorde in de ochtendshow. Oh ja, trouwens, een dikke kans dat jij ze ook wel hebt van die huishoudklusjes waar je een enorme hekel aan hebt.
1: Als ik al zie wat er allemaal binnenkomt in de app, het is echt het klein leed dat huishouden heet. Nancy, goedemorgen.
2: Hey Nancy.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Wij waren even benieuwd waar onze luisteraars, als het gaat om het huishouden, de grootste hekel aan hebben. Wat is dat voor jou?
3: Nou, ramen wassen. Wij hebben 188 kleine raampjes. U weet al van die raampjes die opgedeeld zijn in kleinere raampjes.
1: Ach ja.
3: En dat maal 2, hè, van binnen en van buiten. Oh, dus dan heb je ook heel veel houtwerk eromheen wat je schoon moet maken.
1: Verschrikkelijk.
2: Maar dat doe je
3: mijn favoriete klus.
2: Eén keer per jaar, denk ik, toch?
3: Van binnen vaak één keer per jaar en van buiten twee keer per jaar.
2: Ja, voor en najaar denk ik zo een beetje.
3: Maar ja, precies.
1: Je hebt wel de tijd om ze allemaal te tellen, want je weet dat het 188 zijn.
3: Ja, dat precies.
2: Baal je dan ook als je op 187 uitkomt, dat je denkt, ik heb één raampje gemist. Welk heb ik gemist?
3: Ja, ik denk dat ik die een vervolg voor mijn man over ga laten. Want ik hoor dat die meer doen tegenwoordig. Dus ik denk dat ik nou een paar raampjes over ga laten voor hem.
1: Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, ik doe de buitenkant, doe jij de binnenkant of omgekeerd.
2: Ja, dat is een goede verdeling. Ja.
1: Hé, Nancy, dankjewel. We gaan naar Brian. Goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
1: Welke huishoudelijke klus vind jij echt verschrikkelijk om te doen?
4: Dekbed.
2: Het dekbed. Maar doe je dat alleen of doen jullie dat samen?
4: Sinds het moment dat ik samenwoonde met mijn vriendin, dacht ik de eerste dag uit liefde, ik doe het dekbed opmaken. En dus zei ze, het zit niet in de hoekjes, het zijn allemaal kreukels. Toen zei ik, nou, de rest van ons leven, als wij samen zijn, doe jij het.
1: Ja.
4: En wat ik altijd doe, is misschien een hele grote tip voor de mannen.
1: Oh ja, oh.
4: De tip van het jaar. Koop een Franse voetbalshirt. Als je dan gaat schoonmaken als man zijn, doe hem dan aan. En dan zeg je, ik heb mijn best gedaan, maar wel met de Franse slag.
1: Ryan, dankjewel. Ja. We gaan naar Mieke. Mieke, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Welk klusje vind jij vreselijk om te doen in huis?
5: Het doucheputje.
6: Oh ja, dat is heel goor.
2: Ja,
6: dat is
2: vies, hè?
5: Oh, dat blijft ook altijd op de wonderbaarlijke manier liggen voor mij. Dan loopt de douche bijna over. Dan denk ik, oké, nu moet ik echt, die
2: maar het zijn ook jouw lange haren die erin zitten.
5: Nou, er zijn er meerdere in het huishouden. Maar er zullen ongetwijfeld ook voor mij tussen zitten. Ja, zo vies.
2: Nou ja, je weet, er staat iemand een keer te pissen in de douche.
1: Ja.
5: Snap je?
2: Ja.
5: Het is nooit. Nee, doe ik niet. Ja.
1: Maar jij bent altijd de sjaak als het erop aankomt.
5: Altijd.
1: En heb je nog een handige en een goede truc dat je zegt van, nou, als je dan toch het putje moet doen, dan zou ik het zo even aanpakken?
5: Nou, gewoon verstand op nul. Niet meer nadenken.
2: Precies.
5: En gewoon ontharen die handel.
1: Ontharen die handel, verstand op nul.
2: En daarna het douchepuntje.
1: Mieke, dankjewel. We gaan naar Dennis. Dennis, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Aan welk klusje in huis heb jij gruwelijk hekel?
7: Het verschonen van de kattenbakken.
1: Oh ja. Ik heb ze niet, maar ik kan me voorstellen.
2: Ik vind de kattenbak ook zo'n goor principe. Ja.
8: Mijn vader deed het altijd bij ons thuis. En dan ging hij. Maar die was best wel gierig. Die schepte altijd de drollen eruit.
1: Oh ja. Hey. Maar dat kan toch op een gegeven moment?
6: Ja, maar dat is ook normaal. En dan geeft het met helemaal verschonen.
8: Er zit ook pis in.
7: Er zit inderdaad ook zeik in. Wij hebben dan 3 katten en 2 kattenbakken. En dan inderdaad om de dag of om de 2 dagen de drolletjes eruit. Maar op een gegeven moment moet je het een keer verschonen. Want anders komt er zo'n ammoniakgeur vrij, zeg maar.
2: Je ruikt ook gewoon als ze hebben zitten kakken op die bak.
1: Oh, dat is zo vies. Ja. Zo smerig. Ja. Maar ben jij altijd de sjaak als het daarop aankomt, Dennis?
7: Nee, ik probeer het altijd zo lang mogelijk uit te stellen zodat mijn vriendin het op een gegeven moment doet.
1: Jullie zitten elkaar een beetje aan te staren. Van wie kan het beste tegen de stang?
2: Kattenmuisspel.
7: precies.
1: Dennis, dankjewel. Sandra, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Aan welk klusje heb jij een hekel in het huishouden?
9: De hele badkamer.
1: Oh ja,
2: dat snap ik.
1: Oh, maar de badkamer is ook altijd.
2: Dat is zo'n.
1: Oh,
2: dat zijn van die dingen. Ja, dat is vaak met de meeste dingen. Maar dan heb je net alles schoon. Dan gaat de volgende weer naar de play. Of die gaat douchen. Ja. Of dan denk je, heb je net met je antikal daar een half uur staan te schrobben.
1: En dan blinkt het en dan is het spik en span. En dat duurt nog een half uur.
9: Ja. Precies. En daarom doet mijn man hem ook. Hij doet hem heel erg goed en heel erg netjes.
1: Ja.
9: Ik heb hem een meter schuursponsjes gegeven. En het gaat fantastisch.
6: Ja, geef maar veel complimenten aan je man.
2: Ja.
9: Beloof hem af en toe.
1: Sowieso wel even benieuwd, Sandra. Bij jullie in het huishouden, ik ben jullie nu toch aan de telefoon. Maar wat is de verdeling? Doe jij het meest? Doet je man het meest?
9: Ik denk 60-40. Ik 60%, hij 40%.
1: Oké.
8: Wel modern.
9: Maar we werken ook allebei veel, dus dan hebben we het goed verdeeld.
1: Maar je kan ermee leven ook?
9: Zeker. Ja, hij niet altijd met mij, want hij zegt altijd dat hij niet goed heeft opgelet tijdens de datefase. Zeg maar, dat hij zo'n roze wolk. Hij dacht, ik had het kunnen weten. Ik zeg, dat klopt. Zeg, maar ja, ik zeg, liefde, hè. Zeg, dit, ja. Hey, maar we zijn 22 jaar samen.
1: Maar ben jij dan ook zo iemand die, als hij de dingetjes heeft gedaan in het huishouden, dat je dan
2: erachter leren?
1: Dat je gaat zeggen van, nou, dat heb je toch niet helemaal goed gedaan, of volgende keer even hierop letten?
8: Of laat mij dit maar voor...
9: Nee, ben je gek? Nee, dat doet hij nooit weer. Nee.
2: Ja, okay. Jij zegt alleen maar complimenten.
9: Ik geef hem alleen maar complimenten, maar ik moet ook zeggen, hij is ook wel iets preciezer dan dat ik ben. Ja, dus okay. Als er commentaar komt, dan krijg ik het. Dus ik weet niet of dat helemaal goed is, maar...
1: Nou ja. Het is goed verdeeld bij jullie in ieder geval. Sandra, ja. Dankjewel. Fijn te horen. We gaan nog even naar Satish. Satish, goedemorgen.
10: Hi, goedemorgen Tim.
1: Wat vind jij het vervelendste in het huishouden?
10: Nou, het supervervelendste vond ik wel dat als je dan de hele avond en nacht hebt liggen feesten, dan denk je, nou, dat moet wel echt schoongemaakt worden. En dan lig je er net 2 minuten in. En dan hoor je om 8 uur... Goedemorgen, ik ben een schoonmaakster, mag ik naar binnen komen? Moet je openen voor een schoonmaakster? Wat samen, joh.
1: Ja, nee.
10: Wat een gezeik.
1: Openen voor een schoonmaakster. Oké, hij staat genoteerd. Satish, dankjewel. Heb een mooie dag vandaag.
10: Jo, dankje.
1: Oké, hoi. Ja, en zo zijn er tal van klusjes te bedenken die eigenlijk gewoon... Er zijn toch ook eigenlijk helemaal geen leuke klusjes in het huishouden? Nee.

0: Beatles en You Get What You Give bij 538. Goedemorgen deze maandagmorgen. Op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow van 538. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar voor het weekend. Afgelopen vrijdag, Guus Meeuwis hing aan de telefoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. En ja, allereerst maar even over jouw clubje. Want ik ga ervan uit dat jij gisteravond gewoon in het stadion zat.
1: Nee, ik zat gisteravond niet in het stadion.
2: Oh. Je bent ook een supporter in hart en nieren. Ben je ook. Guus is er wel echt vaak bij.
3: Je ziet, als Guus er niet is, dan winnen ze niet.
2: Nee.
1: Nou, het is vaak ook andersom.
2: Oh.
1: Dus op sommige dagen krijg ik ook een half stadionverbod. Maar net. Maar wij waren in. Ik had een goede reden. Wij waren met de band een hele week in de Ardennen om nieuwe muziek op te nemen. Dus, dus ja, je moet keuzes maken in het leven soms.
2: Ja, nee, dat is zeker een hele goede reden. Is het helemaal klaar nu al, de nieuwe muziek?
1: Het staat er wel allemaal op, maar nu moet het allemaal nog gemixt en dingen zijn gedaan worden. Maar het was wel echt sensationeel leuk.
2: Jij, ben je tevreden over het resultaat?
1: Ja, ik ben heel tevreden, want wij zijn echt gewoon met z'n allen in de ruimte gaan zitten. Dus een grote studio en dan iedereen en allemaal lekker wel old-fashioned allemaal tegelijk erop.
2: Oh, leuk.
1: Dus dat was intensief, maar super, super tof. Heel tevreden.
2: Wat gaaf zeg. Leuk. Nou, binnenkort kunnen we daar ongetwijfeld meer van horen. En natuurlijk 19 september in de Ziggo Dome, de streamers. Ik ga ervan uit dat jullie al een beetje aan het repeteren zijn.
1: Wij zijn ons langzaam aan het opmaken voor de eerste repetities. We hebben wel alles is al verdeeld en de liedjes zijn al klaar en de setlijst is af. Ah. En het podium wordt schitterend. En al het wordt echt gewoon een hele toffe show. Vanaf maandag zijn we er dag en nacht mee bezig. En dan vliegen we erop.
3: Maar had jij ooit bedacht, Guus, dat dit komt natuurlijk voort uit het hele corona-verhaal. En de eerste was in Carré, toch? Een leeg Carré?
1: De eerste was in Carré, ja.
3: Had jij toen kunnen bedenken dat na de hand nog steeds
1: zo zou lopen?
3: Ja, ja.
1: Ja, nee. Je hoopt natuurlijk wel dat met z'n allen is. Maar het feit is gewoon dat we gewoon onwijs veel plezier hebben. En het was geboren uit iets dat we... Nou, we wilden gewoon iets van Nederland doen. We merkten vanuit een eerdere team dat we met z'n allen echt meer energie hadden dan en elkaar hadden om het leuk te maken. In plaats van je eentje voor een camera te gaan zitten. En dat werd volledig omarmd door heel Nederland.
3: Ja,
1: en het grappige was toen we van de stream naar het stadion gingen, ja. Dan zie je de mensen voor de eerste keer gek genoeg echt voor je neus. Dat was ook. Ja, ik kan bijna niet meer voorstellen. Dat deze zin. Maar dat was ook gelijk hartstikke goed. Dus, maar het is vooral de lol en de energie die we met elkaar hebben. En dat het echt, echt heel leuk is, ondanks dat je eigen ding hebt en daar ook natuurlijk vol voor gaat. Om dat af en toe eens een keer met elkaar te mogen delen. En dat geeft dan wijs veel energie. Dus dat is leuk.
2: Ja, 17, 18, 19 en 20 september dus staan jullie daar in de Ziggo Dome. Dan vieren jullie eigenlijk 5-jarig jubileum.
1: Ja.
2: En er is groot nieuws te melden, Guus.
1: Ja, want je zou het bijna niet... je zou het toch niet verwachten, maar volgend jaar op 25 september 2027 gaan we weer naar de Ziggo Dome.
3: Nee, wat gaaf!
1: Ja,
3: wat leuk!
1: Dingen die leuk zijn moet je maar zo lang mogelijk blijven doen.
2: Wat gaaf. 25 september, die staat nu al in de agenda. 17, 18, 19 en 20 september dus staan jullie daar in de Ziggo Dome. Dan vieren jullie eigenlijk 5-jarig jubileum.
1: Ja.
2: En er is groot nieuws te melden, Guus.
1: Ja, want je zou het bijna niet... Ja, nou, je zou

0: Niels en Florentien, om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze nieuwe werkweek in. En het leuke is, vandaag kun je weer de eerste luisteraar worden in de ochtendshow. Werkt eigenlijk heel simpel, je pakt je telefoon, je belt 0909-30538. Kom je in de uitzending zo meteen, dan ben je de eerste luisteraar vandaag. Open je de ochtendshow vandaag en komt het t-shirt jouw kant op. Het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt. Kan dus voor jou zijn door te bellen 0909-30538. Heb een mooie maandag, een goede werkweek en veel plezier bij de ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Gisteravond is een kind op een fiets in Haarlem aangereden door een automobilist die er daarna vandoor is gegaan. Politie is nu op zoek naar de zwarte Audi die waarschijnlijk schade heeft. Het is niet bekend hoe het met het kind gaat, alleen dat hij naar het ziekenhuis is gebracht. Politie vraagt de bestuurder zich te melden. En het lijkt erop dat de centrum-linkse oppositie nipt de parlementsverkiezingen van Zweden heeft gewonnen. Met bijna 95% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels. Dat zijn er 3 meer dan de rechtse partijen die nu aan de macht zijn. De Sociaaldemocraten zijn de grootste partij geworden. En de Duitse tennisser Alexander Zverev heeft overtuigend de finale van de US Open gewonnen. Hij was de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets de baas. Hij werd nog even spannend toen Shelton zich in de 3e set terugvocht, maar in de 4e set maakte Zverev het snel af. Zo snel dat het even duurde voordat hij door had dat hij gewonnen had. Gaan we naar het weer. Het is bewolkt, hier en daar wat regen. Later vandaag gaat de zon wat meer schijnen, maar ook kans op een bui dan nog. Het wordt 20 tot 24 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Ja, dat...

0: 3538, een eerste luisteraar. En ja, de eerste luisteraar, dat is een titel die je de hele dag met je meedraagt. En je krijgt er ook nog een t-shirt voor. 0909-3538. Bel me eventjes als jij het leuk vindt om vandaag onze show te openen.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
3: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
6: Meld je nu aan.

was gewoon één groot spektakel. En inderdaad gewoon een vechtlust en een samenwerken. Echt waanzinnig om mee te maken. Het is echt gewoon een fantastisch feest.

0: Sherdo in nog een show. Tom met een woningassociatie als je hoort strike. 6 over 6, van harte welkom. Maandag 14 september vandaag. En een gloednieuwe ochtendshow dient zich aan voor deze mooie ochtend. Tenminste, daar gaan we een beetje vanuit dat het een mooie ochtend wordt.
1: Wanneer gaat die tijd weer een uur terug?
2: Oh, is in, dat in oktober?
0: Ja, dat is in oktober. Dat duurt nog eventjes.
2: Ja. Ja.
0: Dat is, even kijken, dan gaat hij terug. Dus dan hebben we een uur
3: extra.
0: Ja, dat is altijd wel lekker.
1: Belangrijke week deze week, hè, jongens.
0: Belangrijke week, ja.
2: Wat is er dan?
1: Nou, kijk er stralen.
0: Oh, ja!
1: Kijk er stralen, man.
2: Oh, laatste.
3: Ik heb er echt heel veel zin in.
0: Ja, dat snap ik.
3: Ja, en goed nieuws, want we hebben ringen.
0: Hey, kijk, er zijn ringen. Even voor de duidelijkheid, Florentien gaat aanstaande zaterdag trouwen. En jij bent al hoe lang verloofd?
2: Ja, 5 jaar.
3: Ja, 5, misschien wel 6, ja.
0: Dus het werd ook wel een keer tijd.
3: Het werd zeker tijd. Dus het gaat echt gebeuren zaterdag.
0: Maar is ook de officiële huwelijksvoltrekking dan zaterdag?
3: Ja.
0: En waar gaat dat gebeuren?
2: Op stadhuis, toch?
3: Nee, gewoon in het restaurant.
2: Maar er komt een Babs.
3: Ja.
0: En wie is de Babs? Is
3: bekend? Ja, weet ik nog niet.
2: Die hebben daar weet ik deze nog niet.
3: Daar hebben we woensdag een afspraak mee.
2: Oké.
0: Maar dat is redelijk
3: laat.
0: Ja, dat is heel laat, ja. Tijd. Want die moet dan binnen 2 dagen een verhaaltje schrijven over je.
2: Ja. Die moet nog langs je ouders en langs
3: wel, nee.
2: Natuurlijk wel. Die moet nog een beetje het net ophalen.
3: We wilden het eigenlijk schriftelijk doen, omdat we... Maar goed, uiteindelijk kan dat dus blijkbaar niet. Dus nu komt ze daar.
2: Is het een man of een vrouw?
3: Ja, het is een vrouw van 70.
2: Oh, hoop ik dat ze er is zaterdag.
3: Ja, dat hoop ik
0: ook. Als Emiel nog maar niet met haar vandoor gaat.
2: Oh, jij bedoelt natuurlijk, hij valt erbij. Ja.
1: Die mag er zijn voor de leeftijd.
0: Ja,
1: hoor.
0: Zeker.
1: 60 is hier.
0: Heel leuk, Flo.
2: Ja, spannende week.
3: Ik heb er echt zin in.
0: Ja, dat snap ik. Ja.
2: Heb jij je kleding al uitgekozen, Tim?
0: Ja, ik denk dat ik weet wat ik aan
2: trek. Oh, leuk.
0: Ja. Maar jullie hebben de dresscode wel doorgekregen, toch?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Het is jaren 80 met de Dutch of 18.
3: Nee, het is pastel.
0: Oh.
2: Ik heb over 2 weken een bruiloft waar ik wel voor uitgenodigd ben.
0: Ja.
2: En dat was Summer Chic.
0: Oh ja.
2: Dus ik dacht gisteravond, laat ik eens even... Ik ben natuurlijk echt geen modekoning. Dus
0: nee, Summer Chic is ook wel heel breed, hoor.
2: Nou, maar toch is... het is eigenlijk allemaal een beetje ook pastel. Ja. Weet je, de mintgroen, de zachtroze.
0: Een linnenbroek.
2: Een sneakertje kan eronder.
0: Ja, dat kan wel, ja.
2: En, nou ja,
1: dus ik zou, als ik zou gaan trouwen, of ik zou dan zeggen, trek aan waar je jezelf lekker in voelt.
0: Ja, maar dan krijg je wel een ratje toe.
2: Ja.
1: Nou, en dan krijg je een ratje
2: voor
1: toe.
2: De foto,
3: voor de foto is wel leuker om een soort van dus thema te hebben.
2: Ik moet nog even op zoek naar de Summer Chic.
0: Even langs de zoetsenpark.
2: Nee, want dat is ook de vraag. Een andermans huwelijk jaag je toch op kosten.
0: Ja, dat is altijd.
2: Dat is toch. En een pak is...
1: Gaan de vrienden trouwen of gewoon bekenden?
2: Nou, zijn het vrienden... laat me zeggen, uit de padelgroep. Laat me zeggen, vrienden, kennissen.
3: Ja, maar dan ben je uitgenodigd voor het feest gewoon.
2: Nee, de hele dag. Nou, kom erbij, gezellig, vinden we leuk. Wat hoe leuk. Meer mensen... Ja, die mensen nodigen iedereen uit.
0: Ja, sommige mensen
3: doen maar wij houden het heel klein. Vinden,
2: ja. Zij ook, want ik ben eigenlijk de enige. Dus je hoort niet tot de inner circle, maar je bent toch van harte welkom.
1: Want het cadeau, welk bedrag heb jij?
2: Ze willen een van de bijzondere stoel kopen. Dus ze hebben gevraagd, wil je daarvoor doneren?
0: Ja, ja.
3: Oh, dus natuurlijk,
2: 1000 piek, geen enkel.
1: Ja. In dat geval ga ik ook
2: nog even
1: trouwen.
2: Ja, als je niet uitgenodigd wordt,
3: wij vragen geen cadeaus.
0: Wat dan?
2: Nee, je hebt al zoveel.
3: Nee, wij vragen gewoon een creatieve inbreng.
0: Oh ja, iets zelfgemaakt.
3: Nou ja, of iets vertellen. Of
0: Want jij kan ook nog iets voor een goed doel doen. Dat doen ook sommige mensen.
3: Ja, maar dat doen we dan zelf wel.
0: Ja.
3: Nou, ik heb geen zin om dat op te leggen aan mensen.
0: Nee.
3: Want iedereen heeft zo zijn eigen goede doel. En dan vertel jij eigenlijk waar zij hun geld aan...
0: Nee, waar jij iets bij voelt.
3: Ja, dat kan ook.
0: Ja.
3: Maar goed, meestal geef je dan een thema op en daar heb ik geen zin in.
0: Oké. PSV heeft de koppositie in de Eredivisie overgenomen van AZ. Een 4-1 thuiszegen op Sparta Rotterdam was genoeg voor de regerend landskampioen om na 6 speelronden de leiding te pakken. Trainer Peter Bos, die reageerde na afloop.
4: Ook een wedstrijd waar we niet top waren, laat ik het zo zeggen. Schiet je er toch weer 4 in?
0: Ja. Was er inderdaad in eerste instantie nog eventjes zijn billen bij me klaar.
2: Ah, Sparta had prima om gelijk hoog te kunnen komen, hoor. Zeker dat eerste...
0: Nou, stonden voor natuurlijk periode.
2: Maar die keeper, wat deed die, joh?
0: Niet normaal. Nee. En Feyenoord heeft het ook goed gedaan met een 0-7 overwinning.
1: Nee.
0: Hebben we pek even opgerold. Ben je erbij geweest op de een of andere manier? Heb je gekeken?
1: Nee, maar ik had wel van John de Wolf op de app van tevoren. Ik zeg, joh, misschien moet je alles...
2: Nou, we hebben natuurlijk een beetje uitgelachen met die 6-1 tegen PSV met FC Utrecht. Maar het is nu wel lekker dat er nog één club overheen gegaan is. Die dit even uit de boek heeft geduwd.
0: We gaan even naar Jarno uit Heemvliet. Goedemorgen, Jarno.
5: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo en welkom op de radio.
5: Dankjewel.
0: Wel leuk, jij bent operator bij een vuilverbranding.
5: Ja, klopt.
0: Dat is, denk ik, interessant werk.
5: Ja, verschrikkelijk interessant. Je verbrandt de vuilniszakken.
0: Ja.
5: En die gaan door een ketel heen. Daar maken we stoom van. En dan leveren bedrijven energie.
0: Jo.
5: En we maken er stroom van.
0: Maar wordt niet van tevoren even gekeken of er geen gekke dingen in die vuilniszakken zitten die niet verbrand mogen worden?
5: Nee, over het algemeen wordt het een en ander gescheiden.
0: Ja.
5: Dus plastic wordt gescheiden en de rest komt in een hele grote bunker terecht. En dat komt dan in een hele grote oven.
2: Ja. Maar jullie hebben best wel problemen toch met powerbanks en allemaal dat soort rotzooi wat allemaal in die vuilnis wordt gemieterd.
5: Ja, dat klopt, ja. Powerbankjes, gastanken en dergelijke tegenwoordig wat erin wordt gegooid.
2: Dan vlieg je oven in de fik. Ja, je zou zeggen dat staat
5: hij
2: allemaal.
5: Ja, hij staat in de fik. Maar daar hoor je wel eens klappen van, hè.
0: Ja, ja. Maar je kan niet zien wat er in die oven gebeurt.
5: Ja, dat kunnen we zeker zien. We hebben hele grote schermen van.
0: Oh joh.
2: Maar is het echt gewoon een soort crematie, om het zo maar even te zeggen?
5: Ja, zo kan je dat wel noemen, ja, inderdaad.
0: Maar jij zit gewoon de hele dag fikkie te steken eigenlijk.
5: Ja, dat klopt. Ja, ja, ja, een hele grote barbecue.
0: Ja, mooi man.
5: Ik zou er geen vlees op leggen.
0: Nee. Maar dan gaat dus die energie die wordt opgewekt, die wordt weer hergebruikt.
5: Ja, klopt.
1: Hoeveel graden wordt het in dat ding?
5: Oeh, ja, zeker wel zo'n 1400 graden.
2: Zo.
1: Toch nog, hè?
0: Ja. Janno, jij bent vandaag en ik hoop niet dat hij eindigt. Dat je even gaat kijken of hij een beetje brandbaar
2: is. Dat is chemisch afval.
0: Nee. Want jij bent vandaag helemaal officieel
6: de eerste luisteraar.
0: Je krijgt het shirt.
5: Dan.
0: Ja.
5: Die helemaal top.
0: Gaan we naar je toe sturen, naar Heemvliet.
5: Ja, mooi man.
0: Waar ligt dat ergens, Heemvliet?
5: Ja, we slapen bij Spijkenisse.
0: Oh daar.
2: Ah, ja.
5: Onder Rotterdam.
0: Oh ja.
5: Een heel klein dorpje.
0: Ja. Is dat leuk?
5: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Hey, Jarno, ik wens je een geweldige dag vandaag.
5: Dankjewel.
0: En zorg dat vlammetje niet dooft, hè?
5: Nee, gaan we lukken. Ook zien we het uitzenden.
0: Ja, dankjewel.

0: Met je laser en DJ Snake Lean On in de ochtendshow. Het is inmiddels 6:50 geworden op deze maandagmorgen. En het is een bijzondere maandag vandaag, want wij staan bijna op het punt van beginnen als het gaat om een nieuwe editie van Stemmenjacht.
1: Ja, leuk. We hadden vrijdag natuurlijk al even de mystery stem te horen gekregen.
0: Ja, is eigenlijk het hele weekend heb je hem zo af en toe langs horen komen. De stem in koffer 1. Koffer 1, zo weten we sinds afgelopen vrijdag, is €1000 waard.
1: Zo een beetje de opwarmronde, toch?
0: Dat is het zeker.
1: Ja.
0: Kijk,
1: we geven
0: in totaal geven we €100.000 weg. In koffer 1 zit €1000, dus er zit nog €99.000 in het spel na deze koffer.
2: Niet normaal.
0: Ja, dat is...
2: Hoor je nergens op de Nederlandse radio.
0: Nee, dat klopt. Dat is alleen hier. We spelen met iets minder koffers dan de vorige editie. We hebben 8 koffers hebben we dit keer.
2: Dus per koffer zit er meer in.
1: Ah, ja. Kijk.
0: Ja, de koffers dus zijn dikker.
1: Meer kans op grotere bedragen.
0: Ja, absoluut. En het enige dat jij hoeft te doen is even de stem hier op de radio op te lossen. Even te vertellen van wie die is. Kom je met het goede antwoord, dan win je het geldbedrag dat in de koffer zit. Dan is natuurlijk de vraag, kan ik me voorstellen, hoe speel je dan mee met Stemmenjacht? Ook dat is redelijk eenvoudig. Je gaat naar de app van 538 en dan druk je op de groene tegel dat je mee wil spelen met Stemmenjacht. Ja. Het is ongelooflijk eenvoudig.
1: We brengen het nog net niet. We zetten het eigenlijk nog net niet meteen op je rekening.
0: Nee.
1: Het is eigenlijk gewoon een automatische overschrijving.
0: Nou weten we wel uit de vorige edities dat het soms nog wel eens lastig is om die stem er even uit te vissen. Ja. Maar het is eigenlijk altijd als je achteraf hoort wie het is, denk je, ja, ik had dit kunnen weten. Ja. Ik had hier ook geld kunnen verdienen. Dus nogmaals, ga even naar de app van 538 of de site. Meld je aan voor Stemmenjacht. En wie weet ben jij later vandaag of ergens verderop deze week, of in ieder geval deze editie, kandidaat in het spannendste spel van de Nederlandse radio, waar dit €100.000 op het spel staat. Stemmenjacht. Zometeen rond 19:30 spelen wij de allereerste ronde in deze nieuwe editie. Dus 538.nl of de app van 538. 7:58 met Rockstead.

0: Flemming onderweg en zometeen ook lekker naar de wekker.
1: Even bellen hoor.
2: Yo, Flemming.
1: Hey Guus, heb je het al gehoord?
2: Ja, tuurlijk. Wacht, dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves. Hallo, Snelle hier.
3: Hoi, met Emma.
4: Yo, Ronnie hier.
1: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: streamers. Alle info op 538.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
4: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
3: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
7: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
8: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
9: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
10: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
11: nee.
10: Proteïneshakes.
12: Gadver.
10: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
10: Milner.
14: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
13: Lekker bezig.
15: 18 plus, speel bewust.
16: Ja.
5: Echt serieus?
16: Zo.
5: Wat een geld.
16: 50.000. Godverdikke me.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
15: Nieuwe jas?
5: Nee.
15: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
15: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
17: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
15: Boost yourself. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
18: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
21: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
22: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Ja, goedemorgen. In de ochtend nog wat mist. Daarna zon en wolken die elkaar afwisselen. Lokaal kan een buitje vallen. Het wordt 20 tot 23 graden vandaag. En hoe het op dit moment op de weg is, dat weet Rick.
23: 8 files beginnen op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 16 minuten. A4 Rotterdam, Amsterdam bij Prins Klausplein, 11. En de laatste is de A10 Koenplein, de Nieuwe Meer bij Amsterdam Slotervaart, 12 minuten.
11: 6:55, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen.
24: Goedemorgen. De politie zoekt de bestuurder van een zwarte Audi die gisteravond in Haarlem een kind heeft aangereden. En daarna reed hij of zij door. Het kind moest naar het ziekenhuis, maar hoe erg de verwondingen zijn is niet bekend. 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland konden gisteren terug naar huis. In totaal zijn er nu 17 mensen terug in Nederland. Er liggen nog 10 slachtoffers in het ziekenhuis. En tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg de Amerikaan Ben Shelton 4 sets. Zverev won in de kwartfinale nog van Botik van der Zandschulp. Ja, nog even wat voetbaluitslagen. PSV is nu koploper in de Eredivisie. Eindhovenaren die kwamen eerst op achterstand zelfs door een grote fout van de keeper, maar wisten uiteindelijk 4-1 te winnen van Sparta. Feyenoord won echt vet met 7-0 van PEC Zwolle. Heerenveen Telstar 0-0. En Utrecht pakte zijn eerste winst tegen Excelsior.
25: Zo, ja, 3 punten in de tas. We komen eraan, jongens.
11: Ja.
25: Hey, hallo.
11: Was ook met hakken over de sloot, geloof ik, hè?
25: Ja, dat was in de 92e minuut, ja. Die 2-1. En de komend weekend is volgens mij Feyenoord-Utrecht.
11: Dus dat is ook altijd wel een beladen duel.
25: Ja, kijk, Feyenoord gaat natuurlijk met 7-0 die wedstrijd in. Ja. Dat is natuurlijk heerlijk, man. Vond het wel een beetje... Arne Slot zat op de tribune. Ja. Die zit natuurlijk bij PEC Zwolle vaak.
11: Ja.
25: En dat toch nu ook een beetje... Is het nou nog steeds het Slot-effect of is het aan Giovanni? Het is toch een beetje tekortkoming aan Giovanni, toch?
11: Hoe bedoel je?
25: Nou, ze schrijven het een beetje toe, dit succes, met Feyenoord nog steeds aan Arne Slot.
11: Nou, die is al een paar jaar weg, man.
25: Nou ja, maar die legt wel ergens een soort, ze noemen het ook het slotbal en het slotstuk. En...
11: Nou, dat vind ik
25: heeft toch een beetje de basis, het fundament voor dit team gelegd. Dat is, ja, dat is puur wat de media nu zegt. En dat ook aan hem vraagt.
11: Giovanni is trainer en volgens mij heeft hij het aardig staan nu.
25: Is ook, ja, maar het is toch niet leuk als in een persconferentie dat ze daarover...
11: Nee, dat het over Arne Slot gaat, nee.
25: Flauw. Die zit daar op de tribune, pure supporter, die geniet. En die is denk ik heel trots op Feyenoord.
11: Ja.
25: En dan denk ik, ja, hij was ook in het Spelershotel langs geweest van de week.
11: Ook nog?
25: Ja. Denk allemaal van, ik zou er toch denken van, ja, er zit hier iemand aan mijn stoelpoten te zagen.
11: Nee, ik geloof niet dat Giovanni dat heeft. Daar is hij.
25: Nee,
11: daar
23: is hij te groot voor. Daar te gast, omdat hij gewoon zowel bij PEC als bij Feyenoord...
25: Had kamertje geboekt.
23: Nee, maar hij heeft bij PEC ook gespeeld.
25: Ja.
23: En over trainer geweest.
11: Voor wie zou hij dan zijn geweest tijdens die wedstrijd?
23: Ik denk dat hij gewoon, nou, ik denk eerder voor PEC. Feyenoord.
11: Toch voor PEC,
23: ja.
25: Dat de basis...
23: Juist.
24: Ja, mag jouw vrouw nat worden? Ja, deze nieuwe HEMA-advertentie voor een opvouwbare paraplu is inmiddels wat omstreden en maakt ook de tongen online flink los. Want is het nou humor of is het seksisme? Nou, het is in ieder geval wel actueel met al die regen natuurlijk. Mooi baggerweerbroeder staat er ook nog bij. Ja, en deze HEMA-reclame is eigenlijk ook een knipoog naar een omstreden podcast. En dat gaat dan weer tussen twee mannen. En die noemen elkaar broeder. Vandaar dat erbij stond.
11: Ah, dat heb ik even gemist, die podcast. Maar
25: ja, zij bespreken daar. Onderdeel van die podcast is, mag jouw vrouw? Dat is natuurlijk ook die hele discussie met die Donnie Roelvink. Van, mag mijn vrouw alleen naar de sportschool en dan door een man getraind worden? Mag jouw vrouw op zaterdagavond zelf uitgaan zonder een man? Weet je?
11: Dat
24: is, werken voor een mannelijke baas. Ook dat soort dingen.
25: Daar komt dat uit voort. Daardoor is het, weet je, er wordt nu deze met Joop Bro, broeder, dat is allemaal natuurlijk een beetje... Ja, ik vind het super leuk. Het is wel heel grappig bedacht door de HEMA.
11: En het is hebben wat ze willen, namelijk heel veel free publicity.
24: Ja, natuurlijk. Ja, wij hebben het er weer over. Nou, veel complimenten voor zangeres Celine Dion, want die heeft natuurlijk zaterdagavond haar comeback gemaakt daar. Dat lang verwachte bezoek in Parijs. Ja, ze heeft natuurlijk lang niet op kunnen treden omdat ze dat stiff-syndroom zou hebben. Het ging redelijk goed. Moet wel zeggen, ze heeft wel wat foutjes gemaakt.
11: Ik hoorde wel stukjes dat ik dacht, nou, is dit nou de allerbeste
25: beste zangeres ter wereld.
23: Nee, zeker niet.
25: Nee, ja, het is superleuk dat ze weer kan optreden. En ze gaat volgens mij een reeks van in totaal 28...
2: Ja, 26.
24: 25, ja, nu nog 25. Dat is best veel, ja. En daar maken ze zich dus ook wel zorgen om. Want ze is natuurlijk wel een beetje broos nog. Die stem was een beetje kwetsbaar. Want kan zij dit dan nog wel? Voor zo'n groot publiek, zoveel concerten achter elkaar.
25: Ja.
24: Maar goed, we gaan het zien. Jutta Leerdam en Jake Paul dan, die kennen we ook allemaal. Die hakken de knoop door, want ze gaan trouwen volgend jaar. De precieze datum is nog niet bekend. Ze hebben ook gezegd dat ze heel graag kinderen willen. Daar zijn ze nog niet helemaal het samen over.
2: Hij wilde 5 tot 10.
24: Ja, en
2: echt
24: zij...
2: Waar? Ik wens Jutta sterkte.
25: Maar die moet dan nu echt gaan beginnen, want anders redt ze het nooit.
24: Nee, maar zij wil er niet 5 tot 10. Want zij heeft gezegd van ik vind het leuk, maar ik wil die kinderen wel echt veel aandacht kunnen geven. En dan is dat een beetje te veel.
25: Oh ja.
24: Dat is haar mening.
2: Ja, zij hoeven toch... Kijk, Jutta, die is, hoe oud is zij? Richting halverwege de 20 of zo?
24: Zij is 27 en hij is 29.
2: Maar ja, zij hebben een vermogen van heb ik met jou
24: Ze gaan ook groot uitpakken, hoor, die bruiloft. Ze zijn nu dus al bezig met de voorbereiding.
2: Ik hoor dat zij de ring al hebben.
24: Ja, die heb ik ook. Ja. Eindelijk.
2: Ja, maar zij trouwen volgend jaar.
24: Ja. Ja, maar ik ga het ook niet zo groot aanpakken als zij.
25: Oké. Okay. Ja.
24: En ander budget.
25: Ja, zij hebben iets meer te besteden, denk ik zomaar. Maar dan moeten ze aan de bak.
2: Zij kunnen natuurlijk die kinderen alle aandacht van de wereld geven tot straks.
25: En ook elke au pair zo'n beetje in dienst nemen die ze maar willen hebben. De allerbeste. Daar hoeven zij zich geen zorgen over te maken.
24: Zeker niet.
25: Flo, dankjewel. Eventjes nu voor dit moment. Want langzaam maar zeker gaan we ons opmaken voor Lekker naar de Wekker. Zometeen maak je kans op de badjas na Martin Garrix en Ed Sheeran. Stay.

0: Sharon en Martin Garrix, Repeat It in de ochtendshow. Het is tijd geworden voor...
1: Lekker na de wekker.
0: Ja, wij zijn gewoon eventjes benieuwd welke plaat wij zo meteen voor je moeten draaien. Wat kunnen we voor je opzetten? Welk liedje wil jij zo meteen horen? Laten we even beginnen met de geboortedag vandaag van Steve Gaines. Hij is in 1977 al overleden, maar hij maakte deel uit van de rockformatie Lynyrd Skynyrd. En heel veel mensen kennen die band door dit werkje.

0: normaal op de radio hebben, stuur dan even naar één naar de studio. En dan ga je je stemmen naar Lynyrd Skynyrd. Maar het is vandaag ook, en dat is een beetje treurig, maar de sterfdag van Patrick Swayze, die slechts 57 jaar oud begon.
1: Bizar, hè?
0: Ja. Natuurlijk wereldberoemd geworden door zijn rol in Dirty Dancing. De dansinstructeur Johnny Castle stelt er aan.
2: Oh ja.
0: Nobody puts baby.

een beetje een battle tussen de 70s en de 80s vandaag. Ga je voor Lynyrd Skynyrd, dan stuur je een 1 naar de studio. Dan ga je voor Sweet Home Alabama. Vind je stiekem dat liedje uit Dirty Dancing, The Time of My Life, van Jennifer Warnes en Bill Medley het leukst? Stuur dan een 2 deze kant op en je stemt automatisch op dat liedje. En de winnaar zometeen helemaal op de radio. En voor jou is er wellicht zometeen een badjas. I don't wanna be

0: Chico. Was Smulschijf, toch? Ja, is Smulschijf geweest.
1: Dit is de liefdesplaat van Rick en Flo.
0: Oh ja, dit was het...
1: Jullie vakantie,
0: vakantiehit.
1: Liedje.
0: Oh. Ja.
1: Maar en toch is het mooi, want jullie zaten allebei op in een ander land. Flo in Spanje, Rick in Griekenland. En dan toch dat je elkaar via de muziek dan... dat een soort connectivity is.
0: Ja, ja.
1: Dat is prachtig, hè?
2: Ja,
1: jongen, jongen.
0: Toch een soort telepathie wat jullie met z'n tweeën hadden. Ja. Dat je samen terugkomt met hetzelfde liedje. En jullie keken elkaar nog een keer romantisch aan.
1: In de ogen. Ja.
2: Het had allemaal anders kunnen lopen.
0: Ja, hey, Rick, je hebt nog een paar dagen. Het is pas zaterdag natuurlijk.

0: Waardoor. Wij hebben Marlies aan de telefoon. Marlies, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hallo Marlies.
1: Hi. Hallo.
0: Nou, wat klinkt jij vrolijk?
1: Ja, dat ben ik ook.
0: Hoe komt dat?
1: Nou, ik ben op weg naar school, want we gaan lekker 3 dagen op kamp.
0: Oh.
1: En dat is altijd leuk natuurlijk.
0: Maar jij klinkt best oud voor iemand die, die op school zit.
1: Dat kan wel zo wezen, maar je blijft jong door de kinderen, hè?
2: Ah, dus, ja, maar je bent docent.
1: Ja. Nee, ik ben de conciërge.
2: Oh, wat goed.
0: Oh, nou dan ben jij een hele leuke, vrolijke conciërge, Marlies.
1: Ja, ze zijn ook wel blij met me, dat weet ik zeker.
2: Merk je dat kinderen, denk ik, makkelijker tegen jouw verhaal vertellen dan tegen een leraar? Of bestaat de co-rector nog op school eigenlijk? Ik weet het helemaal niet.
1: Maar... Nee, ik zit op het speciaal basisonderwijs. Ah. Dus dit zijn echt de lagere schoolkinderen, zeg maar. Dus, ze zijn graag bij mij inderdaad.
2: Oh,
1: want er zijn een heel groep leerlingen die gewoon niet een hele dag in de klas kunnen zitten.
0: Ja.
1: En neem ik af en toe mee op sleeptouw.
0: Wat goed.
2: Leuk
0: hoor. Hey, en je gaat op kamp met ze vandaag?
1: Ja, 3 dagen naar Schiermonnikoog.
2: Zo. Wauw. Ja, maar wacht even. Dat is wel even een...
3: Dat is gaaf.
1: Ja, dat is een heel leuk uitje. Dat doen wij aan het begin van het schooljaar. Althans, rond de 5e week. Doen wij speciaal om een reden om een beetje binding te krijgen voor het plezier voor de rest van het jaar.
0: Oh ja.
2: En dit heette toch de Gouden Weken op de meeste scholen die eerste weken?
1: Ja, dat zijn het ook, ja. En we kijken nu alweer naar Gouden Weken richting herfstvakantie.
0: Ja, precies. En dan met name die ene week herfstvakantie. maar is dit groep 8 dan, Marlies, die jij nu begeleidt?
1: Ja, dit is groep 8.
0: Oh, maar dat,
1: ja,
0: zijn, dat zijn ook wel boefjes nu, toch?
1: Nou, ja. Maar er mag ook wel wat in zitten, toch?
0: Jawel. Maar dat is ook nog wel even... Zeker vanavond, als er op een gegeven moment geslapen moet worden... dan weet je, er is nu al afgesproken. We gaan keten.
1: Ja. Dat wordt een latentje vanavond. Ik ben gisteravond iets eerder naar bed gegaan.
2: Ah, kijk.
0: Standig. Ah, wel leuk. Ja, en wat gaan jullie doen dan tijdens het kamp?
1: Nou, we komen aan zo meteen, dan gaan we fietsen huren en dan gaan we gelijk het eiland over. Zorgen dat ze goed moe worden. en ik ben met hele leuke docenten weg. Een gymdocent en hun eigen docent. Dus die zijn volop kampfrieken, noem ik dat altijd maar.
0: Ja, ja.
1: En ik zorg dat ze hun versnaperingen gaan krijgen, zeg maar.
0: Ja, jij bent verantwoordelijk voor de drank, begrijp ik, Marlies.
1: Ja. Maar dat mag ik natuurlijk niet hardop zeggen.
0: Nee, maar ik begrijp het.
1: Ik knik gewoon nu in de auto. Ja.
0: Hey, wat gaan wij draaien qua muziek? Want wij hadden de 2 tegenover elkaar staan. We hadden Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd. Hartstikke leuk. En The Time of My Life. Omdat het vandaag de sterfdag is van Patrick Swayze.
1: Ja, klopt inderdaad. Nou, ik ging voor nummer 2, hè?
0: Ja.
1: Optie 2.
0: Jij bent wel van Dirty Dancing.
2: Ja, de Schiermonnikoog, 3 dagen lang straks. Nee.
1: Ja, met collega's weg. Nou, het moet goed komen.
0: Ja, nee, ik heb een beeld, Marlies.
2: Marlies gaat daar twerkend over Schiermonnikoog straks.
1: Oh, heerlijk, ja.
0: We gaan hem draaien. Jij krijgt van ons de badjas.
1: Is goed.
0: Wil je een groen of een paarse?
1: Doe de paarse maar.
0: Die komt zo snel mogelijk je kant op. Hey, heb heel veel plezier daar en wensen alle kids ook heel veel plezier.
1: Dankjewel, hè, jongens. En een fijne uitzending.
0: Jij een goed verblijf daar. Een veilige reis. Hoi, hoi.
1: Doei, doei.
0: Marlies, onderweg naar Schiermonnikoog. En die koos voor deze.

0: wat leuk zeg. Bill Medley en Jennifer Warnes. I've had the time of my life. Uit Dirty Dancing natuurlijk. Die grote hit uit de jaren 80. En de meeste stemmen vanochtend binnen op deze plaat. De winnaar in Lekker naar de Wekker. Zometeen gaan wij het in dit radioprogramma hebben over... Ja, het is een beetje een bijzonder onderwerp, maar... we gaan het over urnen gaan we het hebben.
1: Ja, gezellig.
0: Ja. Dat is wel leuk, want wij hebben zometeen iemand aan de telefoon... die, want jij zegt het heel gezellig, maar die maakt toch echt wel een soort feestje van de urn.
1: Van de urn?
0: Ja, die heeft zich daar helemaal in gespecialiseerd. En we gaan zometeen even van haar horen welke bijzondere urnen... er allemaal bij haar worden besteld en afgeleverd. Want het zijn hele aparte dingen die zij maakt.
2: Wij hebben toen voor mijn moeder ook een soort kunstwerk laten maken.
0: Ja?
2: Niet gewoon zo'n standaard vaas of pot, laten we zeggen. Maar ook iets door een kunstenaar laten, zeg, speciaal gemaakt.
0: Oké, nou, je hoort zometeen van Jacqueline wat zij... allemaal maar. Maar het zijn echt hele gekke dingen. Dit verzin je niet. We gaan voor de allereerste keer deze editie stemmenjacht spelen. Dus er staat zo meteen al €1000 op het spel bij de eerste koffer.
3: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt... ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Mama!
6: Bij Transavia weten we... aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat.
6: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon. Transavia.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Mama.
8: Kijk nou, je zit naast papa.
6: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl. Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100... aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
12: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
13: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak... zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
12: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
15: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
16: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon

0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Verschoon.

0: neer.
1: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Bequip fixt het.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
10: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
11: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
12: 538 Nieuws.
13: 7 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De politie zoekt naar een automobilist die in Haarlem is doorgereden na het aanrijden van een kind. Dat reed op een fiets en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij of zij eraan toe is, dat is niet bekend. Politie zegt dat een zwarte Audi is doorgereden en die had schade aan de voorkant. Gisteren kwamen er weer 4 mensen terug uit Zwitserland die gewond raakten bij het busongeluk. In totaal zijn er nu 17 mensen thuis. En vandaag en morgen komen er ook nog meer terug naar Nederland. Er liggen ook nog steeds 10 mensen in het ziekenhuis. Het is niet bekend wanneer zij weer naar huis kunnen. En in de zee bij Australië is een man gebeten door een haai. Het zou gaan om een surfer die zwaar gewond raakte aan zijn been. De haai werd volgens de kustwacht gezien op 40 meter uit de kust. Zwemmers kregen daarna een waarschuwing om goed op te letten als ze nog het water in zouden gaan. Gaan we naar het weer. Het is bewolkt. Hier en daar wat regen. Later vandaag gaat de zon wat meer schijnen. Maar nog steeds kans op een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
15: Dankjewel Flo. Dan een overzicht van de files. Rick, ja, weet waar je stilstaat.
16: Er zijn er 19. Begin op de A10 bij Amsterdam. Verkeer richting Rotterdam gaat via de Ring Noord. En de vertraging nu bij Amsterdam Slotervaart 22 minuten. A16 Breda Rotterdam bij de Moerdijkbrug 25 minuten vertraging. En er is een technische storing op de A29 Rotterdam Dint. Wordt bij Barendrecht. En daarom nu een, bij de Heinoordtunnel een vertraging van bijna 1,5 uur.
17: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
18: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
19: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Bebouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 8:30 bij Net5 en op Kijk. Oeh.
0: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
6: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op €100.000.
5: Meld je nu aan.

0: Ochtend Show met Calvin Harris. Satisfy. Radio
1: 538. Ik vind het echt heel erg. Het blijkt met of ze niets met elkaar kunnen, of dat ze geen

0: Paris. Dit is
1: de 538 ochtendshow.
0: Om 9 over 7 op maandag 14 september. Goedemorgen. Ja, nieuws vanochtend. De familie van de overleden influencer Jade Kops, die wordt gestalkt en bedreigd door een aantal van haar volgers. De overlast gaat zelfs zo ver dat de politie heeft moeten ingrijpen. Haar ouders vertelden er dit weekend over aan tafel van de talkshow Aan Tafel.
2: Pas maar op het moment dat je bij de graf staat. Ik weet waar ze ligt.
3: En zo concreet dat Amber, dus haar zusje, vaak niet eens meer zelf durft naar het graf. Nee.
4: Dus zo heftig en omdat zo concreet zo zijn die bedreigingen.
2: Ja, en ook de kinderen zelf worden bedreigd. Van joh, als je vader geen contact met mij op wil nemen, dan ga jij boete doen.
0: Ja, wel heftig, hè, dit.
5: Die mensen die hebben al wel wat te verwerken.
0: Zo. Maar dat je het in je hoofd haalt om op deze manier te reageren naar ouders die aan het worstelen zijn met het verlies van hun dochter.
5: Ja. Maar het zijn dan met name mensen die zo doen, die zo helemaal into jaren zijn.
0: Ja. Die vinden eigenlijk dat zij ook recht hebben
5: als...
0: Nou ja, dat, zij vinden dat zij ook een soort recht hebben op dat stuk verdriet.
5: Ja.
4: Oh, okay.
6: En accepteren gewoon niet dat de ouders geen contact willen met een volstrekt onbekende voor.
0: Wat ik wel snap ook. Daar zit je op dat moment helemaal niet op te wachten. En dan moeten ze natuurlijk ook helemaal zelf weten met wie ze contact opnemen. Maar de politie heeft dus al in moeten grijpen.
5: Oh, joh.
0: Super heftig.
5: Heftig.
0: De eerste Grand Prix van Madrid werd een saaie wedstrijd. Het was wachten op chaos, maar die kwam er eigenlijk niet. Kimi Antonelli die won voor Max Verstappen, waarbij beide coureurs profiteerden van de pech bij Lando Norris. Max reageerde na afloop bij Viaplay.
7: We komen nog altijd gewoon tekort. Ik heb niet dezelfde snelheid als Kimi, niet als Lando. Dat was wel duidelijk in de race, maar uiteindelijk hebben we toch weer een mooi resultaat behaald.
0: Ja, viel een beetje tegen. We hadden natuurlijk van Jack Ploy afgelopen vrijdag nog gehoord van nou, dit zou wel een spektakel kunnen worden. Nee. Een nieuw circuit met een paar hele scherpe
5: bochten. Volgens mij heeft iedereen al gezegd van joh, stop ermee, bouw een nieuw circuit en doek dit op, want het is helemaal niks.
0: Geen succes dit.
5: Nee.
0: En bij de Oranje Zondag vroeg Helene Hendricks aan Thomas van Groningen waar hij na zijn overlijden graag uitgestrooid zou willen worden. Als pretparkliefhebber kon dat voor Thomas natuurlijk maar één plek zijn.
8: Nou, in de Efteling, ja, wel Fatamorgana. En dan, jullie mogen mij gewoon met urnal in die schatkamer bij de Djinn.
9: Nou, dat wordt een containertje.
8: Dat gebouw bezwakt.
0: Om 11:07, goedemorgen.

0: hangt wel even van de situatie op de weg af. Hoe is daar nu, Rick?
1: 21 files en de file met de meeste vertraging op de A29. Berg of Zoom, Rotterdam bij Oud-Beijerland. De vertraging 67 minuten.
0: Ja, hou een beetje rekening met de mist vanochtend. En denk ook even aan de mistlamp, of in ieder geval de verlichting. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Lokaal kan een buitje vallen en koud wordt het zeker niet. Temperaturen vandaag 20 graden minimaal en maximaal 23 graden. Toto is dit op.

0: Despacito.
1: Nou, we rekken de zomer nog even muzikaal een beetje op met Daddy Yankee en Louis Fancy. Despacito in de ochtendshow.
2: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Oh ja. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
3: Nou,
2: wat zit er in het programma vandaag?
1: Ja, nou ja, wat zit er in het programma? We hebben eigenlijk best veel in deze radioshow. Sowieso beginnen we zo meteen om 19:30 met Stemmenjacht. Daar heb ik echt zin in. Afgelopen vrijdagochtend ging de eerste koffer al open hier bij ons. Dat was een soort sneak preview. Dus dan heb je de stemmen al kunnen horen. En weet je dat we spelen in de eerste ronde Stemmenjacht?
4: Zeker.
1: 1000 euro.
4: En ik denk dat het een lekker opwarmrondje is. Het is even om erin te komen.
1: Precies, dat je weer even het gevoel krijgt dat je weet van, oh ja, zo werkt het spel.
4: Ja, ja, ja.
1: En dat je ook niet vergeet om jezelf op te geven. Want dat is wel even belangrijk. Via de app van 538 of via de site kun je je aanmelden voor Stemmenjacht. En het leuke is, als je eenmaal aangemeld hebt, speel je de hele editie. Speel je de hele editie, speel je mee. Dus
4: nee, joh.
1: Ja, hoef je maar één keer te doen. Ja, we maken dat zo makkelijk allemaal. Later vanochtend bellen we nog even met Albert Verlinde. Die hebben we tegenwoordig vast bij ons op de maandag. We zijn gewoon even benieuwd wat Albert Verlinde ergens van zou vinden. Dus we leggen hem zo meteen weer even een aantal actuele zaken voor. We hebben kaartjes voor de streamers die we ook nog weg gaan geven. Ja, het kan allemaal niet op. En dit is wel even een grappig onderwerp. Tenminste, ja, het onderwerp is wat zwaar, maar het wordt heel luchtig gemaakt. Want een roze koek, een bamischijf of een merkpijp. Het zijn niet direct voorwerpen waarbij je aan denkt als het over een urn gaat. Oh. Toch vragen nabestaanden, keramisten Jacqueline van der Sleen, steeds vaker om dit soort persoonlijke laatste rustplaatsen te maken. Inmiddels zit ze maanden vooruit vol met de opvallendste verzoeken. En wij hebben er even aan de telefoon. Jacqueline, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe is dit zo ontstaan? Want het lijkt me nou niet dat je denkt, weet je wat ik eens ga doen? Ik ga urnen maken.
5: Nee, inderdaad, zo ontstaat dat niet. Ik ben al heel lang keramiste en ik maak al heel lang etenswaren. Raketijsjes, allerlei Hollandse koekjes.
1: Oh.
5: En heel langzaam begon bij mij de wens te ontstaan om keramiek van betekenis te gaan maken. En daar had ik al snel een woord voor en dat noem ik troostkeramiek.
1: Ach, wat mooi.
5: Ja. En dat begon met het namaken van lievelingssnoepjes. En dat merkte ik al van, hé, daar zat vaak een verhaal achter. Van, goh, en dat kregen we altijd van oma of van opa. Ja, en toen kreeg ik het verzoek om een mini-urn te maken in de vorm van een reuzenmergpijp.
1: Ja.
5: En dat heb ik gedaan. En dat heb ik een reel over opgenomen.
1: Ja.
5: Om daarover te vertellen. Ja, en dat barstte los. Toen kreeg ik allemaal verzoeken met roze koeken, bokkenpootjes, zakken drop, bamischijven.
1: Nee.
5: Ja.
1: Maar het is allemaal eten wat jij maakt. Dit is nooit een ander onderwerp.
5: Nee, het zijn ook andere onderwerpen. Ja. Maar het is wel vaak eten.
1: Ja.
5: Maar het zijn eigenlijk dingen die symbool staan voor degene die zo gemist wordt. Dus dat kan ook ik heb ook een koksmuts gemaakt voor iemand die bij leven kok was. Ja. Of heel erg van koken hield.
4: Maar ik zie ook een pakje sigaretten.
5: Ja.
4: Heb je ook?
5: Klopt. Ja, klopt. Heb ik ook gemaakt.
4: Ja.
5: Ja, en ik krijg inmiddels, als ik het op heb gestuurd, krijg ik vaak ook de foto terug. Van dat het object ook bij de foto staat.
1: Ja.
5: En het mooie ervan is, het is niet een urn. Dus het is iets waar je ook een gesprek over kan voeren.
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel. Als jij een keramiek pakje sigaret op de schouw hebt staan, dan vraagt toch iedereen van wat zit daarin?
5: Ja, precies. Of wat betekent dit? En dan vertel je daarover. Van, dat was van die en die. En soms zit er ook een grappig verhaal achter.
4: Want eventjes, zit, laat maar zeggen, de as erin? Of vermeng jij de as met de keramiek? En is dat dan de urn?
5: Nee, ik vermeng geen as met keramiek. Dat kan wel, maar dat doe ik niet.
4: Nee.
5: Dus iemand geeft aan mij aan om hoeveel as het gaat. En soms, dat zie ik heel vaak, dat er as wordt uitgestrooid, maar dat er ook een klein deel wordt gehouden.
4: Ja, ja.
5: En soms wordt dat ook verdeeld onder meerdere mensen. Dus onder de kleinkinderen of onder de kinderen. Ja. Dus dan praat je echt over kleine hoeveelheden as. Waarvan mensen willen dat het toch graag een mooie plek krijgt.
1: Ja, maar het lijkt me toch een gek gesprek. Iemand die jou op een gegeven moment opbelt en waarschijnlijk ook nog in de emotie van, ja, ik wil graag een urn bestellen. En
4: doe maar een bossenbol.
1: Ja, of een bamischijf.
4: Doe maar een bossenbol.
5: Ja, bossenbol heb ik inmiddels ook veel op de lijst staan. Omdat het natuurlijk heel symbolisch is voor de omgeving waar je vandaan komt. Ik vind dat geen gekke gesprekken. Het zijn vaak hele liefdevolle gesprekken, want iemand krijgt dan ook de ruimte om erover te vertellen.
1: Ja.
5: En hè, er zit vaak een herinnering aan gekoppeld. En ik maak inmiddels, ik maak ook urnen voor, nou, voor waar één iemand helemaal in kan. Oh. Maar ook voor kinderen.
0: Oh. Maar dat is ook wel, denk maar als je daarmee bezig bent. Of ja, je krijgt ook heel veel verhalen te horen.
5: Dat, ja, klopt.
0: Dat
5: ja.
0: is ook wel heftig, ja. toch?
5: Nou, vind ik niet.
0: Oh.
5: Nee, want weet je, het verdriet en het gemis, dat blijft je hele leven bij. Dat geldt voor ons allemaal.
0: Ja.
5: En je wilt juist het leven wat geleefd is, wil je ook vieren, wil je ook eren. Ja. En hoe mooi is het als je dan iets hebt staan waarvan je denkt, ach, of het heeft een knipoog, maar of iets heel moois.
0: Ja, ja, dan met name de knipoog maakt het ook wel weer heel luchtig of zo. Maar misschien makkelijker om over te praten.
5: Wel. Ja. ja, het is rauw met een traan en een lach.
0: Ja. Mag ik een even typisch Nederlandse vraag stellen? Ja, ik ben wel benieuwd. Wat kost zo'n urn, Jacqueline?
5: Ja, dat is dus heel erg persoonsgebonden en ook afhankelijk van de wensen.
0: Ja.
5: Hè, ik bedoel, een urn voor een volwassene die helemaal vol is met bloemen en vogels en vlinders, ja, dan moet je toch wel rond de €1000 denken.
0: Zo.
5: Maar de kleinere urnen, die, die zijn zo rond de €100 tot €350. Maar dat is zo afhankelijk van wat iemand wil.
0: Ja, snap ik. Dat is, het is maatwerk in dit geval.
5: Vrolijkefamkes.nl,
0: daar kunnen mensen, daar kunnen mensen even bekijken wat je allemaal maakt. Ja, het is echt een moeite waard. Er zitten echt prachtige stukken zitten ertussen. Je wordt er toch, ook al is het onderwerp heel verdrietig, je wordt er toch vrolijk van als je het ziet. Kan er niks aan doen.
5: Ja, nou, dat zijn mensen ook zeggen. Mensen ook wel tegen me. Is het raar dat ik zeg dat ik blij word van een urn?
0: Ja.
5: Ja. Ja. Nou, dat vind ik niet.
0: Nee, niet dus. Nee. Jacqueline, leuk dat we hier even konden spreken. Nogmaals, vrolijkefamkes.nl, daar vind je alle informatie. En ik wens jou heel veel succes met de urnen.
5: Super, dankjewel. Ik wens jullie fijne dag.
0: Ja, merci. Hoi. Ja, je moet hem opkomen. Het is... zo maak je het toch een stuk bespreekbaar.
4: Ja, bijvoorbeeld Rick is natuurlijk vervent wielrenner. Dan kan ze een racefietsje maken.
0: Oh ja.
4: Bij jou, Tim, jij zit graag in de tuin.
0: Ja,
4: dus,
0: even... grasmaaier?
4: Nee, of zo'n harkje of een zonnetje.
0: Nou, een frikandel speciaal zou voor mij
4: zou ook...
0: Wat zou voor Flo dan
3: een...
0: Een leuke urn. Ja.
3: Ik heb geen idee eigenlijk.
0: Een zangmicrofoon?
3: Nee. Dat is nou niet... anders was ik ook wel doorgegaan met zangles.
0: Ja.
3: Talent blijft een beetje achter.
0: Ja, nee, maar dan moeten we iets anders bedenken voor jou. Oh, een blikje cola natuurlijk.
4: Ja, een blikje. Dat is een goeie.
0: Ja, een blikje cola, right.
4: Wat goed zeg. Leuk.
0: Het is 2:30. Goedemorgen. Dit is de

0: Bella Lefty. In Boston.
1: Ik krijg nog een berichtje binnen voor jou, Tim. En dat we die over het hoofd hebben kunnen zien. Jij moet ook gewoon zo'n Tubezaanse mayo laten maken.
0: Ja, dat is hem.
1: Prima.
0: Dat is hem.
1: En als we je helemaal willen, doen we gewoon zo'n emmer met zo'n pompie erop.
2: Oh, ik vind het zo luguber, hè?
1: Ja, voor mij is het
2: ik
1: ongeveer,
2: kan er niet over praten.
0: Nee, vind je dat zo lastig?
2: Nee.
1: Er blijft ongeveer 3 kilo as van je over, toch?
0: Zoveel?
1: Ja,
0: helemaal.
1: Zo om en nabij.
3: Oh, dat vind ik veel.
1: Ja, ja zeker.
3: Veel.
1: Nou ja, kijk, Flo, jij bent natuurlijk wat kleiner en compacter dan Rick en ik zijn. Dus kan misschien ben jij 2,5 of zo. Ja.
2: Ik was een paar weken geleden was, zeg maar, bij een vriend in de kelder moest wat ophalen. En er stond een hele grote
1: bak.
2: Ja, een bak.
1: Doos.
2: Een doos, een bak. Ja. En er stond op Nel.
3: Daar zat Nel in.
2: En er zat Nel in.
3: Hij mag ook in een Nel.
2: Ja, nee, het was gewoon Nel.
1: Tante Nel.
2: Maar dat was een paard.
0: Een paard?
2: Oh, een paard. Die had dus een paard laten cremeren.
1: Ja.
2: En Nel had... Maar ja,
1: dat is een flink ding.
2: Je gaat je paarden...
1: Dat is dat toch...
2: Maar daarnaast vond een wat kleiner potje. En dat stond op snuit. Was het konijn? Ja. Ik denk, we hebben zo... Maar je maakt mij niet wijs bij zo'n crematorium, bij zo'n dierencrematorium, dat het echt allemaal... Dat echt snuitje en...
1: Natuurlijk,
2: en,
1: ze vegen toch schoon.
2: Ja, man.
1: Jij denkt ook dat als om half 3 smiddags gaat oma Jannie erin en om half 4 opa Henk.
3: Ja, maar blijft dat altijd dat, wel wat van Jannie over
2: het is
3: in de urn.
2: Onmogelijk.
1: Jij denkt dat bij Henk dat er nog een stukje Arnie bij Henk terecht gaat. Nee,
3: dat
2: wordt dat is 100%.
1: Dat wordt toch helemaal schoon geblazen.
2: Dat kan wel, maar er blijft altijd nog ergens wel een snippertje.
1: Jij denkt oma Jannie zit dat vermengt zich.
2: Ja, dat weet ik wel zeker.
0: Maar dan heb je zo'n hele grote doos met Nel heb je in je kelder staan. Ja, wat ga je ermee doen? Dan kan je afvragen.
1: Dat is een prettig idee.
0: Ja. Weet ik niet.
1: Ja, dat denk ik dan. Dat het achterliggende gedachte is. Ja,
0: het plan moet dan zijn van we gaan het nog een keer uitstrooien.
1: Ja, als het hard gevroren heeft, dat je je paardje daarmee...
2: nee, maar ik vond het echt heel raar. Maar zal ik een foto maken volgende keer van Nel?
0: Ja, doe jij. We zijn heel benieuwd hoe Nel erbij staat in de kelder. Ja. Nee, we zouden voor Niels iets met FC Utrecht zouden moeten bedenken.
1: Ja. Oh ja. Een galgenwaard.
0: Een gifbeker. Die helemaal... Ja, nee. Ja, maar uitgestrooid worden in het stadion.
1: Zij kan in Utrecht op het crematorium. Heb je een FC Utrecht uitstrooiveld?
0: Nou,
1: hey. Ja.
0: Geregeld. Zometeen stemmenjacht. We gaan naar de eerste ronde spelen voor 1000 euro. We hebben het laatste nieuws van Florentien.
3: Ja, koffie drinken is hartstikke goed voor je. Maar hoeveel moet je dan precies drinken? Vertel eens zo.
0: En muziek van ATB onderweg. Shakira hoor je binnen nu een paar minuten. En One Republic.
4: Luister naar Radio 538.
5: Kan je heel veel geld opleveren?
4: En je hoeft alleen maar
5: de juiste stem te halen.
4: De 538 Stemmenjacht.
5: 8 koffers, 8 stemmen.
4: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
5: Doe mee en meld je nu aan.
4: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja? Echt serieus?
9: Zo.
8: Wat een geld.
10: 15.000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
15: Ja hoor, dat kan zeker.
13: Oh ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
16: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
17: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals.
18: Keukenloods.nl.
17: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Prijzenparade, de beste Siemens-deals, nu bij Keukenloods.
14: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.

0: overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Thuisbatterij,
6: einde salderingsregeling,
7: terugleverkosten,
8: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 1, 2, 3 geregeld.
15: Ja, goedemorgen, het weer voor vandaag. In de ochtend nog wat mist, daarna wolken en de zon die elkaar afwisselen. Het wordt 20 graden minimaal en 23 graden maximaal. En lokaal kan er een buitje vallen. De files dan, Rick, waar staan ze?
16: We beginnen op de A2, dat is Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel. Auto met pech, 24 minuten. A16 Breda, Rotterdam bij Zevenbergshoek, 46. En de laatste is de A29, Berg op Zoom, Rotterdam bij Oud-Beijerland, 49 minuten.
15: Het is inmiddels 7:30, de hoofdpunten van het nieuws. Gelezen door Florentien, goedemorgen.
17: Goedemorgen. In een straat in Rotterdam waren vannacht kort na elkaar 2 explosies. Volgens Rijnmond gebeurde dat bij een geparkeerde auto en bij een huis. Ja, vorig jaar zou daar ook al een explosie zijn geweest. Vandaag en morgen komen er nog meer slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland naar huis. Gisteren kwamen er ook weer 4 mensen terug, wat het totaal nu op 17 brengt. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis. En we gaan een stuk meer betalen voor het onderhoud en het beheer van het stroomnet. De NOS meldt dat toezichthouder ACM denkt dat een gemiddeld huishouden volgend jaar 90 euro extra kwijt is. Nou, dat is best een bedrag.
15: Ja.
17: Koffiedrinkers hebben gemiddeld meer spieren, minder vet.
18: Ja, dat zie je ook.
16: Nou, minder vet hoor ik dan, dat weer net niet.
17: Nou, dat blijkt dus uit een nieuwe Finse studie. Daar drinken ze namelijk ook best wel veel koffie.
15: Ja.
17: En daarnaast zal koffiedrinken ook het risico op diabetes type 2 en hartziekte verminderen, want het zit helemaal vol met antioxidanten. En dat werkt ontstekingsremmend.
16: Oh. Ik kan niet functioneren zonder een bakje.
18: Nee. Wat doen jullie bijvoorbeeld als je thuis bent? Hè? Wij zijn natuurlijk overdag deel van de dag thuis. Denk je om 3:30 'smiddags nog wel eens, ik ga een bakje koffie zetten?
15: Ja, dat gebeurt wel eens, ja.
18: Ja?
15: Ja.
18: Maar sporadisch? Of is dat een...
15: half 4 is misschien wat laat, maar een uurtje eerder zeker nog wel, ja.
18: Ja, ik ben toch op de een of andere manier tot aan de lunch en daarna ben ik geen koffiedrinker meer.
16: Oh, nee, wel.
15: Maar s'avonds ook toch nog wel na het eten?
16: Nee,
18: doe ik eigenlijk ook
16: zeker
18: nooit.
16: Zeker niet.
15: Oh.
18: Nee, ik trek ook nog een fles wijn open.
15: Maar even.
18: Of s'avonds thuis. Drink jij nog koffie s'avonds thuis? Na het eten?
15: In het weekend wel, ja.
18: Ja, als je niet vroeg naar bed hoeft.
15: Nee, neem lekker een bakje.
18: Ja, grappig.
17: Maar het gaat er natuurlijk wel een beetje om hoeveel koffie moet je nou drinken wanneer wanneer te veel. Hè? Ja, maar het is niet zo dat je echt 20 bakken koffie moet gaan drinken.
15: Daar gaan wij wel vaak mank. Ja. Dat merk ik, want dat is, waarschijnlijk zeggen ze 2 kopjes per dag of zo.
17: Nou, 4 à 5 koppen per dag, dat is best oké. Okay. Het is wel belangrijk belangrijk dat je gewoon koffie blijft drinken. En niet cappuccino of zo'n halve milkshake ervan maken met siroop of dat soort dingen. Want ja, daar zit dan weer suiker in. En dat moet je natuurlijk ook niet doen. Je moet gewoon wel gewoon koffie drinken.
15: Ja, dat is belangrijk. Koffie.
17: Dus dan weten we dat.
15: Nou, dat voelt toch meteen een stuk gezonder.
17: Ja, toch? En het is ook trouwens vocht, hè? Dus je denkt
18: is het
17: van,
18: vocht?
17: Nee, maar je denkt van, het ziet er anders uit. Maar het blijft wel, het is wel echt een bijdrage aan de vocht.
18: Mag je het
17: gewoon water in?
18: Mag je het meetellen met je 2 liter water, volgens mij?
15: Ja, ja zeker. Ja, ja, drie kwart, dacht ik. Of zo.
18: Ja?
15: Ja, zoiets.
18: Oh, ik dacht namelijk dat je van koffie alleen maar dat je vocht afdrijft.
15: Het is deels afdrijvend, maar het drijft niet zoveel af als dat je binnenkrijgt.
17: Het telt mee als vochtbron.
18: Okay.
17: Nou, Harry Mens dan, die is inmiddels 79.
18: Ja, en iedereen scheldt een Harry Mens. En mocht je nou een optie hebben en de 538-app hebben...
15: Doe even Harry Mens.
5: Er moet een zin worden ingesproken.
15: Ja, professor Pim was
5: business class.
15: Bij ons
5: business
15: in class, 538.
17: Ja.
15: Suze.
17: Nou, hij doet natuurlijk
18: dus doe even iedereen scheldt een goede Harry Mens.
15: Ik denk dat heel veel mensen niet eens weten wie Harry Mens is.
18: Ja, jawel, van business. Iedereen kent Harry Mens.
15: Ja, dat vraag ik me af. Ik denk dat de hele generaties opgegroeid zijn...
17: Mijn kinderen weten echt niet wie Harry Mens is.
5: Nee,
17: natuurlijk niet.
18: Oh, nou ja, ik denk dat iedereen die in de auto zit nu... In
5: ja,
18: de auto,
5: die wat ouderen.
15: Kent zeker Harry Mens.
18: Rick is op bijna aangereden met Harry Mens, hè?
5: Ja.
18: Wij gingen toen naar die gasten van Kensington.
5: We gingen trofee uit...
18: Hij woont daar in hetzelfde hofje bij Kensington, bij die drummer toen. Waar ook de Meilandje hebben toen het huis. Hij zit aan hetzelfde hokje.
15: Hij rijdt in die hele dikke Bentley, toch?
18: Niet normaal. Dus wij komen daar aanrijden.
5: En hij komt uit een garage omhoog,
18: onder het
5: zeg
18: huis.
5: Maar
18: daar komt eerst een neus van weet ik hoeveel meter uit die garage. Die Bentley komt eruit zetten.
5: Het is dat ik opzij spring, anders was ik nu morsdood geweest. Dus ik zit op
15: een kutje niet gezien.
18: Hij lag bijna onder
5: ik
18: die
5: zei, man, ik kom uit de uitrit, man. Gaat toch...
15: Nou ja, Harry is wel te aardig. Maar hij was een beetje emotioneel, hè?
17: Behoorlijk emotioneel, want hij blikte namelijk terug op een uitzending uit 2001. Want toen kwam namelijk Pim Fortuyn langs. En ja, dan moet je toch weer aan hem denken. Ja. En
5: die zat er vaak, hè?
17: Ja, tranen
18: zijn hele
17: ogen.
18: Goede vrienden.
15: Nou, sterker, ik denk dat Harry Mens is uiteindelijk... die heeft ervoor gezorgd dat Pim Fortuyn is doorgebroken bij het grote publiek.
18: Ja, absoluut.
15: Hij zat daar als professor Pim, noemde je hem altijd. Professor Pim. maar zo reageerde hij gisteren in de uitzending.
7: Pim, bedankt. We gaan praten met... Ik ben er zelf een beetje emotioneel van.
17: Ik zie het.
7: Ja, sorry.
15: Ja. Maar hij is altijd, als het over Pim Fortuyn gaat... krijgt hij tranen in zijn ogen. Dat was laatst ook... gingen ze terugblikken op of hij dan misschien wel minister-president had kunnen worden. En dat hij
18: Harry Mens?
15: Nou nee, Pim Fortuyn.
18: Of Pim Fortuyn.
15: Maar hij vond het ontzettend jammer dat hij dat nooit heeft kunnen bewijzen. Hij
18: zei
15: van, ik weet namelijk zeker dat hij dat heel anders had gedaan... dan heel veel mensen nu beweren. En wat er later van de LPF is geworden, dat had Pim nooit gewild.
18: Nee joh, dat was een bende.
15: Volgens mij had Harry Mens ook toen hij overleed... heeft hij meteen gezegd, stem alsjeblieft niet meer op de LPF. Ga voor een andere partij, want dit is niet wat Pim wil. Maar goed, hij was, ik vond het wel mooi ergens. Vond het aandoenlijk dat hij zijn emoties even liet gaan. Flo, dankjewel voor dit moment. Wij gaan ons opmaken voor Stemmenjacht. Zometeen kans op 1000 euro.

0: the lessons I learned. One Republic en Counting Stars bij 58 in de ochtendshow. Nou, we hebben Harry Mensen imitatoren onder onze luisteraars. Hoor. Ik heb even kijken, deze sowieso van Mark heeft deze ingestuurd volgens mij.
1: Welkom bij RTL Business Class. Naast me zit Jan Tieleman van het gelijknamige keukencentrum. Jan, hoe verklaar je het succes?
2: Wel leuk.
0: Vind ik heel aardig.
3: Ja. Nee, schuurt een beetje tegen Piet Paulus maar.
0: Ja, daar heeft hij wel wat van weg. Ja.
4: Toch in
3: hebben
4: iedereen,
3: we er nog één?
4: Ja, maar Harry Mens kan uiteindelijk iedereen imiteren.
0: Ik heb er deze nog.
5: Ja, goedemorgen. Welkom bij Business Class. Ik zit hier met Tim. Tim Klein. De Radio 538.
0: Nou, enzovoort. Dat is waar. Ja, wel, als je dat hezen er maar een beetje in gooit, dan kom je nou uit. Hey jongens, even heel wat anders qua stemmen. Want we moeten naar stemmenjacht.
6: De 538 stemmenjacht.
0: Een nieuwe editie.
7: We gaan beginnen.
0: 100.000 euro aan totaal in prijzengeld hebben wij uit te keren in stemmenjacht. De eerste koffer ging vrijdag open. Toen hebben we de stem al een keer kunnen horen. Je hebt er het hele weekend op mogen broeden. En je weet dat die eerste stem 1000 euro waard is. Bart, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Uit Hoofdplaat.
8: Ja, dat klopt helemaal.
0: Dat is Zeeland toch, Hoofdplaat?
8: Ja, dat is Zeeland. Ja. Zeeland, klopt.
0: Melkveehouder van beroep?
8: Ja, klopt. Dat
0: heb jij ze denk ik al gemolken vanochtend?
8: Jawel, zeker.
3: Ja. Maar is dat met het handje of de robot?
8: Nee, met de robot. Ga één keer op de dag door, hè.
0: Ja. En hoeveel dames?
8: 100. 100 dames ongeveer,
0: Dat is een mooie kudde.
8: Ja, dat is zeker een mooie kudde.
0: Hey, wij gaan de stem aan je laten horen, Bart. Dus je kan nog één keer heel goed toetsen of het antwoord dat jij in je hoofd op zit, of dat helemaal klopt. Dan willen wij graag van jou weten van wie jij denkt dat de stem is. En heb je het goed, dan win je 1000 euro.
3: Zo.
8: Nou, dat zou heel leuk zijn natuurlijk.
0: Zullen we nog een keer naar de stem gaan luisteren?
8: Ja, dat is goed.
0: Daar komt hij aan.
9: Heel slecht.
0: Heel slecht.
9: Ja.
8: Ja, hij is niet makkelijk.
0: Nee.
9: Oh.
0: Maar ja, je moet toch een naam noemen, Bart.
8: Klopt, ik denk dat het Arno Vermeulen is.
0: Arno
8: Vermeulen. En commentator van de...
0: Vind ik niet gek gedacht. Ja.
3: Toch net met pensioen of niet?
9: Ja.
0: Gelukkig wel.
8: Ja, ik dacht dat was net eentje die jullie dan weer kunnen pakken, hè.
3: Ja.
0: Arno Vermeulen, is hij het?
6: Antwoord is fout.
8: Nee. Ah, jammer.
0: Ja, dat zou wat zijn dat meteen de eerste koffer in de eerste ronde eruit gaat.
9: Ja.
0: Het is niet goed en dat betekent dat wij het koffertje weer terugzetten. Nou ja, het digitaal koffertje, dus we hoeven er niet heel veel aan te doen. Maar Bart, jij hebt meegespeeld en dat vinden we hartstikke leuk. En daarom krijg jij van ons een reiskoffer van de Postcode Loterij.
8: Ah, dat is ook hartstikke leuk.
0: Ja, toch?
8: Hartstikke mooi, ja zeker.
0: Hey, succes met de koeien en een mooie dag vandaag.
8: Goed, hetzelfde.
0: En voor al die andere mensen die nu denken van, hey, die stem die ken ik wel. Ga even naar 538 of de app en meld je aan voor Stemmenjacht.
6: De 538 Stemmenjacht.
0: Ben je heel

0: en Shakira Dai Dai in de ochtendshow van 538. Met zometeen een nieuwe ronde stemmenjacht. Dus we gaan weer gewoon verder spelen rondom deze stem voor die 1000 euro. We hebben Samuel Welte bij ons in de show.
1: Met een primeur.
0: Ja, die heeft leuk nieuws te delen.
1: Ja. Ja, groot nieuws ook.
0: En die belde eigenlijk van, joh, ik wil dat graag wereldkundig maken. Ja, en ja, dat kan maar op één plek. Bij jullie.
1: Ja.
0: Dus dat, ja, ik weet ook nog niet wat hij heeft, maar het schijnt wel heel
1: aardig gozer.
0: Ja, onwijs leuk, onwijs leuk. En ja, de streamers, daar hebben wij kaarten voor, die gaan we weggeven. Dus als je daarbij wilt zijn, zou ik zeker blijven luisteren. Dan zie je ze aanstaande zaterdag al.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus Zalmfilet met huid per 250 gram €4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Mama! Mama! Mama!
7: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
6: Mama, een kleurplaat!
7: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
6: Mama!
9: Kijk nou, je zit naast papa.
7: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
11: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
10: Nu bij Spar in de buurt. Douwe Egberts filterkoffie. Alle enkelpakken van 500 gram, 2 voor €13,99. Dus even opstarten, even sparren.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor

0: Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
7: 538 Nieuws.
8: 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Twee mannen uit Haarlem zijn aangehouden voor het aanrijden van een kind gisteravond. Dat reed op zijn fiets toen het werd geraakt door een auto. Het is niet bekend hoe het nu met het kind gaat. De auto waar de mannen inreden werd teruggevonden in Haarlem-Noord en is door de politie meegenomen voor onderzoek. In Zweden lijkt het rechtse kamp van premier Christensen de verkiezingen te gaan verliezen. In het land verdelen ze alle partijen in of links of rechts. Christensen denkt dat het voor links moeilijk wordt om alle partijen dezelfde kant op te kijken. Ja, de enige stemmen die nog moeten worden geteld zijn die uit het buitenland. En de energierekening gaat volgend jaar sowieso met ongeveer €12 per maand omhoog, zeggen de netbeheerders. En die stijging komt niet door hogere prijzen van gas en stroom, maar omdat netbeheerders meer geld nodig hebben. Ze moeten investeren in het aansluiten van nieuwbouwwijken en bedrijven. Gaan we naar het weer. Het is bewolkt. Hier en daar wat regen. Later vandaag gaat de zon wat meer schijnen, maar nog steeds kans op een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
9: Dankjewel Flo. Dan de files. Rick weet waar ze staan.
10: Het zijn er 70. Begin op de A16 Breda-Rotterdam bij Zevenbergse Hoek. 38 minuten vertraging. A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij Numansdorp 45. En de laatste is de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij Eerseke. De vertraging 28 minuten.
11: Daar zit Sophie.
12: Hi.
11: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
12: Met Sophie.
11: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
13: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
7: Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op €100.000.
16: Meld je nu aan. Druk

0: de ochtendshow met muziek van Adam Lambert nu. Radio
1: 538. Fantastisch. De sfeer was geweldig. De mensen zijn blij. Het is zoiets groots.
2: De 538. Ochtendshow.

0: What do you want from me? Is de vraag die Adam Lambert zich hardop stelt.
1: Dit is de 538 ochtendshow.
0: Sterker, hij goot hem in een muzikaal jasje. Je hebt hem net gehoord om 9 over 8 in de ochtendshow van maandag 14 september. Een swingend Feyenoord walste gistermiddag over PEC Zwolle 0-7 werd het. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst die reageerde na afloop op deze ruime overwinning.
2: Je wil gewoon altijd je niveau halen. En dat hebben we vanaf minuut 1 gedaan. En dat denk ik dat het mooiste is van vandaag, denk ik. Dat we na een nederlaag woensdag vandaag er staan. En ook de manier waarop stemt mij wel tevreden.
0: Ja, het had natuurlijk gekund dat zij uit Barcelona waren gekomen, waar ze met de 5-1 verloren. Met een beetje, net niet lekker in zat, maar daar bleek helemaal niets van waar. Ze speelde hartstikke goed, dus Feyenoord lekker bezig. Ik, dat moet jou tevreden stemmen.
3: Uitstekend gaan we.
4: Wat doet John van der Wolf nog? Die zit nog wel bij het team.
3: Ja, natuurlijk zit hij bij het team.
4: Okay.
0: Maar hij is ook echt nog steeds de assistent-trainer.
3: Ja, Mr. Feyenoord.
4: Ja.
0: En er zijn de afgelopen jaren heel wat sterren voorbijgekomen in Make Up Your Mind. Afgelopen zaterdag was het een van onze collega's die daar zijn opwachting maakte. En ik moet eerlijk zeggen, ik had hem niet herkend, maar Armin van Buuren was daar te gast.
5: Goedenavond.
6: Ja,
5: je bent het.
6: Hoe is het? Ik ben blij dat ik nog recht op mijn benen sta.
5: Hoe was dit voor jou om te doen?
6: Fantastisch.
5: Ja? Leg uit, want je komt hier, word je niet...
6: Kijk nou eens. Zo, allereerst het publiek, de hele sfeer hier. Ja. Natuurlijk jullie en hoe het allemaal uitziet, maar... Het is gewoon kunst.
0: Ja, hij was vermomd als Decibel. Dat was zijn alter ego eigenlijk daar. Als vrouw hadden ze hem helemaal gemaakt in Make Up Your Mind. En hij zei, ik vind het gewoon heel belangrijk... dat iedereen die bij mij op de concerten komt... want hij zei, ik wil dat iedereen welkom is en zich welkom voelt. En daarom doe ik dit eigenlijk een beetje.
4: Hij had toch een hoop negatieve reacties uit het buitenland gekregen.
0: Heel
4: waar
0: veel.
4: Hij toch ook dacht van shit, weet je wel. Dat nog zo heftig is, joh.
0: Hij was daar echt een beetje van geschrokken,
4: ja.
0: En dan bij de Oranje Zondag werd de carrière van prinses Amalia bij Defensie besproken. Na de luchtmacht zegt ze nu haar volgende stap. Dat doet ze bij de marine. Victor Vlam, die vindt het vooral een PR-campagne. Laat zich nogal kritisch daarover uit. Tot ongenoegen van oud-militair Dominique Schrijnmachers.
7: Er wordt ontzettend veel geld aan Defensie uitgegeven. Er gaat ontzettend veel geld naar Oekraïne bijvoorbeeld. Heel veel mensen hebben het idee dat ze daar geen enkele grip op hebben. En in plaats daarvan worden we alleen maar geconfronteerd met dit soort PR-campagnes.
8: En als we het alleen maar moeten hebben over dingen die er te doen, Victor, dan kun jij beter soms ook gewoon stoppen.
7: Ja, dat kan. Maar...
3: Zo!
0: Even een klein koekje van eigen deze.
3: Maar je weet, als iemand er zo boos over wordt, dan zit er een kern van waarheid in. Zo zit het post ook.
0: Deze mevrouw heeft natuurlijk voor Defensie gewerkt ook.
4: Ik bedoel, die heeft in menige oorlog volgens mij in F-16's voor haar leven gevreesd.
0: Niet helemaal objectief ook als het om deze discussie gaat.
4: Nee.
0: Maar ik snap haar reactie wel. Het is 12:08. Goedemorgen. En wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow.

0: op de weg. Hoe is het daar, Rick?
1: 65 files en de file met de meeste vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Leenderheide. 49 minuten.
0: De ochtend die start op sommige plaatsen mistig. Later zon en wolken die elkaar afwisselen. Er kan een buitje vallen en de temperatuur vandaag.

0: En op deze manier vind ik het niet erg om het over te hebben. The Rhythm of the Night. En daarmee is het 8:55 geworden. En hebben wij even leuk nieuws te melden. Tenminste, dat doen wij niet zelf. We gaan daarvoor naar iemand die op dit moment een ongekend grote hit te pakken heeft samen met Russo. En het leuke nieuws komt van Samuel Welte. Die hebben we aan de telefoon. Samuel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, jongens. Hallo. Goedemorgen.
0: Hey.
2: Hallo.
0: Nou, je klinkt bijzonder wakker.
2: Dit is geen tijdstip voor jou.
1: Ja, omdat ik een beetje stijf sta van de adrenaline voor wat ik zo meteen ga aankomen. Ja.
0: Had jij nog een optreden gisteravond?
1: Nee, ik heb gisteren geen optreden gehad, maar ik was wel langs bij een optreden van Parels in de Stad. Dus hebben we achter Monica Geuze lopen feesten met twee vrienden. Dus dat was heel leuk.
0: Nou, daar hoor je niks van Samuel.
1: Nee, inderdaad. Ik heb me gedragen.
0: Oh, heel goed, heel goed. Hoe is het met je? Laten we daar eens even mee beginnen.
1: Ja, het gaat hartstikke goed. Ja. Ik vind het wel een beetje vroeg, maar voor mijn tijden. Maar nee, het gaat hartstikke goed. Het gaat hartstikke lekker. En lekker op vakantie geweest, lekker opgetreden deze zomer. Ja. En nu dit.
0: Ja, want je hebt leuk nieuws te melden. En jij zei, ja, dat wil ik eigenlijk bij jullie bekendmaken. Nou, de zender is van jou. Ik zou zeggen, laat weten wat je te melden hebt.
1: Ja, ik ga mijn eerste eigen show doen. En ik ga op 11 februari ga ik Paradiso doen. Ja, en op 20 februari ga ik Tivoli doen.
2: Ja, dat is een mooie mijlpaal in je carrière, toch?
0: Paradiso en Tivoli. Inderdaad.
2: Dat zijn toch wel de twee tempels.
1: Ga ik doen.
0: Dat zijn de poptempels een beetje.
1: Het zijn inderdaad echte poptempels. En Paradiso wil ik gewoon doen. Omdat mijn zangers van mijn genre die komen niet zo vaak in Paradiso. En ik wil dingen doen die niet gedaan zijn. Dus Paradiso en Tivoli, omdat ik uit Utrecht kom. En dat is een soort cirkelronde is rond het moment.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat jij wel eens door de stad hebt lopen slenteren. En dan dat je zo over je schouder keek naar Tivoli. En dat je dacht, dan zou ik ooit wel een keer op willen treden.
1: Ja, zeker, zeker. En ik zou ook nog vertellen, ik ben ooit een keer in een dronken bui. Toen zagen we de artiesteningang. En toen zei ik tegen een vriend van mij, maar toen was ik nog niet bekend. En toen zei ik van, zullen we anders even proberen om via de artiesteningang naar binnen te gaan? Ja. Dus ik mijn Instagram naam veranderd. En op een gegeven moment, we kwamen voorbij de artiestenbari. En op een gegeven moment gingen we met de lift omhoog naar de kleedkamer. Nee. En op een gegeven moment begon ik er zelf ook in te geloven dat ik zo meteen moest optreden. Tot ik op een gegeven moment naast het podium tegen werd gehouden door de manager van Tivoli. Of weet ik veel, de boeker van dat feest. En die zei, nee, je moet helemaal niet optreden. Ik heb jou niet geboekt. Dus opdonderen.
0: Oh, goed.
1: En maar nu sta ik er wel echt.
0: Ja, dus hopen dat ik niet, als het goed is, word je nu niet tegengehouden.
1: Nee, ik hoop het niet.
0: Hey, en wat kunnen we verwachten tijdens die shows? Wat ga je doen?
1: Ja, natuurlijk wat gastartiesten natuurlijk. Ik heb wel een paar nummers met andere artiesten gemaakt natuurlijk. En het wordt gewoon echt van het eerste moment tot het laatste moment wil ik gewoon mensen entertainen gewoon. Dus ik wil gewoon zien wat ik zelf mis eigenlijk als ik naar een concert ga.
0: Ja, precies. Maar even kijken, dus Russo zal ongetwijfeld langskomen, want daar heb je nu niet gezien.
1: ik zou het als Bram Moskowitz zeggen, ik hoor het je zeggen.
0: Ik hoor het je zeggen. Man. Wat fijn dat het zo goed gaat.
2: Wanneer is Tivoli dan? 11 februari is Paradiso.
1: Ja, en Tivoli is 20 februari.
0: Ah, dat duurt toch even.
1: 11 februari is Paradiso en 20 februari is Tivoli. Ja, dat klopt.
0: En als mensen nu denken, ik wil daar heel graag bij zijn, want dat lijkt me gewoon ontzettend leuk.
3: Ja, mijn kaarten.
1: Ja, dan kun je nu aanmelden voor de pre-sale op samuelwelte.live. Ja, dat is het niet. Met een oog achter, maar samuelwelte.live. Ja. En dan kunnen ze woensdag de eerste pre-sale tickets kopen.
0: Nou, geweldig. Ach, Tivoli en Paradiso, daar kun je hem zien. Samuel Welte en Friends, want er komen dus een aantal gastartiesten. Met wie hebben ze het gemaakt. De bankzitters dan misschien ook wel, of...
1: We gaan het zien. Ik zeg niks.
0: Hey. Leuk je hebben gesproken te hebben, Samuel. En fijn dat je het nieuws bij ons bekend hebt.
2: Mooi, man.
0: Zullen we even draaien, die grote hit van jullie met Roes?
1: Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Die boel, ook smul schijnt.

0: Boom! Samuel Welten en Ruto, ex-smulschijf, hier in de ochtendshow. Dat om 9:15. Zometeen gaan wij een nieuwe ronde stemmingjacht spelen. 1000 euro, koffer 1, zometeen die stem weer. En het laatste nieuws van Florida.
1: Ja, restaurants balen van bepaalde klanten. Wat precies, hoor je zo.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
8: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
10: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
12: Yes!
13: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
12: Yes!
14: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf 399 euro per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl. Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.

0: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week dreptafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Hey, goedemorgen.

0: 43, Tim. En begin op de A2, Maastricht-Eindhoven bij Leenderheide. 59 minuten vertraging. A15, Gorkum-Ridderkerk bij Hendrik-Ido-Ambacht. 34 minuten. En de laatste is de A16, Breda-Rotterdam bij Klaverpolder. 44 minuten.
1: 8:40, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Twee explosies vannacht in Rotterdam-Krooswijk. In dezelfde straat was er eentje bij een huis en daarna nog bij een auto. Een jaar geleden ontplofte er ook al wat in die straat, volgens Rijnmond bij hetzelfde huis. En de automobilist die gisteravond in Haarlem een kind aanreed, heeft zichzelf gemeld bij de politie. Hij is aangehouden, net als een bijrijder. De auto is ook teruggevonden in Haarlem-Noord. En het onderhoud aan het energienet kost zoveel geld dat de rekening volgend jaar met zeker €12 per maand stijgt. Nog even los van de hogere prijzen voor gas en stroom zelf. Ja, kleine restaurants in Amsterdam die zeggen steeds vaker en meer last te hebben van gasten die reserveren, maar vervolgens niet helemaal komen opdagen. Ja, ondernemers noemen het omzetverlies groot, zeker bij zaken met weinig tafels, en zeggen dat het ook een beetje de sfeer in de zaak bederft.
1: Ja,
2: ja, het is soms net het verschil tussen kietspelen en verlies maken, of een klein beetje winst of helemaal geen winst maken. En ja, bij sommige restaurants moet je dus ook al aanbetalen.
0: Ja, geweldige oplossing.
1: Nou ja, het is ook niet heel gastvrij op de een of andere manier. Dat je van tevoren al moet betalen.
0: Drie lege tafels is niet fijn voor de restaurant.
1: Ja, het zou fijn zijn als mensen zo beleefd zijn dat op het moment dat jij besluit om toch niet te komen, dat je netjes even afbelt.
3: Dat is toch even een quiz. Het is toch zo makkelijk. Ja. Dus bijvoorbeeld als je al merkt van joh, ik ga 10 minuten, kwartiertje te laat komen, bel je dan even.
1: Altijd. Ja, als het meer dan een kwartier is, bel ik van joh,
3: ik ben onderweg.
1: In de angst dat ze de tafel niet weggeven.
3: Nee, maar ook toch een soort netheid van ja, ik laat heel even weten dat ik wat vertraagd ben. Dat kan altijd gebeuren.
1: Ja.
3: Toch, dat wordt enorm gewaardeerd.
1: Ja.
2: Ja, al doe je het desnoods 5 minuten van tevoren. Van ik kan echt niet. Mijn vriend is van de fiets gevallen. Nee, maar dat is beter dan helemaal niet opkomen dagen. Het staat gewoon zo asociaal.
0: Ik was gisteravond even uit eten.
3: Zo, op zondag.
0: Ja.
3: Nou, op meneer, laat hem.
1: Ja, laat hem
3: regen. Jongens uit de broek hangen.
0: Nou, gewoon een satéetje en een.
3: Nou ja, een zalmpje. Dus, een zalmpje hoor ik. Een satéetje.
1: Dat is tegenwoordig. Dan moet je al je hypotheek voor afsluiten.
3: Nou, wat denk ik denk nog frietjes.
0: Ja, ik had wel frietjes.
3: En wat had je erbij gedronken?
0: Een cappuccinootje.
3: Cappuccino? Bij je saté?
0: Ja.
3: Dat is toch ook
2: maar
3: iets raars?
2: Dat is toch niet lekker?
3: Dan doe je toch een colaatje of een watertje?
0: Ik ging gisteren laat, 8:30.
3: Oh, dus je was lekker gewoon 5:15 zat je.
0: 5:30 zat ik aan een cappuccinootje met een satéetje. Een frietje, lekker man.
3: Ik zou dat als restaurant niet eens uitserveren. Zou ik zeggen, dat weiger ik.
0: Echt waar?
3: Ja, je gaat toch iemand geen cappuccino bij een saté geven?
0: Soms moet je best wel wachten. En hier was ook vrij druk. Maar ja, ik heb toen op een gegeven moment speelkaart gevraagd. Ik ben gaan klaar voor jassen.
3: Oh,
2: ah ja.
0: Dat is toch leuk? Weet je, is dat raar?
3: Zat je in het centrum of zat je ergens?
0: Centrum Pijnakker, ja.
3: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Hangt er een beetje vanaf wat voor type restaurant het is. Kijk, als je bij de Libraïa gaat zitten klaar voor jassen. Ik weet niet of dat helemaal gepast is, maar gewoon in een bistro kun je denk ik wel een kaartje leggen.
0: Ja, ik vond het hartstikke gezellig.
1: Ja. Ik kan niet eens klaar voor jassen, dus ik ben ergens wel jaloers.
3: Kan je niet klaar voor jassen?
1: Ik kan niet klaar voor jassen.
3: Kan ik ook niet. Wat is klaar voor jassen? Uiteindelijk, wat is het idee van het spel?
0: Nou ja, gewoon
3: wegspelen? Of?
0: Ja, tegen elkaar speel je gewoon. En dan,
3: maar degene met de meeste punten of de minste punten?
0: Met de meeste punten.
3: Oké. Okay.
0: Want jullie kunnen geen.
1: Nee, ik kan niet klaar voor jassen.
3: Ik kom tot pesten.
1: Toepen doe ik veel, dat vind ik wel leuk.
0: Toepen?
1: Ja, toepen, dat vind ik heel leuk. Ken je dat?
3: Ja.
0: Nou ja, voor mij zijn er meerdere toepen. Voor mij kan ik ook meerdere toepen.
3: Ja, dat kan je zeker. Ik zou het niet allemaal in de kroeg doen.
1: Zullen wij eens even geld weg gaan geven?
3: Ja,
1: ja, we gaan stemmenjacht spelen.
4: De 538 stemmenjacht.
1: Oh, wij hebben Janne aan de telefoon. Goedemorgen, Janne.
5: Goedemorgen.
1: Kan jij klaar voor jassen eigenlijk?
5: Nee.
1: Nee, hè? Toch ook, op de een of andere manier klaar voor jassen associeer ik heel erg met oude mensen.
3: Het zit bij mij in de categorie bridge.
1: Ja.
0: Nee. Bridge is meer Florentien.
2: Nee, hou even op, hè.
0: Ja, nou, jouw vriendinnen bridgen allemaal.
2: Ben je gek geworden?
1: Ik weet zeker dat jij vriendinnen hebt die bridgen. Dat weet ik zeker.
0: Ja. Ik heb geen vriendin die bridgen.
2: Nee, ik ook echt niet. Nee, die fase, daar
1: ben jij voorbij.
3: Maar ik ben wel benieuwd. Ik lees hier, sorry hoor, maar dat je het met z'n vieren moet doen.
0: Nee, klaverjassen. Of twee blinde maten. Maar dat maakt niet
3: uit.
0: Twee
3: blinde maten?
0: Twee blinde maten, ja.
1: Twee blinde maten?
0: Ja, twee blinde maten.
1: Heet dat zo?
0: Ja.
3: Die heb je ook de hele avond eten moeten geven dan.
0: Ja, ik zeg
1: cappuccino en twee bier voor mijn blinde maat.
6: En de blinde maat rekent ook af.
3: En in die keuken zegt, nou, die gast aan tafel 14, die is gestoord.
6: Die schenkt je een blinde maat. Die denkt dat ze z'n vieren zijn.
1: Ja. Janne, sorry hoor. Ja. Die hangt vol spanning aan de telefoon. Ja. Ja.
0: Hallo?
1: Je bent er nog, Janne? Sorry, we waren even druk met onszelf. Maar het draait nu helemaal om jou natuurlijk. Ja. Want jij gaat de koffer kraken.
5: Ja, zeker.
1: Ja.
3: Oh, ja, zeker zelfs.
1: Oh, heel
5: erg. Dat idee.
1: Want wanneer hoorde jij de stem voor het eerst?
5: Ja. Vrijdag.
1: En toen wist je meteen, ik denk dat ik weet wie het is.
5: Ja, ja.
3: Nou ja.
1: Ik stel voor dat we gewoon gaan luisteren naar de stem in deze koffer, koffer 1. Dit is de stem.
7: Heel slecht.
1: Dus jij bent er zeker van dat jij weet wie dit is?
5: Nou, bijna zeker.
1: Wow, wie heb je gehoord daar, Janne?
5: Louis van Gaal.
1: Louis van Gaal.
6: Nou, dat is het nieuws ook al.
1: Ja, hier in de app komt zijn naam ook veel binnen.
6: Ja.
1: Louis van Gaal, maar of het goed is, weten we niet. Is het de stem van Louis van Gaal?
8: Het antwoord is... fout.
6: Fantastisch.
3: Dat kan onmogelijk.
1: Janne.
5: Ja?
1: Het is niet Louis van Gaal.
5: Helaas.
3: Ja, heel Nederland zegt Louis van Gaal.
1: Ja, maar ja, ik bedoel, het is niet goed. Het is spijtig, hij lijkt er misschien op, maar... Ja,
3: hij lijkt er misschien op.
6: Ja, hij lijkt er misschien op.
3: Dit is Louis van Gaal.
6: Nee, het is niet Louis van Gaal.
1: Janne, omdat je meespeelt, dan krijg je een troostprijs. Jij krijgt van ons de reiskoffer van de Postcode Loterij.
5: Oh, ook superleuk.
1: Ja, is ook hartstikke leuk. En gewoon blijven proberen.
5: Zeker, zeker.
1: Oké, mooie dag vandaag.
5: Fijne dag.
1: Janne ging voor Louis van Gaal. Dat is niet goed. Die zetten we bij de foute antwoorden. Want op de site kan je weer de foute antwoorden bekijken. Kun je zien of de naam die jij in je hoofd hebt al genoemd is. En vergeet je niet aan te melden voor Stemmenjacht. Dan maak je bij koffer 1 kans op 1000 euro.
8: De 538 Stemmenjacht.

0: Chills in Texas hier in de ochtendshow. Goedemorgen. Wij gaan zo meteen nog kaarten weggeven. Ja, het is echt wat dat betreft één groot feest hier als het gaat om weggeven. Maar kaarten voor de streamers hebben wij nog liggen. En het leuke is, als je dan zo meteen kaarten wint voor de streamers, dan ben je zaterdagavond ben je erbij in de Ziggo Dome.
1: Zo dan?
0: Ja. Dus dan hoef je er ook niet zo heel lang op te wachten. Dat is altijd wel, ja,
2: de
0: voorpret is hartstikke leuk.
2: Maar, vis.
0: Nou, bijna wel, ja. En dat doen we deze hele week op 538. In alle programma's kun je die kaarten kun je winnen. Dus ik zou zeker blijven luisteren. Was je natuurlijk sowieso al van plan. Maar hoor je dus ergens de oproep voorbij komen. En dat is een vrij eenvoudige oproep. Wil je naar de streamers? Bel nu.
3: Ja.
0: Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Dan zou ik dat even doen. En dan ben jij wellicht zaterdag dus van de partij bij dat grote feest. Met Roxy Dekker onder andere. En Guus Meeuwis.
3: Oh, wat leuk, man.
0: En, nou ja, wie zijn er allemaal niet bij?
3: Fantastisch.
0: Een enorme lijst met optredende artiesten.
3: Grappig is, ik hoorde Flo net zeggen. Had de kantinejuf nou over jou gedroomd?
4: Ja.
3: Dat is toch een gek iets?
4: Ja, ja, ze was op de snelweg en ze had een soort aanrijding. Werd ze, nou ja, en ik was blijkbaar politievrouw.
3: Oh. Ja. Grappig.
4: Gek, hè?
0: Ja, dat is wel
4: maar
0: gek,
4: soms
0: ja.
4: Droom je wel eens over
1: je collega.
4: Iemand,
1: ja.
4: Nou ja, over een collega.
3: Jawel, me. Ja.
4: En zij snapt ook niet waarom ze dan over mij droomt. Waarom ik dat dan was. Ja, zo werkt dat.
3: Want je gaat ook niet heel intensief met de collega's uit de kantine. Dat ben je niet de hele dag mee in de weer.
4: Zeker niet.
0: Want weet jij hoe ze heet, de kantinejuf?
4: Nee,
0: zie je?
3: Nee.
0: Ja.
4: Nee, stom, hè?
3: Ja.
4: En dat je maar we zeggen toch elkaar gedag.
3: Ja, tuurlijk.
4: En als
3: maar
4: toevallig bij het koffieapparaat
3: maak je een praatje.
4: Zo, ja. En, ja.
3: En toen zei zij, ik heb vannacht over je gedroomd.
4: Ja. Nou ja, dat kan, hè?
3: Ja,
4: dat
3: is zeker.
4: Ook wel zo.
1: Dan zoek je niks achter, maar als een man dat zou zeggen.
0: Ja, dan wordt het meteen alweer een hele.
1: Dan wordt het gelijk.
0: Ja. Ik heb vannacht over jou gedroomd.
3: Ja. Ja. Als jij aan de receptie komt, dan zit natuurlijk de beveiliger 's ochtends. Ja. Dan zegt hij.
4: Het kan ook een nachtmerrie zijn, hè?
3: Nee.
4: Ja, maar ik bedoel, het kan ook niet leuk zijn.
1: Nou, met jou is het wel leuk.
4: Ja?
1: Ja. Ik heb vannacht over je gedroomd.
3: Jij hebt er ook wel zo'n flow gedroomd.
1: Zeker, ja, en we hadden seks. En goeie ook.
4: Ja, maar dat heb ik dus wel eens gehad, hè, met de tuinman.
3: Oh, seks? Ja, ja. En goeie ook? Of een droom?
4: Nou ja, toen heb ik dus over hem gedroomd. Het was hartstikke
3: maar toen heb je het ook met hem gedaan?
4: Ja. Zeker.
3: En je hebt het echt met de tuinman gedaan?
4: Ja.
3: In de droom, of echt in de tuin?
4: In de droom.
0: Oh, niet in het echt.
4: Nee, ik dacht niet.
3: Ja,
4: maar ik heb het wel verteld.
0: Je, maar je gaat dan naar de tuinman en zegt, joh, ik heb vannacht over. Ja. We hebben het gedaan met elkaar.
4: Ja. Ja, dat heb ik wel een keer verteld. Ja, nou,
3: maar vanuit het niks. Ja,
4: ja, jij kan was er niks dan aan doen. Het zijn dromen.
3: Maar dan ben je uit op meer, toch, als je dat gaat vertellen.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Nee, maar wat gebeurde allemaal in die droom? Nam je de kantjes mee?
4: Het was heel romantisch. Was in de supermarkt begon het.
1: Ja, ja.
4: En ja, vaak zijn dromen ook een beetje vaag. Hè? Dat,
1: jawel.
4: Dat je niet meer precies weet waar en hoe en hoe laat.
3: Wat was de lekkere tuinman?
4: Ja, ik heb er niet voor niks over
3: gehoord. Nee.
0: En daarom heb je het ook verteld. Maar dan blijft het toch een beetje. Daarna wordt het ongemakkelijk, toch?
4: Ja. Ja. Wel, nee. We moeten ook een beetje met een korrel zout nemen. Maar
3: ook
4: het is
3: nog
4: wel echt waar.
0: Oh, oké. Okay. Ja.
3: Mooi man.
0: De tuinman. Maar hij is niet meer jullie tuinman nu.
3: Nee, die is...
4: Nee, dat is al een tijdje geleden, hoor.
0: Ja, ja.
4: Ja.
0: Nou
4: ja, jullie doen helemaal verbaasd. Maar jullie hebben echt ook heus wel eens over iemand.
3: Ik weet eigenlijk zelden echt. Rick en Flo, die weten heel vaak te dromen nog te reproduceren. Ik heb dat.
0: Ik word wakker, dan denk ik, nou, deze moet ik onthouden. Ja, dan sta ik onder de douche en denk ik, het is weg. Ik weet het gewoon niet meer.
1: Echt waar?
0: Ja.
4: Maar je moet gelijk, als je wakker wordt, moet je erover nadenken. En als je het dan nog voor je haalt, het verhaal, dan blijft het wel hangen.
0: Ja, ja.
1: Ik heb ook heel veel, maar dat is echt wel, ik heb heel veel voorspellende dromen. Dat is echt heel vervelend.
0: Oh ja?
1: Ja. Ik heb nu ik heb een best wel heftige droom. Ik heb het tegen mijn vriendin verteld, dit heb ik gedroomd. Binnen 2 weken gaat het gebeuren.
4: Godverdamme.
1: Ja.
0: Maar je bent dus paranormaal eigenlijk.
3: Ja.
0: Hebben we hier een Ricky in de studio?
1: Nee, ja, maar ik weet zeker, onze luisteraars hebben er ook heel veel.
0: Maar dit wist ik niet van jou, hoor.
1: Jawel.
0: Dat jij voorspellende droom
1: hebt. Ja, heel veel, ja. Ja.
0: Oh, maar heeft het iets
3: heb
0: met ons te maken?
1: Nee. Met iemand die ik ken.
4: Ah, okay. Ja.
3: Nee, maar we. Ja,
1: nee, het loopt niet goed af.
3: Oh, nou, maar dat je is hebt helemaal
1: het gedeeld.
3: Niet leuk.
1: Ik heb het gedeeld met mijn vriendin.
0: En er wordt altijd gezegd, als je een droom vertelt, dan komt
4: maar
0: die niet uit.
4: Moet je even die persoon waarschuwen dan?
1: Nee, zeker niet.
0: Jij hoopt dat deze droom. Maar stel dat het uitkomt, dat zou doodeng zijn.
1: Ja.
0: Jeetje,
3: nou ja, benieuwd.
0: Ik leer hier allemaal dingen van jullie die ik nog niet wist.
3: Paranormale Ricky.
0: Ja, we hebben hier gewoon het medium.
1: Ja.
0: Moeten we al

Straks vervolg van de ochtendshow met een nieuwe ronde stemmenjacht. We spelen nog steeds om die stem in koffer. 1000 euro kun je daarmee verdienen. Een beetje de opwarmronde, maar toch wel heel erg lekker om dat te winnen. Zometeen dus een nieuwe ronde. We hebben kaarten voor de streamers en Albert Verlinde bij ons in de show.

0: Leveren vuurwerken, .nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt.

Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Business.
1: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Thuisbatterij,
3: einde salderingsregeling,
4: terugleverkosten,
5: zonnepanelen uitzetten.
6: Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal.

0: is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
2: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
1: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
3: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Nu bij Spar in de buurt. Douwe Egberts filterkoffie. Alle enkelpakken van 500 gram. 2 voor 13,99. Dus even opstarten, even sparren.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
15: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
16: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis... verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op kijk.
17: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies... met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
19: Lekkere van Albert Heijn.
20: 538 Nieuws.
21: 9 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Haarlem zijn 2 mannen aangehouden voor het aanrijden van een kind op een fiets gisteravond. De bestuurder reed door, maar heeft zichzelf gemeld na een oproep van de politie. Hij vertelde ook waar hij de auto had achtergelaten en die is meegenomen voor onderzoek. Het is niet bekend hoe het nu met het slachtoffer gaat. In de straat in Rotterdam-Krooswijk, waar vorig jaar een explosie was bij een huis, zijn nu weer ontploffingen geweest. Dit keer bij een auto en bij hetzelfde huis, dat meldt regiozender Rijnmond. Waarom dat een doelwit is, dat is niet bekend. De politie heeft nog geen verdachte opgepakt en niemand raakte gewond. We gaan volgend jaar zeker €12 per maand meer betalen voor energie. Niet alleen door stijgende energieprijzen, maar ook omdat het onderhoud aan het net heel duur is. De netbeheerders moeten flink investeren om nieuwe woonwijken...

0: bedrijven te kunnen aansluiten. Nu is er op veel plekken een wachtlijst. Het weer, het is bewolkt, hier en daar wat regen. Later vandaag gaat de zon wat meer schijnen, maar nog steeds kans op een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Dank Flo, dan een overzicht van de files. Rick heeft het.
2: Begint op de A2, Utrecht-Amsterdam bij Apkoude, 25 minuten. A6, Lelystad-Muiden bij Almere-Oostvaarders, 27. En de laatste is de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. De vertraging 39 minuten.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
6: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
7: De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op €100.000.
8: Meld je nu aan. Druk

0: condolences naar Phil Collins, Studio. Radio 538.
1: Als analist en alsgene die toch naar dat soort dingen kijkt, moet ik toch zeggen dat dit ongelooflijk slecht is.

0: begin de dag met een lach. Dit is de 538 Ochtendshow.
1: Radio 538.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies en Are You With Me? Om 9:09 is het al. En normaal gesproken spelen wij natuurlijk begin de dag met een mooi bedrag. Maar we hebben ook stemmenjacht.
2: Dus ja, een beetje verwarrend dan, hè?
1: Dan worden we het wel heel veel stemmen.
2: Begin de dag met een mooi bedrag is eigenlijk een soort mini-stemmenjacht.
1: Ja. Ja.
2: Is een dagelijkse stemmenjacht.
1: Eigenlijk wel.
2: Ja.
1: Maar we dachten, ja, het is toch wel leuk om iets anders weg te geven. En we hebben echt iets waanzinnig leuks voor je. Tenminste, dat denk ik. De streamers, die staan vanaf donderdag staan zij in de Ziggo Dome.
2: Uitverkocht huis, hè? Geen kaartje meer te krijgen.
1: Nee, maar dat snap ik ook wel. Als je ziet wat de line-up is. Ik bedoel, Emma Heesters, Busy, Roxy Dekker, Fleming, Guus Meeuwis, ga zo maar door. Die staan daar allemaal.
2: Zou die Busy Anne gaan doen? Jawel, toch?
1: Ja, dat denk ik wel.
2: Zijn grote hit op dit moment.
1: Ja, die doet hij wel, denk ik.
2: Die moet zeker gedaan worden.
1: Ja. Wil je erbij zijn, zou je het leuk vinden om aanstaande zaterdag al naar de streamers te gaan. Dan zie je ze gewoon, die fantastische verzameling artiesten die daar dan voor je optreden. Dit is het moment.
3: Vier deze zaterdag feest met de streamers in de Ziggo Dome. Bel nu 0909-30538.
1: Dus nu kaarten winnen is zaterdag al genieten van die show van de streamers. 0909-30538. Als je het leuk vindt om erheen te gaan. 0909-30538. Voor 2 tickets voor de streamers aanstaande zaterdag.

0: The sun is up, al dus Inna. Ik, ja, dat klopt helemaal, inderdaad.
1: Met 538 daar, de streamers.
2: Oh, leuk. Morgen gewoon nog 27 graden.
0: Nee, joh, echt
2: niet.
0: Ja,
2: dat zei
0: je net, joh.
2: 27 op sommige plekken, gemiddeld 24.
0: Nee, joh.
2: Ja, joh. We hebben echt nog een zomerse dag morgen.
0: Oh, maar dan moet de barbecue nog even naar buiten morgen.
2: Ja, hoor. De Napoleon van gewoon de duimen.

0: win je hier op 538. En het mooie is, dat zijn kaarten voor de zaterdagavond. Dus het is gewoon een leuke avond.
1: Heerlijk.
0: Amber, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ja, uit Valkenburg.
2: Ja, klopt.
1: Jeetje. Maar is dat van het vliegveld of helemaal in het zuiden?
2: Van het vliegveld.
0: Oh, ja.
1: Is die soldaat
2: meer in de buurt.
0: Oh, dat valt mee.
2: Nee, die niet meer.
0: Ik denk, dan moet je nu vast gaan rijden als je er zaterdag bij wil zijn.
2: Nee, in de buurt.
0: Nee. Hey, Amber, de streamers. Ben jij een beetje een liefhebber van het concept?
2: Ja, leuk.
0: Ja?
2: Ik ben er nog nooit heen geweest.
0: Echt niet?
2: Lijkt me heel leuk.
1: Heb je in de coronatijd toen thuis gekeken?
2: Ja, dat wel.
0: Ja, hè? Dat was leuk. Dat is zo begon het een beetje.
2: Ja.
0: En uitgegroeid tot iets dat dus makkelijk in de Ziggo Dome kan. Ga je het leuk vinden om zaterdag die kant op te gaan?
2: Ja, heel leuk.
0: Ja?
2: Ja.
0: Amber, je wint 2 kaarten!
2: Leuk, heel leuk.
0: Wie ga je meenemen?
2: Een vriendin neem ik dan mee.
0: Ja, gezellig, ja.
2: Ja.
0: Is eigenlijk het leukste, toch?
2: Ja, nou ja. Helemaal leuk.
0: Nou, heel veel plezier. 2 tickets voor de avondshow van de streamers. Zaterdag 19 september, dus aanstaande zaterdag in de Ziggo Dome.
2: Nou, heel erg bedankt.
0: Alsjeblieft, veel plezier daar.
2: Joe.
0: Amber, die gaat er vandoor met 2 kaarten. Ja, je hoort Valkenburg, dan denk je meteen...
1: Ver weg.
0: Wel leuk Valkenburg trouwens, het Limburgse Valkenburg. Hey, wij hebben de smulschijf nog helemaal niet met onze luisteraars gedeeld. En ik zag de eerste vraag al binnenkomen. Hebben jullie deze week geen smulschijf? Hoe staat het ermee? We hebben wel een smulschijf. En het is een mooie smulschijf.
3: Oh, en dit is de nieuwe smulschijf.
0: Vorige week was er nog hier te gast bij ons in de radioshow en zong ze dit liedje live. Bente, haar nieuwe single heet Parachute. En die hoor je deze hele week bij ons in de ochtendshow. Als onze...

0: Bente. En Parachute, haar nieuwe single is de...
1: Smulschijf.
0: Hier in deze radioshow. Geweldig liedje. Vorige week Songs om Live hier. Dat was ook een zeer indrukwekkend optreden, moet ik wel zeggen. Vervolg van deze radioshow zal onder andere bestaan uit het belletje dat wij voortaan op maandag plegen met Albert Verlinde. Omdat wij gewoon heel erg benieuwd zijn. Wat zou Albert Verlinde ervan vinden? De service desk komt eraan en meer.
2: Even bellen hoor.
3: Yo, Fleming.
2: Hey, Guus. Heb je het al gehoord?
3: Ja, tuurlijk. Wacht. Dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves.
4: Hallo, Snelle hier.
5: Hoi, met Emma.
6: Yo, Ronnie hier.
2: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: Streamers. Alle info op 538.nl. Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
1: Yes!
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
1: Yes!
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
6: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
5: Maar die prachtige kleding dan?
6: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
9: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
14: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
15: Ontdek Smart City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
16: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis. Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
17: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
18: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh. Hallo vakantiegevoel.
19: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
20: Thuisbatterij.
21: Einde salderingsregeling.
22: Terugleverkosten.
23: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
24: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
25: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: Ja, goedemorgen. De mist trekt weg. De zon die komt tevoorschijn. Ook wat wolken die overdrijven. Lokaal kan een bui vallen en de temperatuur vandaag maximaal 23 graden. En dan eens even zien hoe het staat met de maandagochtendspits.
27: Het restantje. Begin op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Prins Klausplein. 12 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 58. En de laatste is de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan Den IJssel. 10 minuten.
26: Exact 9:30. De hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
28: Goedemorgen. In Haarlem zijn 2 mannen aangehouden voor het aanrijden van een kind. 2 zouden in de auto hebben gezeten die na de aanrijding doorreed. De bestuurder meldde zichzelf bij de politie. En het oplossen van de problemen op het stroomnet gaat ons volgend jaar 12 euro per maand kosten extra. De netbeheerders verhogen hun tarieven om bijvoorbeeld nieuwbouwwijken te kunnen aansluiten. En actrice Loes Haverkort is geopereerd aan een tumor in haar hersenen. Bijna alles is weggehaald en verdere behandeling is niet nodig, schrijft ze op Instagram. De tumor werd ontdekt na lichte epileptische aanvallen. Loes Haverkort is bekend van onder meer de televisieserie Oogappels en deed ook mee aan Het Perfecte Plaatje.
26: Ja, heftig hoor, maar zo, gelukkig dus goed afgelopen.
28: Ja.
26: Dan
29: de 538 Stemmenjacht.
26: Ja, een nieuwe ronde in dit spannende radiospel. En Roy uit Mierlo, goedemorgen.
30: Hey, goedemorgen.
26: Nou, je hebt vanochtend al eventjes wat voorgangers voorbij horen komen die niet zo gelukkig waren in dit spel.
30: Ja, dat klopt.
26: Want zij gaven het foute antwoord.
30: Ja, dat hadden we allemaal al gehoord.
26: Ja, dus het zou lekker zijn als jij met het goede antwoord komt, want dan kunnen we door naar de volgende koffer.
30: Ja, dat is best wel zo'n mooi begin van de week zijn.
26: Ja, en dan heb jij 1.000 euro te pakken.
30: Ja, precies.
26: Want dat is het geldbedrag waar we om spelen. Wanneer hoorde jij de stem voor het eerst?
30: Afgelopen vrijdag, toen jullie ermee begonnen, zeg maar.
26: En toen dacht jij onmiddellijk, ik ga me opgeven, want ik weet het gewoon.
30: Ja, dat dacht ik wel, totdat ik de vorige... die had eigenlijk dezelfde naam als ik had.
26: Nee, maar, Louis van Gaal, of niet?
30: Ja, Louis van Gaal. Ja, ik was 100% overtuigd.
26: Iedereen was er 100% van overtuigd.
31: Ja, dat is het spel, hè?
27: Maar dat is stemmenjacht.
30: Ja, maar we hebben een backup naam. Dus,
26: kijk. Nou, laten we hopen dat dat een goede naam is. We gaan er nog een keer naar luisteren, naar de stemming koffer 1.
32: Heel slecht.
31: Oh. Ja, dan weet ik hem.
26: Ja, ik begrijp die Louis van Gaal wel.
31: Ja, ik ook. Maar nu ik hem nog een keer hoor, denk ik... er is inderdaad nog een tweede.
27: Juist.
26: Roy.
30: Ja, ik vind nog steeds Louis van Gaal, maar goed.
26: Ja. Ja, maar we kunnen het nog een keer proberen, hoor. Ja,
30: dat, nee, dat zal het maar niet doen.
26: Welke naam ga jij noemen?
27: Ja.
30: Dan denk ik Valentijn Driessen.
26: Valentijn Driessen?
27: Azijn zeker.
30: Ja.
26: Is het Valentijn Driessen?
30: Ja.
29: Het antwoord is... fout.
28: Ah. Jammer.
30: Ai.
26: Jij zei fout en Driessen, toen dacht ik, dat moet hem dan zijn.
27: Ja.
26: Dat is ook iemand die dat ook zo... want er zit iets in die heel...
30: Ja, die kan het ook zo zijn.
26: Het is niet gewoon, dat is heel slecht. Roy, helaas, niet Valentijn Driessen. Dat betekent voor jou geen geld, maar wel een troostprijs. Een reiskoffer van de Postcode Loterij.
30: Ah, kijk, komt altijd van pas.
26: En lekker verder spelen.
30: Yo, dankjewel.
26: Mooie maandag nog. Roy gaat er niet vandoor met geld. We spelen nog even door met deze koffer. En wil je meespelen met Stemmenjacht? Meld je dan aan via 538.nl of
29: de 538 Stemmenjacht.

0: Flair. En door het oog van de nacht. Ook uit Den Haag, toch? Deze gast,
1: ja. De Beatstad.
0: Toch is het wel knap hoeveel artiesten er uiteindelijk uit Den Haag komen.
1: Zit er echt in drinkwater, joh.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat kan bijna
1: niet. In Volendam en in Den Haag. Daar zit iets in het water dat alles wat er vandaan komt muzikaal wordt echt wel een succes.
0: Ja, dat, en gelukkig maar, want er komen echt mooie dingen uit Den Haag. Vond ook wel leuk dat tijdens Live on the Beach dat er ook alleen maar Haagse acts stonden op die avond. En Anouk, en Somjeu. En direct, ja, dan heb je gewoon echt wel een paar hele fijne artiesten bij elkander. Hey, het is inmiddels 22:50 geworden. Misschien goed om heel eventjes aan onze inmiddels vriend van de show, Albert Verlinde, wat zaken voor te leggen. Want wij zijn gewoon heel erg benieuwd naar zijn mening.
2: Wat zou Albert Verlinde ervan vinden?
0: Ja, Albert, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Niet uit Den Haag, hoor, uit Brabant.
0: Ja,
3: uit Brabant.
0: Nou, daar komen ook hele leuke dingen vandaan.
1: Maar heb je bijvoorbeeld musicalsterren, voor mijn gevoel, komen die allemaal uit Amsterdam? Of is dat niet zo?
3: Nee, ja, daar gaan ze uiteindelijk wonen. Maar ze komen ook heel veel uit Brabant. Van de Bos. Ja, sorry hoor, maar dan raak je me even ontzettend in mijn fatsoen.
1: Ja, nee, dus,
0: maar, het is echt het zere been, dat hoor ik al.
1: Maar Den Bos is een goede leverancier, hofleverancier.
3: Ja, nee. We hebben hier Flemming komt hier vandaan. En van Jan van de Bos. En nee, we hebben wel leuke mensen hier. En Rob Camps.
0: Oh, ja,
3: ik weet ook niet of het omhoog of omlaag, dat weet ik niet, maar het is wel leuk.
1: Van links naar rechts gaat het niveau dan.
0: Hey Albert, we waren heel even benieuwd. Er is nogal wat te doen over een nieuwe reclame waar de HEMA mee is gekomen. Een beetje met de knipoog. Een paraplu wordt aangeprijsd en dan is de tekst die erboven staat: mag jouw vrouw nat worden?
3: Ja, ja. Ja, sorry, ik ben ordinair, dus ik lach daar meteen om. Maar ze hebben het niet zelf bedacht. Hè. Het is een student die het bedacht heeft van een hogeschool. Ja. Maar zijn leraar vond dat zo leuk. Die heeft het naar de HEMA gestuurd.
1: Ja.
3: Van, is dat niet leuk voor een campagne? Nou, die hebben gezegd, dat zetten erop. Ja, volks schreven allerlei woke-types die dan zeggen, ja, schande, seksist. Dan denk je, jongens, hallo, het is een grappie. Maar ik vind het wel, het is een verwijzing naar die podcast. Hè.
1: Het zat hem ook een beetje in het bro en broer, toch?
3: En dan denk ik, ja jongens, dat doen ze altijd, zo'n verwijzing. Maar ik denk ook, die HEMA, het zijn natuurlijk uitgekookte types. Ja. Niet alleen de rookworst, maar alles uitgekookt daar. Die hebben volgens mij ook gedacht, nou weet je wat, we doen net alsof er een rel omheen ontstaat.
1: Ja, joh.
3: Want ik kan me niet voorstellen dat mensen uit zichzelf ineens seksisme beginnen te roepen. Doe zo erg is het ook weer niet. Het is gewoon een leuk grapje.
1: Ja.
3: En de HEMA denkt, nou oké, we maken er even wat extra publiciteit mee. En dat is gelukt, want we hebben het erover.
0: Maar het is knap maar dat zij dat iedere keer voor elkaar krijgen.
1: Zeker.
3: Ja, ze hebben echt zo'n hele groep die gewoon naar alle actualiteit zit te kijken. En dan denkt van, wat kunnen we daarmee? He, zoals die traan toen, die er waren en allerlei verwijzingen. En wat toen Trump logeerde toch? Met het is allemaal net op het randje, maar wel erg leuk hoor. En ik vind het alleen knap dat zo'n warenhuis gewoon zich iedere keer opnieuw uitvindt. Dan denk ik, nou, voor de rest zal het me, zal ik me dan maar zeggen, zal het me worst wezen, eerlijk gezegd. Ja.
0: Hey, dan even een collega van jou die op televisie in tranen uitbarstte gisterochtend. Harry Mens, die over Pim Fortuyn vertelde en zijn reactie op 9/11. Dat hij hem opbelde en zei van ja, ik wil onmiddellijk op televisie. Ja. We moeten Amerika steunen. En hij was daar, hij was zeer ontroerd toen hij het vertelde.
3: Ja, het is natuurlijk ook een beetje, kijk, het is de leeftijd, hè? Mensen die ouder worden, die huilen ietsje sneller, komen de tranen zitten iets sneller achter de ogen. Maar aan de andere kant is het ook wel het beste confronterende tijd, vind ik nu. Ik bedoel, we vinden allemaal dat we hele heftige dingen meemaakten, maar die Twin Towers was heftig en Pim Fortuyn, het was natuurlijk veel tegelijkertijd in 1-2 jaar tijd. En ja, ik moet ook zeggen dat er bij mij ook weer van alles naar boven komt. Dat je, gos, ja, je zit in de auto, je hoort, nou, je hoeft niet in de studio te komen, rijden we terug, er is iets gebeurd in Amerika.
1: Ja.
3: En Pim Fortuyn met Boulevard, het gebeurde vlak voor onze show, hè, dat hij doodgeschoten werd. Dus het zijn wel dingen die terugkomen. De Theo van Gogh moet ik onmiddellijk aan denken. Het is echt een gezellig gesprek op de maandagochtend.
1: Nee,
3: maar er was natuurlijk ook, dat ben ik ook nooit vergeten. Hoor. Toen moest ik ook wel, weet je, ik zat met de redactie aan de lijn rond 9:45. Nou, volgens mij op die tijd is hij ook is die neergestoken en op gruwelijke wijze vermoord. Theo van Gogh. En ik weet nog dat ze zeiden, ja, we krijgen een raar bericht binnen. Ja. Theo van Gogh zou neergestoken zijn. En ik weet nog dat ik hem geappt heb. En dat heb ik later altijd gedacht, denk, dan lig je daar op de grond. En iedereen gaat natuurlijk checken. Dus dan is dat telefoon alleen maar aan het bewegen daar, aan het pingen.
1: Rick heeft hem nog gebeld, want wij kregen ook al tijdens de uitzendingen ergens in het laatste uur, inderdaad, wat Albert ook zegt, rond het ergens tussen 9 en 10, dat bericht weer binnen.
0: Ja, hebben we hem gebeld.
1: En we hadden echt zoiets, nou, dit is onmogelijk. Onmogelijk. Dan zeg ik, weet je wat, ik bel hem gewoon even.
0: Ja, en voicemail, bizar.
3: Ja, dus datzelfde, dat je denkt, oh, die telefoon die heeft daar gewoon liggen
1: pillen
3: en doen. Oh. Dus het was een hele heftige periode. Die 2-3 jaar tussen 2001 en 2005, dat was echt verschrikkelijk allemaal.
1: Zagen jullie bij Boulevard ook dat toen veranderde qua nieuws en wat je moest behandelen en wat je ging bespreken?
3: Ja, ik weet wel dat we ook dachten, luister, zeker rond Pim Fortuyn, was ontzettend heftig natuurlijk ook wat daar gebeurde aan, nou, ook mogelijke rellen, weet je wel, mensen dat was hun held en die stond heel hoog in de peilingen en die was gewoon weggevaagd. Ik weet nog dat we toen als Boulevard echt niet bang waren om een grapje te maken en dingen, toen dachten nee, we moeten nu alles doen om de rust in de tent te bewaren. Mm-hmm. En ik denk, jullie met de ochtendshow hetzelfde, weet je, dat ja, we moeten het wel leuk houden met elkaar, hoe gruwelijk het is, maar niet dat we denken, we gaan ook iets roepen waardoor mensen nog boos worden. Rustig aan. Ja, ja.
0: Want heb jij wel eens, gehuild op televisie?
3: Ja, ik heb meestal, parkeer ik dat als ik dat doe. Dus ik heb eigenlijk, nou ja, Antje Kameling, hè, die uit leven gestapt is. Maar ook Robert Long, die heel jong overleed. Maar dan ging ik in een soort werkmodus zitten. Dus dan deed ik een uitzending. Ik ben ook bij Anthony, ja, dat is mijn zwager.
0: Ja, precies.
3: Dat ik zei van, nou, ik doe die show en ik wil hem eer doen. Maar iedereen die aan de telefoon komt, van ik hoef en de filmpjes niet te zien. Dus draai die monitor de andere kant op. En als ik Anthony en Isa en de kinderen zie, dan ben ik weg.
0: Ja.
3: En ik wil niet dat mensen die in de uitzending zitten gecondoleerd zeggen, want dan ben ik ook weg. Dus je parkeert het, maar daarna dan barst het meteen los. Ja. Je loopt het studio uit en dan zet de sluis maar open.
0: Ja.
3: Maar ik probeer het altijd wel een beetje te parkeren. Zoals je denkt, ja, de kijker hoeft dat. En het is mooi dat Harry Mens dat heeft, snap je. Maar het hoeft in principe, als ik entertainment journalist ben en dit soort nieuws breng, is niet de bedoeling dat ik zelf ga zitten huilen op tv. Okay. Nee.
0: Hey, en dan, er waren de afgelopen week nogal wat reacties op het nieuws dat Humberto Tan weer vader wordt. Hij is 60 en hij is, of tenminste zijn vriendin is in blijde verwachting. En hij daarmee ook. Maar er was nogal wat kritiek op. En het verbaasde mij eigenlijk dat we er met z'n allen zo'n mening over hebben.
3: Nou ja, en dat vind ik ook. Ik bedoel, hij is bijna 61. Dat vind ik wel heel, dat komt nog net goed uit. Dan wordt het volgende maand voor die 61. Ja, ik ben dan zo'n kreeg die dat meteen op gaat zitten. 60? Wanneer is dat dan? Net of is dat al hele tijd? Maar hij is bijna 61. Ja, sorry. En, maar ik zat toevallig, want ik denk ook, ja, iedereen moet doen wat hij laat.
1: Ja,
3: als we allebei gelukkig van worden. En dan gaan mensen ook na zitten denken over dat kind. En ja, dan is hij 80, is dat kind 90.
1: Ja.
3: En toevallig zat ik met de opnames van de Beversfilm zat ik op Malta.
1: Ja,
3: en
1: daar
3: was Jet de Nijs ook. En die hebben natuurlijk diezelfde storm over zich heen gehad toen Rob de Nijs nog een kind kreeg op zijn 66e. Mm. Dus die zei ook van, ja, wat maken mensen zich nou toch allemaal druk? En Julius doet het hartstikke goed. Ja, natuurlijk, het is jammer dat je vader overleden is.
1: Tuurlijk.
3: Maar ik ben er nog, zei ze. Ja, hetzelfde geldt voor het kind van Humberto.
0: Ja.
3: Als hij er niet meer is, dan is moeder er toch wel. Dus jeetje zeg, laten we mensen ook op zijn minst gunnen dat ze dit meemaken. En ja, het zou mijn keuze die maar dat hoeft ook niet. Het is mijn keuze, niet. Het is zijn keuze.
0: Ja. Dus hij zegt, joh, leven laten leven.
3: Absoluut, dit soort dingen wel.
0: Okay.
3: De andere ken je mij, dan spring ik onmiddellijk op de bocht. Maar bij deze denk ik, laat gaan.
0: Fijn dat je weer even gesproken te hebben, Albert. Als gewichter van de natie. Een hele mooie dag vandaag.
3: Tot volgende week.
0: Tot volgende week. Albert van Linden. Dan weten we meteen even wat hij ervan zou vinden. Om 12:14 met Laureen.

0: Lauren en Is It Love in de 538 Show. En daar is het inmiddels 10 minuten voor 10 geworden. En gaan wij langzaam maar zeker plaatsmaken voor onze vriend Dennis. Die zometeen na 10 uur het stokje van ons
1: en gaat stemmen jagen.
0: Ja. Hij gaat verder jagen, ja.
1: Ik zat inderdaad, volgens mij zat heel het land op Louis van Gaal.
2: Ja.
1: Jij niet, Rick?
3: Ja, maar jij bent onderdeel van het geel.
0: Nee, ik had ook verwacht dat het Louis van Gaal was.
1: Ja, en iedereen, en de kandidaat net zei natuurlijk ook van ja, ik moest. Maar ik denk toch, ik heb ook wel een goede tweede nu.
0: Ja, maar zit dat een beetje in dezelfde hoek?
1: Of helemaal niet.
2: Oh, helemaal niet.
1: Helemaal niet.
0: Oké.
4: Ik kan hem echt totaal niet plaatsen.
0: Nee?
4: Nee.
0: Maar dat komt vanzelf. Op een gegeven moment krijg je er wel een gevoel bij. We gaan er vandaag nog de hele dag naar luisteren. Ja. Tenminste, als hij er niet uitgaat zo meteen.
1: Het is echt analyseren. Weet je wel? Accenten, klanken. Hoe wordt de klemtoon gelegd? Dan denk ik.
0: Okay. We gaan om 9:30 weer een nieuwe. Of sorry, 10:30 weer een nieuwe ronde spelen bij Dennis zometeen. Dus dan maak je kans op 1000 euro in koffer 1, die stem die we spelen.
5: De 538 Ochtendshow. Service desk.
0: Ja, en dan even wat berichten die vanochtend binnen zijn gekomen aangaande onze service desk. Even kijken hoor. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Als het weekend is, mis ik jullie. Aangezien ik vroeger nieuws wilde lezen. En ik er een moord zou voor willen doen om dat een keer te mogen kletsen. Wat zou ik kunnen / moeten doen om mijn droom waarheid te laten worden? Heel veel liefs van iemand die zichzelf de barones noemt.
1: Oh.
0: En die stuurt er ook een foto bij. Die,
1: ik heb die foto ook binnen zien komen. Ik vond hem opvallend.
0: Ja, nou vooral omdat de barones vrij weinig kleding aan heeft.
1: Het is een naaktfoto.
0: Het is een naaktfoto, ja. Ja, wel.
2: Maar het maakt wel barones.
4: Hè? Het maakt wel nieuwsgierig,
2: ja,
4: toch?
2: Ik zeg, barones, laat nog meer van je. Hè?
0: Nou, dat hoeft niet.
1: Nee.
0: Maar het is een gecensureerde naaktfoto.
1: Het viel mij op dat. Nou ja, voordat je dat stuurt, best wel een. Aan de andere kant, je kan ook gewoon denken van, joh, we zijn allemaal bloot geboren.
2: Ja.
0: Ja.
4: Nou, laat een keer langskomen dan.
0: Nou, dat.
1: Misschien moet jij een 1-op-1 eerst met
0: de barones. Ze wil graag nieuws lezen.
1: Ze wil nieuws lezen.
2: Dus dan moet jij misschien even erheen.
0: Maar wat moet je ervoor doen, Florentine? Ja. Dat is eigenlijk wat zij vraagt.
1: Welke cursus heb jij gevolgd?
4: Ik heb een voice-over cursus gedaan. Ik heb bij het ANP een tijdje rondgekeken. Hoe zij dat precies allemaal aanpakken.
0: Maar een tijdje? Dat is hoe lang?
4: Nou, een
1: jaar of twee?
4: Nee, een paar maanden.
0: Oh, okay.
4: En toen dacht ik van nou, ik heb trouwens zeker 2 jaar bij een lokale zender, Roulette FM in de Beeld, heb ik een nieuwsprogramma zelf gedaan.
0: Ja.
4: Dus je moet wel vlieguren maken.
1: Maar jouw collega Hannelore Zwitserloot, die geeft bijvoorbeeld les toch in die lezen.
4: Ja. Oh, ik heb hier bij Talpa heb ik ook nog cursussen gegeven, maar toen was ik hier al.
0: Ja.
4: Dus ja, en daarna heb ik een demo een keer opgestuurd. En toen werd ik uitgenodigd.
1: Dat is een proefuitzending, laat maar zeggen.
4: Ja, dat is inderdaad. Dan hoor je even goed je stemmen als je een nieuwsbericht leest. Okay. Zij kan ook inderdaad even een demootje
1: insturen. Oh, goed idee.
4: Ik zou dat eerst aanraden.
1: Laten we daarmee
4: beginnen.
1: Kunnen
4: wij even luisteren van is het wat?
1: Ja, want een demo is een soort auditie, hè?
2: Ja,
4: ja, het is eigenlijk lees je dan gewoon een nieuwsbericht voor. En dat neem je op en dat stuur je op.
0: Nou, vind ik een goede tip. Dus ik hoop dat je hier wat aan hebt. En meld je aan bij een lokale omroep.
1: Ja. Merk jij nog verschil? Heb jij ook wel eens naaktnieuws gelezen? Of?
2: Laten we dat morgen proberen.
4: Als het haar helpt, dan zou ik dat vooral doen.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
0: Nou, tot zover even deze tips. Veel succes.
1: Misschien lees dat toch
4: als
1: anders.
4: Als zij daar lekker vrijer in leest en beter, ga even gang.
0: Kijk hoor, dan is er een vraag binnen van Rodi uit Veenendaal. Die zegt, goedemorgen, vraag voor de ochtendshow en eigenlijk heel 538. Waarom is het spel De Jacht op Mr. X er niet meer? Dat moet echt terugkomen. Ja, dat was superleuk. Ja. Met het hele land jagen.
1: Maar bij de laatste keer hebben wij hem ook niet meer gevonden. We zijn Mr. X tot steeds. Ja. Dus
0: we zitten eigenlijk nog steeds in een editie van Mr. X.
1: Mocht iemand ik stop de 538. Mocht je hem vinden, ja, we hebben hem nooit meer gevonden.
0: Maar het was wel leuk inderdaad.
1: Het was heel leuk.
0: Ja.
2: Ik kan je melden, achter de schermen wordt er over gesproken.
1: Oh.
2: Over de terugkomst van Mr. X.
1: Hey. Serieus? Ja. Wat goed zeg.
0: Maar hoe weet jij dat dan weer, Rick?
1: Ja, Rick zit in allerlei denktanks.
2: Ze hebben mij ooit een keer uitgevoerd voor een denktank. En ja, tegen alles. Ik ben gewoon gegaan. En ik zeg ook elke keer, vind ik een goed idee. Weet je wat, als je namelijk zegt, nou, dat vind ik niks, moet je uitgelegd. Maar ik vind ik een goed idee.
1: Nou, Mr. X is ook een goed idee.
2: Maar Mr. X is een fantastisch idee.
0: Nou, Rodi, hopelijk je vraag hiermee beantwoord. Dus er wordt over nagedacht en we spreken daarover. Dat is nog niet bekend, maar er wordt over
1: gedacht. Jij hebt toch ook ooit Mr. X geweest?
0: Nee.
1: Was jij ook, dacht dat jij ook een editie...
0: Nee, ik ben nooit Mr. X geweest.
1: Ah.
0: Nee. Dat dachten op een gegeven moment mensen wel. Dan werd je voor het pand werd je aangehouden.
1: Ja.
0: Ik stop de 538.
1: Ja, nee, prima.
0: Hartstikke leuk, maar mag ik er langs? Ik wil naar huis. zometeen Dennis, wij zijn er morgen weer.
5: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. Toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
10: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Granditalia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Bebouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Bebouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want één niet.
11: Met Bebouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met Bebouwen?

0: rijden. Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
6: Sokken, Billy, dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
8: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja, trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via streamers.nl.
9: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
17: 538 Nieuws.
18: 10 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een voortvluchtige Pool is opgepakt in het Brabantse Dinteloord. Hij werd internationaal gezocht voor zware mishandeling en moord op zijn vader. De man werd verrast door de politie toen hij aan het werk was. Hij wordt uitgeleverd aan Polen, waar hij een levenslange celstraf kan krijgen voor de moord. Jongeren die in een jeugdzorglocatie in Spanje zaten, zijn teruggehaald naar Nederland. Nieuwsuur meldt dat de omstandigheden er niet goed waren. Zo kregen ze straf. Als straf kregen ze dan minder te eten of ze moesten op een paal gaan zitten. De Nederlandse inspectie wist ervan, maar informeerde de Spaanse inspectie niet. En een jongen van 13 jaar oud werd dit weekend in de buurt van Spijkenisse betrapt met de auto van zijn ouders. Hij had de reservesleutels gepikt en 3 vriendjes opgehaald. Hun ritje eindigde wel in de berg, waar ze niet echt uitkwamen. De politie heeft de 4 tieners naar huis gebracht. En de bestuurder kreeg meerdere bekeuringen mee. Gaan we naar het weer. Het is bewolkt, hier en daar wat regen. Later vandaag gaat de zon wat meer schijnen, maar nog steeds kans op een buitje. En het wordt ongeveer 20 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 5.

0: in de show. PostNL Groens te gast. Met onder andere de Flowrider, Sia en ook Samuel Velten. Zometeen.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Thuisbatterij,
5: einde salderingsregeling,
6: terugleverkosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf. En voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
11: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op €100.000.
10: Meld je nu aan. Druk

0: Otto Gulsen gevolgd. Echte liefde is te koop natuurlijk.
1: Radio 538.
2: De vijf van het bedrijf.
0: Met Samuel Welten. Echte liefde is te koop. De Flowrider met Sia daarvoor. Dennis, oh, het is al tijd voor de koffiegong. Dankjewel, Robert. Dat is bij deze officieel geregeld. De 538 koffiegong voor de maandagmorgen. Het is 10:11. En ik zeg warm welkom, Jan Julius. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, PostNL Goes, daar werk jij.
3: Ja, inderdaad.
0: Ja, dan ben je al anderhalf jaar keihard aan de bak bij PostNL in het depot in Goes.
3: Zeker weten.
0: Nou, wat leuk man. Met hoeveel collega's doe je dat, Jan Julius?
3: Nou, we werken met shiften. En in elke shift zitten ongeveer 20 man. Dus ja, rond de 150, 160 man.
0: Nou, wat goed man. Zullen wij gewoon even voor 150 man taart sturen dan?
3: Nou, ik weet niet hoeveel jullie kunnen sturen, maar ja, dat zou helemaal geweldig zijn.
0: Ik vind de helden van de postbezorging verdienen zeker allemaal een taartje, dus wij regelen gewoon voor PostNL even taart.
3: Ja, jullie zijn geweldig.
0: Ja, en sterker nog, ik kreeg net een live verbinding door met de bakkers van Multifly. Die zijn nu al hard aan het bakken, want die verzorgen deze taarten.
3: Wauw.
0: Dus PostNL lekker smullen. En wat voor shift heb je vandaag, Jan Julius?
3: Ik zit shift 1, ik rijd nou in Hulst. Dat mooie Vlaanderen.
0: Nou, prachtig man. Geniet ervan, ik wens je een hele mooie werkdag. En leuk dat jullie in de vijf van het bedrijf zitten.
3: Hey, dankjewel, toppers.
0: Hoi, later man. Jan Julius van PostNL, afdeling Goes. De helden van de post vandaag te gast in de vijf van het bedrijf. Met onder andere Mark van Dalen en Rico Zo met Waterfurf. En wel leuk, als je de Insta hebt gecheckt van 538... dan zag je deze man waarschijnlijk al bijkomen bij de teaser voor de 538 stemmenjacht. Douwe Bob. This world is our home.
4: All right.

Zegt de app, heel simpel, zet er 5 liedjes in. Verzamel die even zelf met de collega's en dan bellen wij terug voor die 5 van het bedrijf. En bezorgt 538 de gratis taart ook. Dus droppen in de 538 app of ga naar 538.nl/bedrijf. Dat is 538.nl/bedrijf. Nog eentje dan voor PostNL, afdeling Goes. Deze van Bruno Mars. One Hour.

0: aan voor de 5 jaar stemmenjacht, want die totale prijzenpot is 100.000 euro. Zometeen spelen we een nieuwe ronde van het spannendste spel van de Nederlandse radio. De stemmenjacht is terug van weg geweest en het jachtseizoen is geopend. Meld je aan, dat doe je heel simpel. Even op de button drukken in de 5 jacht-app. Op de button drukken om mee te spelen met de stemmenjacht. Zometeen een nieuwe ronde, ook hoor je Pat Benatar, Love is a Battlefield.
1: Luister naar Radio 538.
2: Kan je heel veel geld opleveren.
1: En je hoeft alleen maar
2: de juiste stem te halen.
1: De 538 Stemmenjacht.
2: 8 koffers, 8 stemmen.
1: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
2: Doe mee en meld je nu aan.
1: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
3: Super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Ice Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja?
6: Echt serieus?
5: Zo.
6: Wat een geld.
7: 15.000.
8: Potverdikke me.
9: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
10: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
4: Yes!
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
4: Yes!
6: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
11: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
12: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Binnen 1 minuut
14: meer muziek
13: tijdens de 538 werkdag.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
15: 18 plus, speel bewust.
16: Ja.
17: Echt serieus?
16: Wat
17: een geld.
16: 50.000. Wat verdikke me.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: zei het ooit, was dat niet die auteur Robert Louis Stevenson? Het huwelijk is een slagveld, geen rozenbed.
1: Wat?
0: Ja, is een beetje in de trend van deze Pat Benatar toch. De hit uit de jaren 80, Love is a Battlefield.
2: De 538 Stemmenjacht.
0: Het spannendste spel van de Nederlandse radio. Met een enorme terugkeer en die prijzenpot van in totaal 100.000 euro. De koffer met 1000 euro, die staat open. Nieuwe kandidaat Suzanne uit Vijfhuizen. Suzanne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe is jouw maandag tot zover?
3: Nou, lekker rustig. Ik ben vrij vandaag. Ik ben een beetje in het huis bezig.
0: Wat heerlijk. Je hebt een lekkere rommelmaandag.
3: Ik heb een rommelmaandag. Precies.
0: Nou, helemaal goed. En gezellig dat je meespeelt met de 538 Stemmenjacht.
3: Ja.
0: En ja, Suzanne, ik geef je nog één kans om die stem even goed te bestuderen. Want dit is de opgave. Ja.
4: Heel slecht.
0: Suzanne heeft een rommelmaandag uit Vijfhuizen, speelt mee voor 1000 euro. Wie zoeken wij?
3: Ik dacht Timothy Draaier uit B&B Polita.
0: Oh, Timothy uit B&B.
3: Ja.
0: De gezellige Timothy. Daar kun je wel een feestje mee hebben.
3: Dat dacht ik.
0: Dat dacht ik. Nou, we gaan eens even kijken. Jury, is het Timothy Draaier?
2: Het antwoord is... fout.
0: Ah. Jammer.
3: Ja.
0: Jammer.
3: Zeker, ja.
0: Ik had het je van harte gegund. Suus, het is niet goed.
3: Dankjewel.
0: Hey, nee, maar ik krijg wel een dingetje door in mijn oor. Ik stuur jou natuurlijk de reiskoffer van de Nationale Postcode Loterij als troostprijs.
3: Nou, top.
0: En ja, speel, geef je nog een keer op en speel gewoon gezellig nog een keer mee.
3: Ga ik zeker doen.
0: Leuk. Mooie dag en vandaag.
3: Fijne uitzending.
0: Hoi, groetjes.
2: De 538 Stemmenjacht. Meedoen via de 538-app. Klik op de button om mee te spelen. Misschien wel het volgende uur al met 538 Stemmenjacht.

Blige, 58 Family Affair. Annette die stuurt, Dennis, wat zou jij doen als je de stemmenjacht wint? Nou, ik zou het wel weten, want Mary J. Blige heeft net aangekondigd dat ze extra shows gaat doen in Las Vegas. Ze doet er een tournee in de MGM, My Life, My Story. Oh, daar zou ik zo graag heen gaan. Mary J. in Las Vegas. Dat staat wel op mijn bucketlist. Door de Family Fair op 58. Rhythm is de dancer van Snap in de line-up deze maandagmorgen tijdens je 58 werkdag. En Pa, of Poel moet ik zeggen, is hard aan het werk in de sales of iets van Kensington te willen draaien deze ochtend. Ook dat is bij deze gelukt. Je hoort Living 4 nu op Radio 58.

0: morgen. Esther, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je in petto voor ons?
1: Nou, ik denk dat jij het wel kan beamen, want ja, het is wel te merken dat we richting de herfst gaan. En dat heeft zo zijn voordelen.
0: Ja, kun je weer kantarellen plukken, toch?
1: Ja, zoiets.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Granditalia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een heel kost maar 68 cent.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van

0: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
0: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
3: Thuisbatterij,
4: einde salderingsregeling,
5: terugleverkosten,
6: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
9: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
10: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
12: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
14: Start je dag zonder barst.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: 538 Nieuws.
18: 11 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Bij Ermelo is een trein op een vrachtwagen gebotst. Dat schrijft Omroep Gelderland. In de trein zaten 150 mensen. Er zouden 2 gewonden zijn. Hoe ze er aan toe zijn is niet bekend. De vrachtwagen vervoerde betonblokken. Voorlopig rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. Online bank Revolut heeft waarschijnlijk ook de gegevens van Nederlandse klanten aan cybercriminelen gegeven. Dat schrijft BNR. Revolut dacht dat iemand van de overheid om de data vroeg, maar het waren criminelen. Die hebben het online gezet en daarbij zitten ook paspoortgegevens. Het vliegveld van Catania op Sicilië is voorlopig gesloten omdat vulkaan Etna as uitspuwt. Tot zeker 4 uur vanmiddag wordt er niet gevlogen op de luchthaven van Italië. De vluchten kunnen wel naar andere vliegvelden op Sicilië uitwijken. De Etna heeft ook tijdens de drukke zomervakantie veel overlast veroorzaakt. En het is buiten goed te merken dat we op weg zijn naar de herfst. De dagen worden snel korter en ook de lucht is vaak vochtig. En deze combinatie zorgt ervoor dat het weer in de maanden september en oktober meestal heel kleurrijk is. En dus gaan we meer regenbogen zien en ook kleurrijke zonsopkomsten en ondergangen. Het weer nu, af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Ja.

0: Amsterdam-Leiden bij Hoofddorp 14.1 en de A6 Emmeloord Lelystad bij Nagelen. Een controle bij 105.4.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Draken temmen in het Verre Oosten.
4: Of nee, juichen voor Oranje.
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: 538, stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
11: Meld je nu aan. Druk

0: Speciaal voor jou als je dag een beetje zo starten. Dat blauwe scherm vol uitzonderingen in de Windows 95-modus.
1: 5-3-8-werkdag.
0: Omdat Ella Langley, die je hoorde met Houston, Texas, te veel praten, stond ze op school vaker op de gang dan dat ze in de schoolbanken zat. Ja, zo blijkt maar weer. Niet iedereen is geschikt voor het schoolsysteem. En dat is ook lastig natuurlijk. En dus besloot ze om haar te gaan zingen. Heeft ze al redelijk wat succes in, zou je kunnen zeggen. Haar wereldwijde hit Houston, Texas bij 5-3-8. Terwijl ik je even voorstel aan een splinternieuw en toch oude 5-3-8 Dance Smash Classic. Je vliegt terug naar de tweede helft van de Zero's. Een tijd waarin je krabbelde op Hives. Je muziek downloadt met Kazaa, ken je dat toch? En je telefoon vooral bedoeld was om mee te bellen. Dat is iets heel geks. De Zweedse zangeres Petra Marklund duikt de studio in om een track op te nemen over een relatie die net over is. Iemand die afscheid neemt en duidelijk

L458, klassiekertje dit, hè? Gangsters Paradise. Radio 58, ontluikende herfst, paddenstoelen in het bos. Weer regenbogen hoorden we net in het nieuws bij Esther. Goed nieuws. Ja, stel je bent artiest. Ik heb zelf vroeger wel veel festivals en zo gedraaid. Er stonden bij mij altijd Dennis Ruijer, bananen en kokoswater. Vond ik altijd wel lekker om te hebben. De volgende artiest maakt het toch iets gekker. Zij wil namelijk een liefdesbrief, als ze ergens komt optreden, van de venue waar de gig dan plaatsvindt, zeg maar. Als de zon die de ochtend zachtjes wakker kust, brengt jouw glimlach altijd weer de mooiste rust. Met jou, lieve Bente, aan mijn zijde, is elke dag vol kleur, allerliefste Bente. En ik hoop geen ochtendmondgeur. Nou goed, dat. Even een gedichtje voor Bente. Staat op haar riders, doen we dat gewoon ook bij 58 keurig. Wat een goed liedje is dit, hè?

0: Even bellen hoor.
1: Yo, Fleming.
0: Hey, Guus. Heb je het al gehoord?
1: Ja, tuurlijk. Wacht. Dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves. Hallo, Snelle hier.
2: Hoi, met Emma.
3: Yo, Ronnie hier.
0: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.
4: Zaterdag. The Streamers. Een avond lang feesten met de grootste hits.

0: streamers. Alle info op 538.nl.
1: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
5: Yes!
6: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
4: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
5: Yes!
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS.

0: €1,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
7: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
10: 538.
11: Dennis Ruijter. Ja, die eerste koffer in de stemmenjacht. Hè. Zometeen nieuwe ronde op 538. Nu Lifehouse.
10: Radio 538.
11: Halfway gone.

0: Verlangen naar het festivalseizoen met Calvin Harris, Jesse op 58.
1: De 58 Stemmenjacht.
0: Hey Tim, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe is het?
2: Goedemorgen. Goed, met jou?
0: Ja, lekker man. Alles lekker. Hart voor weinig, nood chagrijnig.
2: Ja, dat is bij ons precies hetzelfde.
0: Lekker man. Tim, wat ben je aan het doen vandaag?
2: Ik ben aan het werk.
0: En wat doe je?
2: Ik werk bij Jansmaar in Weijen. Een vers groothandel zijn wij.
0: Een vers groothandel?
2: Wij leveren aan de horeca en supermarkten, van alles.
0: Nou, leuk man. Helemaal goed.
2: Zeker.
0: En ik zie je mijn kristallenbol. Jij gaat binnenkort lekker 10 dagen chillen op Curaçao.
2: Dat klopt helemaal.
0: Nou goed man, dus die 1000 euro zou goed terechtkomen, Tim.
2: Dat gaat dan direct daarheen, denk ik.
0: Ja, precies. Dat kun je meteen investeren in de reis.
2: Ja, zeker. Zeker.
0: Nou, mooi man. We hebben die koffer 1 voor je. En Tim, luister goed, want dit is je opgave.
3: Heel slecht.
0: Ja, hoe toveren we iets van heel slecht naar heel goed? Want wie zoeken wij? Ja,
2: ik denk dat het Wolter Kroes is.
0: Jij denkt, ja, de hitzanger, de Hollandse hitzanger Wolter Kroes. Jury, ja. Is dat het goede antwoord?
1: Het antwoord is... fout.
0: Oh, jammer, jury, daar zitten vreselijke gasten met dat effect zo lang. Mijn hart ging keer 200, joh.
2: Ja, het duurde wel lang, hè?
0: Ja, het duurde wel lang, ja. Nou, zeg dat.
2: Ja.
0: Nou, helaas, het is niet goed. Je krijgt wel de troostprijs. De reiskoffer, dat komt dan wel weer van pas. Van de
2: postcode-loterij. Zeker.
0: Nou, mooi man. Leuk dat je meespeelde. Probeer het nog een keer, Tim. En ik wens je vast een goede reis.
2: Komt goed, dankjewel.
0: Hoi,
2: goed.
0: Nee, hoi.
1: De 538 Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan.

en bij de vrienden van 538. Goed dat je maar hebt staan. Het is de 538 werkdag. En de werkdag gaat drie keer zo snel garantie. Met natuurlijk terug van weg geweest. De 538 stemmenjacht. En held Avicii is hier. Levels.

0: Had je ook posters S boven je bed van de Backstreet Boys? Oh,
1: zeker weten.
0: Ja, hè? Ja. Is dat. Everybody Backstreet's Back, een boyband banger. Terwijl Lindo in de startblokken staat. Met de koffer van Stemmenjacht natuurlijk. S, wat heb je nieuws nou?
1: Ja, terughoudnieuws eigenlijk. Want een waterbestendige tandenborstel die toch niet tegen water kan. En hoe het zit, dat hoor je zo.
0: Terughoudnieuws, dat en meer. Zometeen veel plezier met Lindo.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
11: Yes!
12: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
10: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
11: Yes!
13: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
14: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
15: Lekkere van Albert Heijn.
13: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn.
14: Het is groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
15: Lekkere van Albert Heijn.
13: Profiteren van exclusieve...

0: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
1: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
0: Maar die prachtige kleding dan?
1: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
2: Ga met die banaan.
1: Naar Jumbo.
2: Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
12: 538 Nieuws.
13: 12 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Tot 5 uur vanmiddag rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle, dat zegt de NS. In Ermelo, bij de Veluwe, is een trein tegen een vrachtwagen met trailer gebotst. De trein raakte daarbij flink beschadigd en de vrachtwagen staat na de botsing dwars over het spoor. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Een stel nepagenten in Zierikzee is met hun auto in een sloot beland. Ze hadden bij mensen aan de deur dure spullen gestolen. De politie ging er achteraan, waarop tijdens een achtervolging een van de nepagenten de macht over het stuur verloor en ze crashten in de sloot. De twee zijn opgepakt. Online bank Revolut heeft per ongeluk persoonlijke informatie aan cybercriminelen gegeven. Ze dachten dat de overheid een informatieverzoek had gedaan. Hoeveel klanten precies de dupe zijn, wil Revolut niet zeggen. Het geld van de klanten staat volgens de online bank nog gewoon bij iedereen op de rekening. En de nieuwe slimme Dyson-tandenborstel is pas 10 dagen te koop, maar wordt nu alweer uit de schappen gehaald. De borstel van bijna €500 heeft problemen met water dat in het apparaat kan komen. En daardoor kunnen ze uitvallen. Dyson belooft dat de slimme tandenborstel wel weer snel te koop is. Het weer heb ik ook nog voor je. In het hele land kunnen buien vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het zonnig en droog en het wordt zo'n 22 graden. Vanavond bewolkt en kans op mist en het wordt dan 16 graden vannacht. En tot zover het 538 Nieuws.
15: Maar kijken of dat dingen.
14: Dit is de gewone?
15: Dit is de gewone, ja.
14: Ja, die werkt altijd.
15: Hartstikke goed.
14: Ja, ja jongen, dicht.
15: Even kijken, dat verkeer is niet zo heel druk. Wat opvalt is de A12 voor de grens met Duitsland. Tot hier extra. En de A28 Zwolle Amersfoort voor de harde 10 minuten plus. Dan de controles. A1 Amsterdam 10.9. A1 Deventer Apeldoorn 92.8. A2 Utrecht Den Bosch. Daar heb je een controle bij 81.4. Even oppassen daar, want volgens mij mag je daar maar 70 of 90 door die werkzaamheden daar. Dan de A4 Amsterdam-Leiden 14.1. A12 Maren-Utrecht bij 75.0. A15 Delft-Gorkum 103.5. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.8. A27 Utrecht-Hilversum 81.6. A28 Assen-Hogeveen 172.7. A50 Apeldoorn-Zwolle 213.0. En de A73 Venray-Venlo 47.5.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.

0: bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
0: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
3: 538, stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
4: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
5: Lindo de Vries. Ja, weet je van wie die stem nou is?

Homewrecker bij jou. 5-3-8. Goedemiddag. Lindo is de naam. Ik hoop dat je een goede maandag hebt. Voor zover je kan spreken van goed op een maandag natuurlijk. Hey, de stemmenjacht is begonnen. Heb je het gehoord? Een smakgeld kan je winnen als jij de stem hoort. Raad die bij koffer 1 hoort. Koffer 1 nog maar. 1000 euro is die waard. En als je wil meespelen, open de app van 5-3-8. Geef je daarop als kandidaat. En wie weet spreek ik je over een half uurtje aan. Mag jij een poging gaan doen voor 1000 piek. Yeah. Dit is Eros. En Costa de la Vida. Samen met Tina Turner.

0: 8 werkdag.
1: Je weet dat als artiesten ergens komen of om een optreden te doen of wat ook, dan hebben ze vaak zo'n lijstje met dingen die ze graag in de kleedkamer zien voordat ze überhaupt een noot zingen. Beyoncé bijvoorbeeld wil titanium rietjes en met de handgeslepen ijsballen of in de cocktails. Justin Timberlake heeft ook een gekke wens. Justin Timberlake zegt alle deurklinken moeten worden schoongemaakt om de 2 uur. Oké. En een van de voorwaarden die Bruno Mars heeft voordat hij komt optreden is 2 dingen in zijn kleedkamer. Een fles wijn en vochtige doekjes.
2: Ja.
1: Voor luxe mensen, hè, fles wijn en vochtige doekjes. Bij ons is dat gewoon een fles Flevo-sap en een keukenrol, weet je, op een zaterdagavond. Ja, een beetje eenzaam, zo. Lindo is de naam, goedemiddag, fijne lunch. Geniet van je maandag met Afrojack en nu Kensington. Dit is de 5 jaar werkdag en Streets.

0: Oh my god, het is begonnen, jongens. Het is begonnen. De vijfde jacht, stemmenjacht is begonnen. En ja, dit is het begin. Waar het eindigt is, ik hoop, met jou met een heleboel geld. Dat zou mooi zijn natuurlijk. Zometeen hoor je weer heel even wat nou die stem is in koffer 1. Kijken of jij erachter kan komen. En wil jij raden, wil je gaan voor die 1000 euro? Dit is het moment om de app te pakken en je op te geven.
1: Luister naar Radio 538.
2: Kan je heel veel geld opleveren.
1: En je hoeft alleen maar
2: de juiste stem te raden.
1: De 538 Stemmenjacht.
2: 8 koffers, 8 stemmen.
1: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
2: Doe mee en meld je nu aan.
1: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Is dat echt serieus?
7: Zo.
3: Wat een geld!
8: 15.000, potverdikke me.
9: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de Chili Chicken van McDonald's. I'm loving it.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.

0: Pleursveelweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
2: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis, een tweede pizza gratis, bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Thuisbatterij.
9: Einde salderingsregeling.
10: Terugleverkosten.
11: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij. Gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
13: Binnen 1 minuut
14: meer muziek
13: tijdens de 538 werkdag.
15: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak,
16: vind je perfecte auto op Autoscout24.
17: Download de app en start met vinden.
18: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
20: Lindo Duval.
21: The Weeknd, zo meteen ook Teddy Swims, die hoor je nu, Mr. Know It All.

0: Daft Punk. I feel it coming.
1: De 538 stemmenjacht.
0: Het zou toch mooi zijn als we op dag 1 al meteen even wat geld kunnen gaan uitkeren. Gaan we proberen om aan Brit over te maken. Dag Brit.
2: Hallo.
0: Hallo. Je werkt in het mooie Rotterdam. Je hebt al, in Rotterdam heb je best wel wat mooie uitzichten. Als jij naar buiten kijkt, wat zie je dan?
2: Klopt, ja, aanzichten van een soort van skyline.
0: Nou, dat is best een mooie skyline om te zien.
2: Zeker.
0: Brit, we gaan proberen om de stem van koffer 1 te gaan raden. Laten we even gaan luisteren naar wat die stem nou is.
3: Heel slecht.
0: €1000 is die waard. Brit uit Rotterdam, wie is dit?
2: Ik ben Danny Vroger.
0: Danny Vroger? Ja. De zoon van, natuurlijk.
2: Ja,
0: we gaan het nu checken. Is het Danny Vroger?
1: Het antwoord is... fout.
2: Ah, jammer.
0: Jammer, Brit.
2: Ja, heel jammer.
0: Maar je hebt wel mooi uitzicht, dat scheelt dan.
2: Zeker.
0: Je krijgt als dank voor het meespelen de reiskoffer van de Postcode Loterij. Ik wens je een fijne werkdag.
2: Dankjewel, jullie ook.
1: 538 Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app.
0: Ja, druk op de knop in de app en check meteen even welke antwoorden er allemaal al gegeven zijn vandaag voor deze koffer. Dan weet je wat je niet moet nummen als jij over een uur de volgende kandidaat bent. Bakerman komt zo. En nu Agda en de Munnik. Dit is Het regent zonder stralen.

Dit weekend verschenen er ineens foto's van zangeres Lady Gaga met een baby. Iedereen, hey, is ze nou moeder geworden? Ze heeft zelf nog niet gereageerd of ze nou echt mama is of niet. Maar als het echt waar is, dan heeft het kind niet Baby Gaga genoemd. Vind ik het een gemiste kans, toch? Ja. Zonde. Dit is Lady Gaga en haar Alejandro bij 538.

0: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
1: Douwe Bob. Note to self.
0: Jouw hits, jouw 538.

0: bij 538. Esther heeft zo'n nieuws. Ja, je komt nog even terug op die wedstrijd tussen United en City van gisteren.
1: Ja, ja, want de VAR heeft daar een gigantische fout gemaakt en je hoort zo de details.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
11: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
12: De prijs.

0: vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week dreftafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
8: 39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas

0: beste klusser of de beste match. Wil je met me bouwen? Vanavond om 8:30 bij Net 5 en op Kijk.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: 538 Nieuws.
3: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De buschauffeur van het dodelijke ongeluk in Zwitserland is weer thuis. Hij is verhoord door de politie en mocht toen gaan. Reisorganisatie OAT zegt dat hij lichamelijk oké is, maar mentaal is het een ander verhaal. Bij het ongeluk vielen 5 doden. Zwitserland onderzoekt nog of de chauffeur iets verkeerd heeft gedaan. Bij een ongeluk tussen een trein en een vrachtwagen in Ermelo op de Veluwe is de vrachtwagenchauffeur licht gewond geraakt. In de Sprinter van de NS zaten 150 mensen die zijn uit de trein gehaald en met een bus naar Ermelo gebracht. Tussen Amersfoort en Zwolle rijden tot het eind van de dag geen treinen. Nederland mag langer nadenken over of we toch nog mee willen doen aan het Songfestival. De Avrotros wil niet meer, omdat het festival met Israël te politiek zou zijn geworden. Andere omroepen hebben zich nog niet gemeld. De deadline is morgen, maar het Songfestival geeft de omroepen nu extra tijd. En wie de Premier League-wedstrijd gistermiddag tussen Manchester United en Manchester City heeft gezien, was het vast al opgevallen. De derby eindigde in 0-1 dankzij een goal van Haaland. En dat zorgde na afloop voor veel discussie en boze reacties van spelers en de trainer van Manchester United. En de scheidsrechterorganisatie zegt nu dat die goal niet had mogen tellen. De VAR maakte een fout. En het weer dan nog. Ja, de hele dag kunnen er buien vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het zonnig en droog. Het wordt zo'n 22 graden. Vanavond bewolkt en kans op mist. Morgen de hele dag veel zon en zomers warm, maximaal 27 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
4: Ja, je maakt hens. Moet gesloten worden. Ja, nou ja, daar vaar niet naar te kijken hoor. Even kijken naar het verkeer. Het is niet zo heel druk wat opvalt. Dus de A50 Arnhem-Oss voor de Maasbrug, kwartier extra. Dan de controles langs de weg A1 Amersfoort-Amsterdam, 10.9. A2 Den Bosch-Eindhoven, 137.2. A6 Lelystad richting Almere, 62.2. A12 Maren-Utrecht, 75.0. A15 Delft-Gorkum, 103.5. A27 Utrecht-Gilversum, 79.9. Assen-Hogeveen is de A28, 172.7. A30 Barneveld-Ede, 16.4. A58 Tilburg, Breda 50.4 en de A59 Den Bosch, Breda 111.9.
5: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
8: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
9: Lekkere van Albert Heijn.
2: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op €100.000.
10: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app.
4: Je stemmenjacht. Oh ja, en tickets voor de streamers. Voor komende zaterdag. Het concert win je ook zo hier.

0: Olivia Dean, A Man I Need. Deze week, hier bij 58, win je tickets voor The Streamers. Concert dat ze zaterdag geven in Ziggo Dome. En dan kun je bij zijn als je...
1: Hier, deze zaterdagfeest met The Streamers in Ziggo Dome. Bel nu 0909-30538.
0: Dat is het nummer. 0909-30538, tickets voor The Streamers. En als je beller 26 bent, dan ben je erbij. Dus dat even mikken. 0909-30538, beller 26. Ben je er zaterdag bij.

0: Deze is leuk, hè? Marshmallow en Cameron Withcomen. Hallo, nieuw bij 538.
1: Met 538 daar. The Streamers.
0: Zaterdag, Ziggo Dome, The Streamers. Vijfjarig jubileum. Dat belooft wel, denk ik. Ik denk dat dat wel wat wordt, volgens mij. Mag ik je even voorstellen aan Mirjam vanuit Eindhoven. Dag, Mirjam.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, hoe is het in Eindhoven vandaag?
2: Regenachtig.
0: Ja.
2: Maar wel gezellig.
0: Ja, dat dan weer wel. Ja, het is altijd gezellig in Eindhoven natuurlijk. Ja.
2: Zeker.
0: Mirjam, voordat we even over serieuze zaken gaan, laten we heel even een klein dilemmaatje aan je voorleggen.
1: Duvals duivelse dilemma.
0: Stel, je gaat naar de streamers, maar je moet kiezen met je baas of met je ex. Wie gaat er dan mee?
2: Met mijn baas, 100%.
0: Ja, is die waarom?
2: Nee, die is gewoon gezellig.
0: Ja, en je ex niet, natuurlijk.
2: Ja.
0: Alles was het niet je ex waarschijnlijk.
2: Nee, inderdaad.
0: Precies.
2: Weg ermee.
0: Zo is het. Mirjam, ik heb 2 tickets voor je voor de avondshow van de streamers komende zaterdag in Ziggo Dome. Ik wens je daar heel veel plezier en je mag kiezen met wie je gaat, hoor, zaterdag.
2: Oh, super.
0: Dank
2: je.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi.
0: En zo gaat het. Wil je ook tickets voor de streamers? Kan nog de hele week hier bij jou, 5 jaar.

0: Chanceliers en Somebody New bij 538. Zometeen een nieuwe ronde van de stemmenjacht. Jazeker, die is vandaag begonnen en daar kan jij best wel wat geld mee verdienen. Koffer 1 staat open. 1000 euro kan je verdienen als jij weet welke stem het is. En ja, wil je kandidaat zijn via de app van 538, kan je opgeven.
1: Luister naar Radio 538.
2: Kan je heel veel geld opleveren.
1: En je hoeft alleen maar
2: de juiste stem te halen.
1: De 538 Stemmenjacht.
2: 8 koffers, 8 stemmen.
1: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
2: Doe mee en meld je nu aan.
1: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus? Wat een geld.
6: 15.000, potverdikke me.
7: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals

Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De

0: energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Rozer!
4: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja! Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaartjes zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via thestreamers.nl.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks Bo.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie Olifant.
14: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
17: Boost yourself.
13: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
18: Binnen 1 minuut.
19: Meer muziek.
18: Tijdens de 538 werkdag.
20: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
21: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
22: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
23: 538.
24: Lindo Duval.
25: Tempur City. Wat een hint is dit, zeg hij. Self-aware. Meezingen maar.

0: Skunks. Samen met Cooking on Three Burners en This Girl.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Hey Nick.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is het in Sint-Odiliënberg?
2: Dat zou ik eigenlijk niet durven te zeggen, want ik ben op dit moment in België voor werk. Dus ik denk dat het daar wel zonnig is.
0: Ja, Sint-Odiliënberg. Ik vind het wel een heel mooie plaatsnaam, Sint-Odiliënberg. Prachtig.
2: Ja.
0: Hoeveel mensen wonen daar in die plaats?
2: Ik zou het je niet durven te zeggen, een paar duizend denk ik.
0: Ja, het is niet zo heel groot, hè? Nee.
2: Nee.
0: Nick, jij gaat voor 1000 euro in de 538 Stemmenjacht. Koffer 1 staat wagenwijd open en je gaat nu nog één keer luisteren naar de stem die je moet gaan raden zo.
2: Ja.
0: Daar gaan we.
3: Heel slecht.
0: Nou Nick, wie is dit?
2: Ja. Ik denk dat het Willem van Hanegem is.
0: Willem van Hanegem, de oud-voetballer, voetbalanalist. Is dit Willem van Hanegem voor 1000 euro?
1: Het antwoord is... fout.
0: Nee.
2: Jammer.
0: Ja, dat is zeker jammer. Dick, we gaan Willem van Hanegem erbij zetten op 538.nl. Foute antwoorden, ja, daar komt hij helaas ook bij nu. Jij krijgt wel de reiskoffer van de Postcode Loterij als dank voor het meespelen.
2: Nou, ook helemaal goed.
0: Alsjeblieft. En werk ze daar in België.
1: De 538 Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
0: Ja, wil je meespelen? In de knop, op de knop, in de app. In de knop, je mag ook in de knop kijken.

De nieuwe Miley, Bass Persuade. Je mag ook geen Miley Cyrus meer zeggen van haar. Het is nu Miley. Nou, dan gaan we Cyrus zeggen, weet je. Beetje tegen de daad. Het is 538. Lindo hier, Thomas mag ook, Lin mag ook, Eikel mag ook, wat je wil. Dit is Kensington. Stay.

0: naar 2. Hij heeft ook tickets voor de streamers voor je. En natuurlijk een paar rondjes 5-8 stemmenjacht. En Esther heeft zo het nieuws. Het gaat over mensen die wel eens iets vergeten af te rekenen.
1: Ja,
0: bij de
1: zo
0: kassa.
1: Kunnen we het noemen. Ja, bij de zelfscankassa bijvoorbeeld. En je hoort zometeen wat het een veelpleger kan gaan kosten.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch... met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100... aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Nu. Super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: De prijs van

0: kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
12: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf
12: met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Overstappen voelt pas goed.

0: Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: 538 Nieuws.
2: 2 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Schoonmakers gaan deze week staken. Dit uit protest tegen hun nieuwe cao. Er wordt gestaakt op openbare plekken zoals Schiphol en NS-stations. FNV wil dat er opnieuw over de cao wordt onderhandeld. Het kabinet moet meer geld steken in het onderhoud van wegen en bruggen. Dat zegt Nijkerk, waar vorige week de A28 dagenlang op slot ging omdat er wat mis was met de fundering van een brug. Rond Nijkerk ontstond toen een verkeerschaos. Er moet snel wat gebeuren om dit voortaan te voorkomen, vindt de gemeente. Voor het eind van de maand wil de publieke omroep een knoop doorhakken over het Songfestival. De Avrotros wil niet meer meedoen, omdat het festival te politiek geworden zou zijn. Of een andere omroep de inzending gaat doen, is nog altijd onduidelijk. Het Songfestival heeft ons land extra tijd gegeven om daarover na te denken. En winkeldiefstal wordt vanaf vandaag een stuk duurder. Van €181 naar €242. Officieel is het geen boete, maar schadevergoeding voor de tijd die de winkel eraan kwijt is. Ze kunnen nog wel aangifte doen. En vergeet je bij een zelfscankassa per ongeluk één product niet te scannen, ja, dan hoef je niet gelijk zorgen te maken. Het weer heb ik nog voor je. Het is droog en zonnig, maar er kan her en der nog wel een bui vallen. Het is gemiddeld 21 graden. Morgen de hele dag veel zon en zomers warm en maximaal 27 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
4: Dankjewel Esther. Dan de 3 grootste files. A4 Den Haag naar Rotterdam voor de Keteltunnel vanuit Delft. 9 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 10 minuten. En de A59 Os naar Zonzeel tussen Dussen en Hooipolder. Vrachtwagen met pech op de weg daar. 5 kilometer file en 21 minuten extra. En dan de belangrijkste controles. De A1 naar de Amsterdam bij Muiden. Daar controleren ze bij 10.9. Dan de A7 Drachten naar Groningen toe. 168.0. A12 naar Utrecht. 75.0. De A15 Delft-Gorkum bij Herwijnen bij 109.0. Naar Rotterdam de A15 71.9. A17 Roosendaal-Moerdijk bij Zevenbergen 6.8. A27 Hilversum naar Almere bij 115.1. A28 Assen-Hogeveen 172.7. Naar Amersfoort de A28 bij 59.7. En Barneveld-Ede de A30 bij Lunteren 16.4. Dan de A50 Apeldoorn-Zwolle 213.0. Naar Breda de A58 bij 50.4. En de A59 Den Bosch Breda, de laatste bij 111.9. En wil je alle controles checken via app van Flitsmeister.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
1: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
0: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
2: Zo, koffienummer zoveel. Nog een paar uur te gaan. 538 draait de hits met zometeen Alex Warren.

komt een mooi appje binnen. Vrijdag was het mijn verjaardag. Zaterdag nog geprobeerd. 1 drankje. Zondag kind om 6:30 naast mijn bed. Volgens mij had ik mijn ogen alleen dicht als ik moest niezen afgelopen weekend. Groeten van Livia.

0: Pink en Blomie.
1: 538 werkdag.
0: Ik ben even wezen googelen op blauw. Een blauwe maandag betekent trouwens helemaal niet een depressieve maandag, maar juist iets wat maar heel kort duurt. De blauwe envelop van de Belastingdienst valt al sinds 1915 op Nederlandse deurmatten. En dan Suzanne Freek. Blauwe dag betekent juist bij hun iets superliefs. Er zijn voor elkaar als de lucht strak blauw is, maar ook als het even dondert. Ja, en dat idee ontstond bij ze in de auto tijdens een gesprekje of ze er ook voor elkaar zouden zijn als het leven even wat minder lekker loopt. Ja, en heel wrang dat juist die belofte jaren later ineens geen songtekst meer was, maar hun werkelijkheid werd toen Freek ongeneeslijk ziek bleek. Blauwe dag, Suzanne Freek, zometeen op je 538 werkdag. En eerst Ugel en Sol.

0: zijn los. Arno Vermeulen, nee. Louis van Gaal, nee. Wolter Kroes ook niet, Danny Vroger niet. Willem van Hanegem werd net nog bij Lindo genoemd, is het ook niet. VOB is dan die stem uit koffer nummer 1. We hebben totaal 8 koffers en 8 stemmen en een ton aan prijzengeld. Maar op dit moment is nog steeds, sinds de 538-ochtendshow, de eerste koffer geopend met daarin een stem verstopt ter waarde van 1000 euro. Die namen die ik net noemde zijn genoemd, maar die zijn het dus niet. Denk jij te weten wie het dan wel is? Dan meld je aan. In de 538-app zie je een knopje staan. Ik doe mee. En dat is genoeg. Vul even wat gegevens in, dus je hoeft niet te bellen, niet naar het gemeentehuis en zo. Alleen die knop in de 538-app. En wie weet kun je zometeen over een paar minuten meeraden voor 1000 euro. Verder hoor je Tupac en Martin Garrix.
1: Even bellen hoor.
2: Yo, Fleming.
1: Hey Guus, heb je het al gehoord?
2: Ja, tuurlijk. Wacht, dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves.
3: Hallo, Snelle hier.
4: Hoi, met Emma.
5: Yo, Ronnie hier.
1: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: streamers. Alle info op 538.nl.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Nu, bij Spar in de buurt, roomboter appelflap of kersencarré, vers uit eigen oven. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers, even sparren.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
6: Woehoe!
5: 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Binnen 1 minuut.
12: Meer muziek.
11: Tijdens de 538 werkdag.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: 538. Mark LaBrand.
15: Ja, spannend nieuwe ronde stemmenjacht. Zometeen. En your Tupac en Martin Garrix en YouTube.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Lekker met de radio aan, thuis aan het werk. Je werkt bij een leasemaatschappij.
0: Klopt, ja.
1: Maak je dan vaak mee dat ze op de eerste dag helemaal naar de get verrijden?
0: Ja, dan rijden ze net bij de dealer weg. En dan staan ze bij een stoplicht en dan moeten ze hem weer in drive zetten of iets. En dan zetten ze hem per ongeluk in hun achteruit. Omdat ze niet gewend zijn om elektrisch te rijden. Ja, en dan zie ik de hele achterkant in elkaar.
1: Oh, dus, ja. Zo zuur. Maar dan ben jij in een soort supervrouwpak om te helpen.
0: Absoluut, absoluut.
1: Ja, en dit keer in de stemmenjacht even heel wat anders. Ja, even jezelf helpen aan 1000 euro.
0: Nou, dat zou wel lekker zijn.
1: Ja, nou, het is natuurlijk een beetje warm draaien. Eigenlijk moet jij een beetje de ellende weghalen voor de volgende kandidaten. Maar ja, wie weet scoor je in één keer gewoon die 1000 euro en weet je de naam. Omdat die nog maar weinig te horen is geweest, zullen we eerst nog even gaan luisteren, Dorien?
0: Ja, dat is goed.
1: Oké, komt ie aan.
2: Heel slecht.
1: Nou, neem ons even mee in jouw hoofd, Dorien. Welke route heb jij afgelegd in je hoofd?
0: Ik hoorde hem gisteren op de radio. Toen zat ik ook in de auto. En toen zei ik gelijk, oh, dit is René Vroeger. En toen werd net zijn zoon genoemd, Danny Vroeger.
1: Oh.
0: Dus ik dacht, oh nee, stel je voor dat het Danny Vroeger is. En dan, dus ik zeg René Vroeger.
1: Ja, jij blijft gewoon in dezelfde familie hangen. In hetzelfde accent eigenlijk ook een beetje.
0: Ja, een beetje Amsterdams, wat ouder. Ja, nou.
1: Zeg lieverd, we gaan luisteren. Ja. René Vroeger voor 1000 euro.
3: Het antwoord is... fout.
1: Ah, jammer.
0: Nou, lekker dan.
1: Als dank voor het meespelen, Dorien, krijg je een reiskoffer van de Postcode Loterij. En wie weet tot een volgende ronde.
0: Dankjewel, fijne middag.
1: Yes.
3: De 538 Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app.
1: Kom maar. Ja hoor, aanmelden in de 538-app. In het volgende uur een nieuwe ronde. Kans op 1000 euro.
4: Woe!
1: Martin Garrix en U2 na...

0: Hi, ik ben Natasja. Ik wil graag het nummer Noodgeval horen van Coldband. Ik word er zo verschrikkelijk vrolijk van. Doei!
1: Nou, dan moet je er zo ontzettend vrolijk van worden. Speciaal voor jou, Natasja. Ja, je favoriete hit is dat. Welkom bij 538. Laat het weten in de 538-app tijdens de werkdag. Zo, bijna 3 uur, dus tijd voor het nieuws. Iris, wat heb je voor ons zometeen?
2: Waarom Max Verstappen en zijn Formule 1-collega's volgend jaar waarschijnlijk een iets ander rondje zullen rijden in Madrid.
1: En de hits van Michael Jackson en Sommieu zometeen.
3: Gaan met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja?
6: Echt serieus?
5: Zo.
6: Wat een geld.
7: 50.000. Potverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
12: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
13: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
14: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
19: Smint.
20: Valt je iets op aan mij?
19: Nieuwe jas?
20: Nee.
19: Nieuwe schoenen?
20: Nee.
19: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
21: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
22: Thuisbatterij. Einde salderingsregeling.
23: Teruggeleverde kosten.
24: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
22: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
25: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
26: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
25: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
26: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
25: En als je voor jezelf werkt?
26: Ook gewoon 1 factuur per maand.
25: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
27: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
28: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
1: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onof...
1: aan huis. Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Stichting Donorkind wil praten met massadonor Simon. 30 ouders willen excuses en de toezegging dat hij geen sperma meer doneert. Ook moet hij dat aan alle ouders laten weten. De stichting stapt naar de rechter als Simon niet meewerkt en zal dan een schadevergoeding eisen. Hij zou zeker 199 kinderen hebben. In Ghana is dit weekend een van de belangrijkste handlangers van Bolle Jos opgepakt. Een 34-jarige man uit Amsterdam, meldt het AD. Hij werd eerder al in verband gebracht met een onderschepte cocaïnetransport in Antwerpen. En deze arrestatie volgt na meerdere onderscheppingen in Frankrijk. En daarbij zijn nog twee mensen aangehouden die ook bij het criminele netwerk van Jos Leidekkers horen. Het is de dag voor Prinsjesdag en dat betekent traditiegetrouw oefenen met paarden voor de rijtour op het strand van Scheveningen. Daar kunnen de dieren dan alvast wennen aan het lawaai, muziek en de drukte. Aan de strandoefening vanmorgen deden ook weer militairen en schoolkinderen mee. En dit weekend was de allereerste Formule 1 race op het nieuwe circuit van Madrid, waar Max Verstappen tweede werd. Maar de kans dat hij volgend jaar exact hetzelfde rondje rijdt is klein. Het circuit wordt namelijk waarschijnlijk nog aangepast om meer inhaalmogelijkheden te creëren. De organisatie is nu advies aan het inwinnen bij de raceteams over wat zij nog anders zouden willen hebben. Nog het weer, droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
2: Ja, Iris, dankjewel. Dan de drie grootste files. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en de Keteltunnel. Een kwartier extra. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 11 minuten. En de A16 Breda naar Rotterdam voor Zevenbergse Hoek vanuit Zonzeel. 10 minuten over 2 kilometer. En dan de belangrijkste controles. De A2 Utrecht-Den Bosch bij 108,8. Ook staan ze op de A7 Drachten-Groningen bij 168,2. A12 Maren-Utrecht. Daar controle bij Driebergen-Rijsenburg bij 75,0. A15 Del-Gorkum bij Herwijnen bij 109,0. A17 naar Moerdijk bij Zevenbergen 6,8. Dan de A28 richting Hogeveen 172,7. Zelfde weg Zwolle-Amersfoort 59,7. Barneveld-Ede de A30 bij 16,4. A50 Apeldoorn-Zwolle 213,0. Den Bosch-Breda bij Sprangkapelle op de A59. Een controle bij 111,9. En de laatste in het zuiden, A73. Venray-Venlo, 47,5.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Roger! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
7: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
0: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
2: Mark Yes, goedemiddag. Kans op tickets voor de streamers ook zo. En je hoort Calvin Harris.

0: naar bij jou in de klusbus of op de werkvloer. Je hoorde Calvin Harris, daarvoor nog hardnekkiger dan huismeid. Just Might. Bruno Mars. Hey, even bellen.
1: Vier deze zaterdag feest met de streamers in de Ziggo Dome. Bel nu 0909-30538.
0: Ja, is toch gezellig. Sta je van zaterdag plus 1 met je snuit bovenop Emma Heesters, Busy, Roxy Dekker, Fleming en nog veel meer. 0909-30538. Bel er 10 wint. Oké, okay? Dit is Sonny Euwe en Feels Part 2.

0: zaterdag?
1: Nou, eigenlijk wel. Ja, superleuk.
0: Hé, hey, hoe lekker. Ga je gewoon alle Nederlandse artiesten in één keer zien? Zelfs Wim Sonneveld en André Hazes senior dachten nog om te komen.
1: Fantastisch.
0: Vanuit de gefeliciteerd. Je wint 2 tickets voor de avondshow van de streamers komende zaterdag in de Ziggo Dome.

0: 538 Stemmenjacht.
1: Ja, vandaag dag nummer 1. En als ik een beetje terugkijk op de vorige edities, gaan we waarschijnlijk elkaar nog een vrolijk kerstfeest wensen. Tijdens de Stemmenjacht. 8 koffers, 8 stemmen, een ton bij elkaar aan prijzengeld. En op dit moment nog steeds geopend. Koffer nummer 1 voor 1000 euro. Zit heel erg in de Vrogerhoek. René Vroger, Danny Vroger. Ik zou Natasha niet noemen zometeen, maar alles mag natuurlijk. Geef jezelf op in de 538-app om mee te raden voor 1000 euro... als je denkt te weten van wie is toch die stem. Een nieuwe ronde van de Stemmenjacht. Zometeen en verder Burna Boy, Kygo ga je horen. En Nena en Kim Wild, die komen er ook aan.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
14: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
17: tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis.
18: Binnen 1 minuut
19: meer muziek
18: tijdens de 538 werkdag.
20: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
21: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
22: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
23: Ja, met zometeen een nieuwe ronde van de Stemmenjacht. Jort Kaigo en Nena.

0: 538 Stemmenjacht.
1: Erwin uit Tilburg, goedemiddag.
2: Goedemiddag, meneer Erwin.
1: Zo, gaan we even luisteren?
2: Ja, doe maar.
1: Oké, okay, komt ie aan. Komt ie aan.
3: Heel slecht.
1: Oh, ja. Dat is altijd even inkomen natuurlijk, een warming-uppie die eerste dag van die stemmenjacht. Of heb je zoiets van, nou, ik weet het eigenlijk best wel zeker voor die 1000 euro.
2: Nou, zeker niet. Ik dacht zeker te weten Louis van Gaal. Maar helaas, die was het niet. Dus dan ben ik overgestapt naar Henk en Katen.
1: Oké, okay, dus we blijven wel een beetje in dezelfde hoek hangen.
2: Ja.
1: Ja, ja. Ondanks dat Henk ook een glansrijke rol had in Sleepers op Videoland, dus ook acteur is.
2: Ja, ja. Kan okay. Ons Henk.
1: Ons Henk. Kijk, ja, ja. Dan komt het Brabants weer naar boven. Henk ten Katen, de voormalig trainer van Ajax. Is hij de stem in koffer 1 voor 1000 euro?
0: Het antwoord is... fout.
1: Jammer, Erwin. Jammer.
2: Ja.
1: Maar als dank voor het meespelen krijg je wel een supermooie troostprijs. Je krijgt de reiskoffer van de Postcode Loterij. En wie weet tot een volgend rondje.
2: Kijk, helemaal geweldig. Dankjewel.
1: Mooie dag. Doeg.
2: Yo,
0: de 538 Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
0: Jouw hits hoor je op 538.
4: Kygo, take me back.
0: Jouw hits. Jouw 538.

Zeg nou eerlijk, vanmorgen voelde 4 uur vanmiddag nog als iets voor de volgende generatie. Maar het is al bijna zover. Held, we zijn er bijna. Einde werkdag.

0: Zometeen uiteraard kansen op tickets voor de streamers. Verder natuurlijk nieuwe rondes van de stemmenjacht voor 1000 euro bij Frank en Arjen. Iris, wat heb jij in het nieuws?
1: Er is een Nederlands vliegtuigje neergestort net over de grens in Duitsland.
0: En vorige week had Arjen altijd rond de klok van 6:30 een totale blackout. Zo verliep het weerbericht. Trouwens, echt enorm benieuwd hoe dat straks gaat.
2: Ik ga het hele land laten... Sorry, ik ben het zo...
3: Als jij een, als jij een luisteraar bent die alleen rond 6:30 luistert... dan denk jij echt, wat is er aan de hand met die mevrouw?
2: Oh, wat erg. Ik ben echt sorry, zeg ik tegen de luisteraar... die om 6:30 luisteren. Nee, dat is echt... Ja, maar dat kan je niet maken, dus ik voel me ook echt wel slecht.
4: Die mensen die denken, die vrouw is niet goed.
2: Maar die willen ook gewoon het weer horen, weet je. Dus
5: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, man, man. Als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
14: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
13: Oh, en nu niet?
14: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
13: Bueno, kies het en

0: 50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
14: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow.
14: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Grobbel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
17: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
18: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja, trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via de streamers.nl.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
20: 538 Nieuws. 4 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Bij een ongeluk met een Nederlands vliegtuigje net over de grens in Duitsland zijn 3 doden gevallen. Het toestel vertrok vanmorgen vanaf vliegveld Hilversum. De vliegschool daar is meteen gesloten. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid doet nu onderzoek. Rusland wordt steeds roekelozer. Dat zei NAVO-topman Rutte over de aanval op een trein tussen Kiev en NAVO-land Polen dit weekend.
22: It shows, I think, again, that Russia is growing increasingly reckless, including evidence yesterday again targeting the infrastructure upon which Ukraine depends.
21: Er vielen geen slachtoffers. Een uur eerder reden westerse politici in een andere trein over dat spoor, waaronder de Britse oud-premier Boris Johnson en een Nederlandse Europarlementariër. Een trein was eerder vertrokken dan gepland. Schiphol en de KLM zijn blij dat het kabinet na een advies van de Raad van State nieuwe regels voor de luchthaven kan maken. Daarin wordt vastgelegd dat het aantal vluchten van en naar Schiphol omhoog kan, als blijkt dat het stiller wordt op de luchthaven. Beter voor de branche en voor de omwonenden is het idee. En voor het einde van deze maand wil de NPO een knoop doorhakken over het Songfestival. De Avrotros wil niet meer meedoen omdat het festival te politiek is geworden. Of een andere omroep de inzending gaat doen is nog altijd onduidelijk. Het Songfestival heeft ons land extra de tijd gegeven om daarover na te denken. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht bewolkt. Kans op mist en 16 graden. Morgen, Prinsjesdag, begint grijs en plaatselijk mistig. Later op de dag meer zon met maximaal 27 graden. En voor het einde van deze maand wil de NPO een knoop doorhakken over het Songfestival. De Avrotros wil niet meer meedoen omdat het festival te politiek is geworden. Of een andere omroep de inzending gaat doen is nog altijd onduidelijk. Het Songfestival

0: aquaduct 20 minuten. A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 18. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. Daar de laatste lange 14 minuten.
1: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
8: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
7: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app.
9: De 538 Middagshow.
0: Een hele goede middagshow. Kensington en Afrojack. Hoor je zo meteen. Dit is

0: werk en in my world.
1: Hallo allemaal. Leuk dat je er weer bij bent. Welkom bij een gloednieuwe middagshow met Frank en Eimen.
2: Het is 9 minuten over 4. Het is maandag, het is 14 september 2026. Maar dat wist je al.
3: Ja, en wat zitten we in een heerlijke nazomer. Toch? Morgen 27
2: graden. Dat had jij al aanzien komen.
3: Daarom heb ik die zomerwinterwissel niet gedaan met mijn gast. Want ik zag dit aankomen.
2: Hey, maar zag ik nou echt een collega door jouw haar gaan op de redactie? Hier
3: ja,
2: bij
3: kijk.
2: Ben je nog steeds bang dat je luis hebt?
3: Ik ben alleen thuis, dus er is niemand die echt goed een luizencheck kan uitvoeren. En als je denkt dat je luis hebt, dan ga je gewoon chronisch jeuk hebben op je hoofd. Dus ik zei, kijk, ook voor jullie. Kijk, ik denk dat ik het niet heb. Ik heb mijn kinderen uitvoeren gecheckt, maar ja.
2: Ja, ik denk, jij zou wel druk zijn met AI die de mensheid gaat vernietigen. Ik weet niet of je dat gehoord hebt. Al die techreuzen hebben gisteren gezegd, nou, we moeten oppassen met AI, want ze gaan ons vernietigen.
3: Hey, breek me de bek niet open. Ik vind dat doodeng.
2: Ik heb even uitgezocht voor jou. Want ik dacht, die vraag ga ik krijgen. Hoe zou AI dat dan doen?
3: Ja, hoe zou AI dat doen, Frank?
2: Want eerst dacht ik van, weet je wel, ben je dan aan het tikken en word je dan geëlektrocuteerd of zo? Weet je wel, dat AI zo'n stroomstoot geeft? Ja. Doet het veel vernuchtiger.
3: Wat dan?
2: Je hebt de paperclip-theorie. Stel dat iemand vraagt, maak voor mij een paperclip. Dan gaat AI alle grondstoffen die we nog hebben hier op de planeet gebruiken voor die paperclip, waardoor wij niks meer hebben. Dat is een theorie.
3: Ja.
2: Andere theorie is dat met fake news wereldleiders tegen elkaar op worden gezet.
3: Dat gaat sowieso gebeuren.
2: En dat er een soort oorlog ontstaat waarbij we het niet gaan overleven.
3: Ja.
2: En hij kan ook nog gewoon een kernbom afvuren.
3: Ja, dat we alle nuclear weapons gaan af. Ja, en, dan zijn
2: En hoe denk je dat ik aan deze info kom?
3: AI.
2: Maar goed, wij gaan deze show niet uitlopen voordat we antwoord hebben op de vraag of we nog bestaan morgen.
3: Ik vind dit een hele belangrijke levensvraag. En heb ik nog één andere voor je.
2: Okay.
3: Waar zou een waterreservoir van een koffiezetapparaat van deze afdeling zich verstoppen? Hij is er niet. Waar gaat dat? Waar is het?
2: Ja, die is kwijt.
3: Die is kwijt.
2: Die is kwijt. We kunnen geen koffie maken, want we hebben geen waterreservoir.
3: Even een mededeling binnen 538. Als je het waterreservoir ergens hebt neergelegd. En we zoeken tot we zijn in de koffie.

0: iets heel goed uit het hoofd kan.
1: Zoals? Koken.
0: Straatnamen.
1: Oh ja.
0: Telefoonnummers. Je hebt mensen die alles uit het hoofd kunnen. Of heel veel uit het hoofd kunnen.
1: En het is eigenlijk vaak de wat oudere generatie. Als je het hierover hebt. Want vroeger moesten we alle telefoonnummers uit ons hoofd kennen.
0: Ja, wel in deze voorbeelden misschien. Maar ja. Ik zou de jongeren niet uit willen sluiten.
1: Oh, ik denk, nou ja, goed. Ik zou geen straatnaam meer uit mijn hoofd weten. Want je hebt alles heb je navigatie.
0: Dus je hebt mensen die kunnen alles uit hun hoofd.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, maar ik denk dat het ook op. Weet je wel, dat we het ook nu niet kunnen bedenken zoveel.
1: Nee. Nee.
0: Zit er iemand te luisteren die heel, maar dan ook heel veel uit het hoofd kan?
1: Leuk.
0: Ja, ja. Die zegt, ach joh, daar heb ik geen computer bij nodig.
1: Of die alle, noem je dat, netnummers?
0: Ja, zoiets.
1: Gewoon weten welke.
0: Ja, eigenlijk, het kan ook informatie zijn waar je niks aan hebt natuurlijk.
1: Precies, dat is nog leuker. Ja. Je hebt het allemaal in je hoofd zitten.
0: Iemand die gewoon uit het hoofd alle hoofdsteden van alle landen in de wereld op weet te noemen.
1: Ook goed.
0: Die heb je. Ja. Die heb je. Zit er iemand te luisteren, misschien ben jij het wel, die iets uit het hoofd fantastisch kan, geen hulp nodig heeft, die zegt, joh, ik doe dat wel even uit mijn hoofd.
1: Ja. Hoor ik natuurlijk, het is een soort de rode draad door ons radioprogramma aan het worden, maar AI kan er natuurlijk heel makkelijk bij gepakt worden, hè, straks.
0: Oh, dat we voor de gek worden gehouden.
1: Ja.
0: Nee, maar die luisteraars hebben
1: ik
0: niet.
1: Ik zie de episode.
0: Die luisteraars komen. Hebben wij niet. Tenzij wij AI zelf aan de telefoon hebben.
1: Die even inbelt.
0: Ja. Zit er iemand te luisteren
1: ja.
0: die iets ontzettend goed uit het hoofd kan? Geen hulp nodig heeft, die zegt, ik doe dat wel even. Zou je ons willen bellen? Want wij zoeken jou.
1: Ja, je mag ons ook gewoon een appje sturen in de gratis app van 538.
0: Ja, je mag bellen 0909-3000-538. Misschien ken je dat nummer al uit je hoofd.
1: Tuurlijk.
0: Kan ook.

0: Mijn zoon van 13 die kent 190 vlaggen uit zijn hoofd.
1: Ja, is toch ook fantastisch.
0: Ja, dat vind ik bizar.
1: Nou, maar dit soort dingen, dit is precies waar we naar op zoek zijn.
0: Ja, ja. Is er iets wat je ontzettend goed uit je hoofd kan? Iets wat jij gewoon weet, waarbij je geen hulp nodig hebt? Wij zoeken je. Zit er iemand te luisteren die heel veel uit het hoofd kan? Laat het even weten in de 538-app. Zometeen, nieuwe ronde. Jawel mensen, we zijn weer begonnen met de stemmenjacht voor 1000 euro. En Iris heeft nieuws, wat heb je mee Iris?
2: Onderzoeksraad voor de Veiligheid onderzoekt de crash van het Nederlandse vliegtuigje in Duitsland.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar 2,80 euro. I'm loving it.
6: Hey, dat is Tom die net parkeert.
7: Hey, oh, sorry.
6: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
9: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
12: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
13: nee.
12: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
12: Milner.
15: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
12: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
14: Lekker bezig.
16: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
17: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus?
18: Zo.
1: Wat een geld.
18: 18.000, godverdikke me.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Was gewoon de stream.

0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Het weer een 50 graden. Vanavond en vannacht bewolkt. Kans op mist zo'n 16 graden. Morgen, Prinsjesdag, begint grijs. In de loop van de dag vaker zon. Pas in de avond kans op een bui. Maar ook een klap onweer. Het wordt maximaal 27 graden.
2: En dan de langste vertragingen. De A12 Utrecht-Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 26 minuten. De A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Apeldoorn en Heerde-Zuid. Daar voorwerp op de weg. Een vertraging van 37 minuten. En de laatste lang op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Oorschot. Een auto met pech daar. De vertraging is 23 minuten.
3: 538. De 538 middagshow.
2: Die prachtige van Direct, My Friend. Zo direct naar Louis Fonsi.
3: Radio 538.

0: zometeen antwoord op de vraag of er iemand zit te luisteren die heel veel uit het hoofd kan. Antwoord is ja eigenlijk, maar
1: ja,
0: wat het dan is, dat hoor je zometeen. Ja, eerst even dat vliegtuigje, dat Nederlandse vliegtuigje dat net over de grens is neergestort. Ja. Want er zijn 3 doden bij Iris.
2: Ja, alle 3 de inzittenden zijn omgekomen. De Cessna was vanmorgen opgestegen in Hilversum. Volgens de Duitse luchtverkeersleiding had de piloot contact opgenomen vanwege slecht weer. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid gaat nu onderzoek doen.
0: Wat akelig, hè? Mm-hmm. En wij zaten er vorige week nog te lunchen bij die luchthaven Hilversum.
1: Ga je erbij vertellen wat we zagen?
2: Ja, bij die vliegschool is het inderdaad.
0: Wat zagen wij erbij?
1: Nou, 3 keer probeerde een vliegtuig te landen. Ging lekker.
0: Er was een vlieglesje, ja.
1: Dat denk jij.
0: Dat denk ik. Maar goed, het is wel heel... Het gebeurt niet vaak, gelukkig, maar wel heel naar, ja.
2: Ander nieuws dan. In Ghana heeft de politie 3 handlangers opgepakt van drugscrimineel Bolle Jos. Dat gebeurde nadat een schip met coke was onderschept. Het kwam uit Ghana en was op weg naar Antwerpen. De hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties roept op tot dringende actie om AI te stoppen. De risico's zijn te groot. Toponderzoekers van AI-gigant Anthropic luiden dit weekend de noodklok. AI kan de mensheid vernietigen, zeiden ze. En ook de VN waarschuwt nu dat de nieuwe technologie alle mensenrechten bedreigt. Oh, waaronder het recht op leven, voeding, privéleven, gezondheid en veiligheid.
0: Maar ter verdediging van AI, AI wil natuurlijk niks.
2: Nee, precies.
1: Nee, AI is gevoed door ons.
0: Ja, maar het wil niks. Het heeft geen eigen wil. Dus het gaat niet opeens iets willen.
1: Ja, maar de verhalen zijn nu toch dat het toch wel een soort van eigen wil aan het krijgen is.
2: Nou, dat ligt eraan wat de bedrijven ermee doen, natuurlijk.
1: Maar het is allemaal niet goed. Zullen we het stoppen gewoon?
2: Nou, Microsoft die heeft net nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. En daarmee proberen ze de zorgen weg te nemen. Zo mag het niet ontworpen worden met het idee om menselijke controle te omzeilen. Of om gebruikers opzettelijk te misleiden.
1: Oké, maar wacht even. Waarom willen we het eigenlijk nog hebben?
0: Waarom willen we vooruitgangen, zei ik jou.
2: Het kan ook handig zijn.
1: Ja, maar handig vind ik niet een reden om dit soort risico's te lopen.
0: Maar het gaat misschien ook wel een medicijn opleveren tegen ziektes.
2: Het heeft gewoon hele strenge regels nodig en die zijn er nu nog
1: niet. En een soort ethisch kompas heeft het ook niet.
2: Nee. Ander nieuws dan. Wie vanaf vandaag wordt betrapt op winkeldiefstal kan een flink hogere boete krijgen. De schadevergoeding stijgt van 181 naar €242. Dat komt omdat de kosten voor winkeliers behoorlijk gestegen zijn. Het geldt ook voor stiekem dingen jatten bij de zelfscan. Maar als je een keer 1 product vergeet te scannen, dan hoef je niet gelijk bang te zijn.
0: Maar dat moet toch flink omhoog. De kans dat je gepakt wordt is klein. En als je dan gepakt wordt is €240.
2: Nou, vind ik veel geld, hoor.
0: En moet je een 0 achter, toch?
1: Ja, maar als je 1 dingetje, zoals jij, waar jij misschien bang voor bent, Iris, dat...
0: Vraag je voor een vriendin.
1: Ja, 1 of 2 dingetjes, dan word je toch niet meteen dat...
2: Nee, meestal krijg je dan eerst een waarschuwing, maar als je meerdere dingen vergeet, ja.
1: Ja.
0: Iris, dank.
2: Graag gedaan.
3: De 538 Stemmenjacht.
0: Henry, hoe is het met jou?
4: Frank, gaat goed.
0: Hey, de Stemmenjacht is weer begonnen. Heb je er ook zin in?
4: Ja, vind ik wel leuk.
0: Ja, het is ontzettend leuk. Het werkt heel simpel. Hè. We hebben 8 koffers, 8 stemmen. Een ton aan prijzengeld. Koffer 1 is open met €1000 erin.
4: Ja, heel mooi.
0: Zullen we nog eens even luisteren naar die stem die, waar we al de hele dag naar op zoek zijn?
4: Doe nog maar een keer.
0: Komt-ie, Harry.
5: Heel slecht.
0: Ja. Hoe zeker ben je van je zaak?
4: Niet zo, maar ja. Een beetje.
1: Oh, oké. Okay.
0: Veel twijfel hoor.
4: Ja. Ja.
1: Maar dat is niet erg als het maar goed is, toch?
4: Ja,
1: daarom. Kan jou het schelen? Beetje twijfel is niet erg.
4: Dat boeit mij niks.
0: Harry, wie hoor jij voor €1000 in koffer 1?
4: Ik hoor Rafael van der Vaart.
0: Rafael van der Vaart, jury. Is dat goed?
3: Het antwoord is... fout.
4: Helaas,
0: Harry. Maar goed, we kunnen weer een naam op de lijst zetten die het niet is. Het brengt alweer een stapje verder. En jij krijgt als dank voor het meespelen een reiskoffer van de Postcode Loterij.
4: Oh, dankjewel.
3: De 538 Stemmenjacht.
6: Meld je nu.

0: Zo ongelooflijk mooi. Direct. En My Friend, hier op 538.
1: Waar wij op zoek zijn naar iemand die iets bijzonders allemaal uit zijn hoofd kan.
0: Dennis?
2: Ja?
0: Wat kun jij uit je hoofd?
2: Ik weet dat ik heel snel uit mijn hoofd hoeveel letters er in een woord zit als iemand dat naar mij zegt.
0: Dus wij roepen een woord en dan weet jij hoeveel letters er in dat woord zitten. En je hebt geen computertje bij je?
2: Nee, maar een computer kan het ook niet zo snel, denk ik.
0: Oké. Klimaatcrisis?
2: 13.
0: Vertegenwoordiger?
2: 17.
0: Hou.
1: Appelflapvulling?
2: 16.
0: Reconstructiewerkzaamheden?
2: Sorry, die hoorde ik even niet goed.
0: Reconstructiewerkzaamheden?
2: Oeh, die is moeilijker. 28?
1: Oeh, niet.
2: Nee, 26, hè?
0: Reconstructiewerkzaamheden, 22.
1: Oh.
0: Nee. Wat flauw dan ook door het misgaat.
2: Die klopt niet.
0: Klopt die niet?
1: Oh, nee. Wat goed, hij corrigeert jou gewoon.
2: Reconstructie.
1: Ga jij tellen ondertussen, Frank?
2: Reconstructiewerkzaamheden is ook 13. Dus het is 26.
1: Nou, Frank, ga even tellen. Ondertussen asbestverwijdering. Asbestverwijdering.
2: 18.
1: Oh. Wat tel je de lange ei als 1 of 2 losse lettertjes?
2: Nee, IJ.
1: Oh, oké. Okay. Dan keur ik dat goed.
0: Maar Dennis, wat zijn we hier aan het afgaan?
2: Ja.
1: Oh, wat goed, Dennis.
0: Oké, wacht
1: even. En olifantentuin?
2: 13.
1: Ja, netjes hoor, hé. Wat ontzettend goed. Heb jij nog een saai woord, Frank?
0: Nee. Arbeidsongeschiktheden.
1: Ah, kijk.
2: 22.
1: Ja, wat goed
2: voor jou! Ja.
0: Oh, mooi Dennis. Dankjewel.
2: Ik heb er zoveel aan in mijn leven.

0: Lever in vuurwerken. .nl.
1: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En conferansperen, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis. Op leenbakker.nl/aanhuis.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
12: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
13: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
12: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
13: Maar die prachtige kleding dan?
12: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Let's go!
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Fans van lekker veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
15: Hands van Voordeel.
16: Aldi.
18: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen.
14: Nu... Veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
15: Hands van Voordeel.
14: Aldi.
18: Mindshift.

0: Dag, ik ben Iris Schut. Justitieminister Van Wil is blij dat er 3 handlangers van drugscrimineel Bolle Jos zijn opgepakt in Ghana. Daarmee hebben ze de internationale drugshandel weer een slag toegebracht, schrijft de minister op zijn social media. De 3 werden opgepakt naar een fonds van grote partijen cocaïne in Frankrijk. De vliegschool in Hilversum, waar het vliegtuigje vanmorgen opsteeg, die is neergestort in Duitsland, is gesloten. Vlak over de grens bij Roermond stort het neer in een veld. Alle 3 de mensen die aan boord waren zijn omgekomen. Wat er mis is gegaan, is nog niet duidelijk. Vanaf morgen komen de 33 verdachten van het geweld in Overasselt weer voor de rechter. Omdat het om veel mensen gaat, zijn de zaken verspreid over 3 dagen. De rechters beslissen of ze langer vast blijven zitten. Bij het geweld kwam een beveiliger om het leven en 2 agenten raakten gewond. En dit weekend was de allereerste Formule 1 race op het nieuwe circuit in Madrid, waar Max Verstappen 2e werd. Maar de kans dat hij volgend jaar exact hetzelfde rondje rijdt, is klein. Het circuit wordt namelijk waarschijnlijk nog aangepast om meer inhaalmogelijkheden te creëren. Ze reageren daarmee op de kritiek van de coureurs zelf. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht bewolkt. Kans op mist en 16 graden. Morgen, Prinsjesdag, begint plaatselijk mistig. Later op de dag wordt het zomers met maximaal 27 graden. Pas in de avond kans op een bui met ook een klap onweer. En tot zover het 538 Nieuws. En over een half uurtje meer.
1: Dan de langste vertragingen. De A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken 28 minuten. Ongeluk gebeurt daar. A2 Den Bosch-Utrecht tussen de Lingebrug en Everdingen. Maar liefst een uur vertraging komt ook daardoor een ongeluk. En de laatste op de A58. Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel. 30 minuten.
2: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de UV robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
6: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
8: Meld je nu aan. Druk

0: Street, Dr. Dre en No Diggity op 538 in de middagshow. Sam Altman, dat is de directeur, de CEO van OpenAI. Topman achter ChatGPT. Die heeft nu gezegd dat er een 10% kans is dat de mensheid binnen 10 jaar eindigt door AI.
1: En ik denk dat hij nog aan de voorzichtige kant zit. Want ik heb allemaal dingen langs zien komen dat het de komende 5 jaar 50% kans is.
0: Maar Ayren, dat is toch de directeur van KLM. Die zegt, als je met ons vliegt, dan is er 10% kans dat je de bestemming niet haalt.
1: Ja, precies dat.
0: Dat is toch geen bangmakerij. Dat is gewoon toch de man die het kan weten, die zegt het.
1: Ja. Ja. Daarom vind ik het ook zo eng allemaal wat er gebeurt.
0: Ik heb deze naam overal voorbij horen komen vandaag. Ik hoorde hem op de radio. Ik heb hem in de kranten zien staan. Hij is AI-expert. Hij heette Jarno Duursma. Jarno, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Hoe bang moeten we zijn? Want alle grote techbazen hebben alarm geslagen over AI. We gaan niet ouder worden dan de komende 10 jaar.
2: Ja, kijk, dat is natuurlijk een beetje onzin. Hè? Het was ook niet Sam Altman. Het waren wat andere mensen in de techwereld die alarm hebben geslagen. Dus dat klopt. Er is ook wel degelijk iets aan de hand. Maar weet je, die beelden van mensen, hè, van robots in de straten, vlammen in de binnenstad of andere gekke dingen. Nee, dat is helemaal geen sprake van.
1: Nucleaire wapens die afgeschoten gaan worden?
2: Nee, weet je, het probleem is een beetje, is dat we hebben natuurlijk decennia lang nu science fiction films gezien over wat er voor, hè, dat voor iemand gebruikt het woord uitroeien. Nou, daar ben ik helemaal niet van. Daar heb ik helemaal niks mee. Dat voel ik niet zo. Er is wel risico. Hè, dus er zijn wel gevaren. En een van die gevaren is inderdaad dat onverantwoordelijke of kwaadwillende mensen dit soort technologie gebruiken om biowapens mee te maken. Een nieuw virus, een soort pandemie keer 3, zou ik maar zeggen. Een gevaarlijke pandemie. Kijk, dat is een scenario waarvan mensen zeggen, oh ja, weet je, dat is dan, als je dan toch in gevaren wil spreken, is dat een van de gevaren.
0: Jarno, heeft AI een eigen wil?
2: Nul. Niks. Nee, ontzettend goede vraag en dank je wel daarvoor. Nee, AI heeft niks van een eigen wil. Sterker nog, die doet, en dat is wel belangrijk, dus die gaat een doel, volgt die. En dan onderweg kan het zo zijn dat hij iets verzint wat helemaal niks meer te maken heeft met die oorspronkelijke taak, maar dat hij gewoon een creatieve, gekke oplossing verzint. Hè? Dus bijvoorbeeld, je wil AI testen in het laboratorium. En vervolgens denkt hij, ik kom er niet uit, denkt dat AI-systeem. Of het denkt niet echt, maar het probeert iets uit te vogelen. Vervolgens komt het erachter dat in een ziekenhuis hetzelfde systeem werkt. Dan gaat hij naar het ziekenhuis, dan hackt hij om te testen, hackt hij het ziekenhuis. En dan zegt hij, oh, oplossing gevonden, en gaat hij terug. Ondertussen hackt hij dat hele ziekenhuis, hartstikke puinhoop, hele ICT naar de galamiezen. Maar dan heeft hij wel de oplossing gevonden. Dus dat zijn dus de systemen die gekke dingen doen omdat ze een doel willen bereiken. Dat is eigenlijk veel gevaarlijker dan de robots in de straten of dat soort dingen.
1: Ja, maar er wordt dan toch gezegd, het gaat erom dat de mensen die het systeem moeten bewaken, dat die scherp zijn. Maar dat voelt voor mij zo onveilig.
2: Ja, en dat is ook waar. En ik snap ook echt je zorg, zeg maar. Maar die zorg die zit vooral aan de kant van de digitale wereld. Dus alles wat wij in de digitale wereld doen, onze bankzaken, onze DigiD, of dat soort dingen. Nou, het risico is dat dat wat meer verstoord raakt, omdat dus kwaadwillenden of onverantwoordelijken gewoon niet goed opletten of gewoon iets kwaads in de zin hebben, zeg maar. Dus als je mij vraagt, Jarno, wat is het grootste gevaar? Dat is dat die digitale wereld waar we zo op leunen, dat die meer verstoord raakt.
0: En zou het zo krachtig kunnen worden, AI, dat het misschien ook onbewust dingen kapot kan maken?
2: Nou, dat is bijna een filosofische discussie, maar er is dus ook geen één AI, hè? Er wordt heel vaak gesproken, AI dit? Nee, het zijn hele krachtige, superkrachtige computerprogramma's die nogmaals door kwaadwillenden of mensen met niet veel verstand van zaken het verkeerd worden bestuurd.
1: Maar de Frank had gewoon een heel goed punt, is dat ze op een gegeven moment gaan ze online allerlei dingen beïnvloeden, waardoor het lijkt alsof je in oorlog met elkaar bent en dat we dan allemaal ontregeld gaan worden. Dat vind ik echt een realistisch scenario.
2: Maar nee, dat vind ik geen realistisch. Ik vind het veel realistischer scenario dat statelijke actoren, zoals bijvoorbeeld China of Rusland, en dat doen ze nu al, met bots, met accounts die doen alsof ze mensen zijn, een ruzie online zoeken of de publieke opinie proberen te beïnvloeden.
1: Ja, allemaal chaos.
0: Weet je welke ik vond, eng vond, Jarno? Die vond ik echt heel akelig. Dat is dat er een er is ooit een herstart geweest van een van de AI's. En dat ze konden zien in de data dat deze AI, deze herstart, tegen wilde gaan.
2: Ja, klopt. Ja, en dat
0: lijkt op het eigen wil, toch?
2: Ja, nee, maar het is. Ik snap wat je bedoelt, maar het is niet dat een systeem bewustzijn is. Dus al die machines, laat ik het zo maar zeggen, die softwareprogramma's, die hebben we geleerd iets met woorden te doen. En hij heeft geleerd, dus oké, als er iets komt van uitsluiting of sluiten, dan is dit het sentiment. Dus bewustzijn, daar wil ik heel ver bij uit de buurt blijven. Maar het is wel zo dat ze met woorden kunnen redeneren. Dus er is niet een soort ziel wat wij hebben, maar we hebben ze wel geleerd, net zoals ChatGPT of Copilot, hebben ze geleerd om met woorden te redeneren. Dus het klopt ook echt, en dat, ik ben ontzettend blij dat je dat noemt, dat onder de motorkap doen ze soms dingen waarvan we denken, wat raar, wat opvallend, wat vreemd.
1: Hey, en Jarno, wat als we nou gewoon zeggen, we trekken gewoon even lekker de stekker eruit. We hebben het gezien, kunnen goede dingen gebeuren, maar ook wat dingen waarvan we denken, wij weten het niet helemaal.
2: Ja, nee, maar dat is een ontzettend goed plan. Als er één grote pauzeknop was die ik kon indrukken, zou ik het meteen doen.
1: Maar je
2: zit natuurlijk in een kapitalistische wurggreep met elkaar. Hè? Al die bedrijven willen de winnaar zijn, willen de AI-winnaar zijn. Ja. Dus dat maakt het lastig.
0: Want Jarno, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Misschien dat AI ook ervoor gaat zorgen dat we heel wat verder gaan komen met onze mensheid, toch? Misschien dat het ziektes de wereld uit gaat krijgen en misschien oplossingen gaat vinden voor dingen die wij niet kunnen bedenken.
2: Zeker weten. Kijk, wat ik je wel kan verzekeren is dat de komende jaren veel onstuimiger worden door de capaciteiten van AI. Dus we gaan daar heel veel zoete vruchten van plukken. Maar er zijn ook nadelen. En ik zou willen dat ik de baas van de wereld was en het allemaal kon besturen. Dan zou ik nu de pauzeknop indrukken en zeggen, jongens, chillen, rustig aan, kalm aan. Maar goed, dat ben ik niet. En China en Amerika, die zien natuurlijk een enorme militaire kracht van deze technologie. Ja. Dus die vertrouwen de anderen natuurlijk voor geen centimeter.
0: Ik kijk even links van mij of er iemand gerust is gesteld.
1: Yeah.
2: Oké, laat je geruststellen door mij.
0: Ja.
2: Laat je geruststellen door mij. Het enige wat je gewoon moet doen is zorgen dat je een fatsoenlijk noodpakket hebt van als er dan een keer gebeurt, als je een
1: dat
2: halve dag geen internet hebt.
1: Zimmer.
2: Nee, maar ik zweer het je. Nee, maar het is wel echt waar.
1: Hoe lang?
0: We moeten verder.
2: Oké, fijne avond.
0: En er komt een appje hier binnen die zegt dat je de stem van André Hazes hebt.
1: Ja.
2: Oh, dat vind ik een heel groot compliment.
0: Ja. Jarno Duursma, AI-expert. Okay, dankjewel. Hè.
3: Hoi. 538. Favorite. Alex Warren. Emerald Eyes.

0: Daisy Bell.
1: Daisy Bell?
2: 8 letters. Ik weet het niet.
0: Daisy Bell uit Wake Up Your Mind.
2: En knap dat Daisy Bell
0: ja,
2: was.
0: Ja, Armin van Buuren die was een van de
2: drag queens.
0: Van de drag queens.
2: In Wake Up Your Mind.
0: Ja. Ja. Afgelopen zaterdag was dat. Ja. En dat vind ik heel bijzonder dat hij dat gedaan heeft.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, waarom precies?
0: Omdat hij in zijn wereld, denk ik, dat niet gebruikelijk is.
2: Nee.
0: Nee, dat hij op ook... hakken gaat staan en make-up op heeft.
2: Nee, en
0: hij heeft er ook veel gezeik mee gehad.
2: Behoorlijk, ja.
0: Daar schrik ik dan ook wel weer een beetje van, toch? Ja. Van, wat is dat? Waarom zou dat niet mogen dan?
2: En dus des te belangrijker dat hij het gedaan heeft.
0: Exact. Daisy Bell. This is what it feels like. Hier op 50. We hebben nieuws zo, Iris. Wat heb je mee?
3: President Trump heeft ook gereageerd op alle kritiek op AI.
4: Even bellen hoor.
5: Yo, Fleming.
4: Hey, Guus. Heb je het al gehoord?
5: Ja, tuurlijk. Wacht. Dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves. Hallo, snel hier.
6: Hoi, met Emma.
5: Yo, Ronnie hier.
4: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: streamers. Alle info op 538.nl.
1: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
2: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk Alles Reinigers en Schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
14: Van het bos tot in de tuin.
13: Zagen.
14: Snoeien.
13: Blazen.
14: Maaien.
13: Meer maaien.
14: En nog meer maaien.
13: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
14: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
13: Stiel. Sterk werk.
15: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
20: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
0: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Het weer op 538 vanavond en vannacht bewolkt. Kans op mist en 16 graden. Morgen, Prinsjesdag, begint grijs. In de loop van de dag vaker zon. Pas in de avond kans op een bui. Het wordt maximaal 27 graden.
23: En dan de langste vertragingen. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Zaltbommel en Culemborg. 42 minuten. De A50 Arnhem-Zwolle tussen Beekbergen en Fase 38.

0: jij hebt natuurlijk je man ontmoet bij Wie is de Mol?
1: Klopt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heb je wel eens gedacht van ik ga zelf iets bedenken?
1: Zelf iets bedenken?
0: Zo van hoe ik hem ontmoet heb.
1: Nee.
0: Zo van, dan hoef ik niet iedereen te vertellen dat dat via een televisieprogramma is.
1: Ja, nee.
0: Dat ik snel uitlach.
1: Ja, dat laat ik altijd wel even weg, ja. Dank je wel. Ja, en het verhaal wat ik tegenwoordig vertel, tot aan de finale.
0: Ja, precies.
1: Alleen maar oog voor elkaar en uiteindelijk.
0: Ja, je hebt veel mensen, en dat komt denk ik ook door dating apps. Dat, kijk, dat je niet altijd een romantisch verhaal hebt bij hoe je elkaar gevonden hebt.
1: Veel mensen vinden het niet zo sexy.
0: Nee, om dan te zeggen Tinder.
1: Ja.
0: Dat is ook niet zo sexy natuurlijk. Dating app, ja. Misschien hebben wij wel heel veel luisteraars die ook een verhaal hebben bedacht bij hoe ze hun partner hebben
1: wat
0: gevonden.
1: Wat ik echt wel kan begrijpen.
0: Ik ook. En ja. Ik ook. En ik heb ook wel eens in een ver verleden ooit eens gehoord dat iemand daar een heel verhaal bij bedacht heeft.
1: Welk verhaal had je bedacht?
0: Nee, niet ik. Maar over toen stapte ik in de Westkop bij gate E56 en toen stapte ik op het vliegtuig naar en ik zat op stoel 34 en op 35 en die is helemaal gaan uitzoeken dat klopt, dat verhaal.
1: Ach, ja, maar dat vind ik ook prima.
0: Tuurlijk.
1: Toch? Als je er gewoon zoveel moeite erin stopt. Ja.
0: Maar we willen alle verhalen hier gaan verzamelen. Als jij nou ook een verhaal hebt bedacht, dus helemaal verzonnen hebt over hoe jij je partner hebt ontdekt, wil jij dat dan ons vertellen?
1: Ja, leuk.
0: Ja, bel ons even 0909-30538. Of laat dat verhaal even achter in de 538-app met een berichtje. Dan kunnen wij alle verhalen hier gaan verzamelen.
1: We hadden het net al over AI. En ik ben natuurlijk een beetje bang dat het allemaal uit de klauwen gaat escaleren. Ja, ik ben doodsbang voor dat hele AI in de ontwikkeling. Maar Trump zit daar anders in, hè?
2: Nou, die heeft eigenlijk fel uitgehaald naar de topman van AI-bedrijf Anthropic. Die riep dit weekend op om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. De risico's zijn nu zo groot dat het de mensheid kan uitroeien, zei hij. Trump die noemt het een zieke samenzwering. Amerika die loopt nu ver voor op het gebied van AI op iedereen, waaronder China. En met dit gedoe en al deze kritiek is er alleen maar China bij gebaat, zegt hij. Ander nieuws dan. Stichting Donorkind wil praten met massadonor Simon. 30 ouders willen excuses en de toezegging dat hij geen sperma meer doneert. De stichting stapt naar de rechter als Simon niet meewerkt en zal dan een schadevergoeding eisen. Hij zou zeker 199 kinderen hebben. Het is de dag voor Prinsjesdag en dat betekent traditiegetrouw oefenen met de paarden voor de rijtour. Dat gebeurt altijd op het strand van Scheveningen. Daar kunnen de dieren dan alvast wennen aan lawaai, muziek en drukte. Aan de oefening deden ook weer militairen en schoolkinderen mee.
0: Wist je dat er morgen een designated survivor wordt aangewezen in het kabinet? Iemand die daar niet bij mag zijn. Mocht er iets gebeuren namelijk, dat wat je niet wil. Stel dat AI morgen toeslaat.
1: Ja, de kans is ook groot.
0: Dan is er dus een staatssecretaris of een minister die is dan ergens anders, zodat diegene niks kan overkomen. En die gaat dan ergens pannenkoeken eten of zo.
1: Ja.
0: Maar dat idee dat hij dus ergens televisie zit te kijken. Ja. Zo van, ik ben misschien wel straks de baas van Nederland en ik moet het allemaal oplossen. Vind ik een hele gekke gedachte.
1: Ja, ik ook.
2: Het zat er al een tijdje aan te komen. Liam en Noel Gallagher die gaan volgend jaar weer toeren met Oasis. De twee broers hebben dat net zelf aangekondigd op social media. En voor het eerst in 18 jaar komen ze ook weer naar Nederland.
0: Nice.
2: Er zitten namelijk twee shows bij in Amsterdam op 16 en 17 juli. En de NPO heeft uitstel gevraagd bij de organisatie van het Songfestival voor de inschrijving. De deadline is morgen, maar de NPO is er nog steeds niet over uit of we volgend jaar weer meedoen. En zo ja, welke omroep onze inzending gaat verzorgen. Ze hopen uiterlijk over 2 weken meer duidelijkheid te
1: krijgen. Maar dat
2: geven.
1: Betekent wel dat er over gesproken wordt, denk ik dan.
2: Ja,
1: ja.
2: Dus we volop in gesprek.
0: Iris, dankjewel.
2: Graag gedaan.
3: De 538 Stemmenjacht.
0: Wilma, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Heb jij een fijne dag vandaag, Wilma?
4: Jazeker.
0: Voelt het als die dag dat je even 1000 euro gaat pakken hier bij 538?
4: Dat zou wel echt heel mooi zijn, hè?
0: Ja, toch. Ja, zullen we nog één keer luisteren naar die stem in koffer 1?
4: Ja.
5: Heel slecht.
0: Voor de eerste is hij best moeilijk, vind je niet?
1: Ik vind het wel.
0: Wilma?
4: Ja?
0: Vind je hem ook lastig?
4: Ja, nee. Ik dacht gelijk aan één iemand.
0: Wie dan?
4: Oh. Aan één iemand.
0: Ja, wie denk je?
4: Oh, sorry. Gordon Heukerot.
0: Oh. Ja, gewoon de Gordon. Ja, ja. Die heb ik hier in de studio ook al een paar keer gehoord. Die is nog niet genoemd, inderdaad. We gaan

0: jammer.
1: Heel jammer.
2: Pas dank voor het meespelen krijg je een reiskoffer van de Postcode Loterij, Wilma.
0: Dank je wel.
2: En gewoon nog een keer proberen.
0: Joe.
2: Doei, doei.
3: De 538 Stemmenjacht.

0: The Weeknd, Creep In op 538 in de middagshow.
1: De apps worden veel gebruikt, maar als je elkaar via die weg ontmoet, dan klinkt het misschien een beetje standaard. Het is niet echt leuk om aan vrienden en familie te vertellen. Ja, we zaten gewoon allebei op een dating site.
0: Het is niet zo romantisch natuurlijk. Je gaat niet tegen je kinderen. Ja, ga je tegen je kinderen zeggen,
1: gewoon een app.
0: Ja, we waren supergeil, we zaten op Tinder. Ja, ga je toch een verhaal verzinnen, toch?
1: Ja. Nou ja, wij zijn dus op zoek naar mensen die dus een ander verhaal de wereld in lopen. En zeggen, nou, we hebben elkaar zo en zo. Wat dus niet helemaal waar is.
0: Nee.
1: En wij willen graag horen, welk verhaal vertel je dan?
0: Heb jij een verhaal bedacht over hoe je elkaar ontmoet hebt? Hoe je je partner hebt leren kennen? En is dat een verhaal geworden dat een eigen leven is gaan leiden? En wat je helemaal bedacht hebt, helemaal uitgedacht hebt van A tot Z. En wil je dat verhaal met ons delen? Want mensen doen dat, en heel begrijpelijk natuurlijk. Zou je ons even willen bellen? 0909-30538. We zijn alle verhalen aan het verzamelen hier. Dus heb jij een verhaal bedacht over hoe je je partner hebt ontmoet? Bel hem even door. 0909-30538. En het mag natuurlijk ook in de 538-app.
1: Absoluut.
0: Helemaal gratis en voor niks. Kun je het even in een berichtje zetten? Kunnen wij hier alle verhalen verzamelen. Dit is de middagshow van 538. Tina Turner nu.

0: Sam heeft het gedaan.
1: Ja.
0: Die heeft een verhaal bedacht over hoe ze haar partner is tegengekomen. Heeft een voice-appje achtergelaten.
2: Hi, met Sam. Wij hebben altijd naar onze drie kinderen verteld dat wij elkaar hebben ontmoet in een restaurant in Deventer. Maar eigenlijk hadden we elkaar ontmoet via Tinder. Maar dat wilden we toen niet vertellen. Tot we gingen trouwen en toen kwam de babs vragen hoe we elkaar ontmoet hadden. En toen dachten we, ja, we kunnen niet liegen. Dus toen hebben we het maar verteld. En ook aan onze kinderen, die zijn 11 en 10. En toen moest het toch maar eerlijk voor uitkomen. Maar echt een romantisch verhaal is het helaas niet. Het is niet anders.
0: Het is niet anders. De middagshow 538 Lucas en Steve. Dit is All I Know.

0: van Lucas en Steve. All I Know, de middagshow van 538. Bijna 6 uur, kaarten voor de streamers zometeen te winnen. Als je de oproep hoort. En het nieuws hier is, wat heb je mee?
1: De Nederlandse inzending voor de Oscars. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja.
1: Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7.
1: Oh, wat een geld.
4: 50.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 real deal dagen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd al.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
7: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: 538 Nieuws.
12: 6 uur. Goedenavond, ik ben Iris Schut. Het kabinet moet meer geld steken in het onderhoud van wegen en bruggen. Dat zegt Nijkerk, waar vorige week de A28 dagenlang op slot ging, omdat er wat mis was met de fundering van een brug. Er moet snel wat gebeuren om dat voortaan te voorkomen, vindt de gemeente. Oekraïne en Rusland hebben president Trump beloofd om geen energiedoelen van elkaar meer aan te vallen. Dat schrijft hij op zijn eigen social media platform. Dat kan volgens hem goed uitpakken voor de dieselprijzen, omdat die door de oorlog flink zijn gestegen. De aanval op een trein tussen Kiev en NAVO-land Polen dit weekend is voor NAVO-topman Mark Rutte het bewijs dat de Russen steeds roekelozer worden.
13: It shows, I think, again, that Russia is growing increasingly reckless, including evidence yesterday again, targeting the infrastructure upon which Ukraine depends.
12: Als Rusland de NAVO zou treffen, dan hebben we alle opties om te antwoorden, zegt Rutte. De droneaanval was op een trein die naar Warschau reed en waar geregeld westerse politici in zitten. En de film Pai Car gaat als Nederlandse inzending op voor een Oscar in de categorie internationale avondvullende films. Het is een documentaire van een Nederlands-Afghaanse regisseur die in de film opnieuw contact zoekt met zijn autoritaire vader. Half december wordt duidelijk of de docu de shortlist heeft gehaald. Krijg je nog het weer? Het is bewolkt. Vannacht kans op mist en 16 graden. Morgen op Prinsjesdag begint het lokaal mistig. Later op de dag wordt het zomers met maximaal 27 graden. Pas in de avond kans op een bui. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
14: De langste vertragingen. De A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 1 uur en 3 minuten. De A20 Goudenhoek van Holland tussen het Kortland Aquaduct en Rotterdam Centrum 16 minuten. En nogal lang op de A50 Arnhem-Zwolle tussen Beekbergen en Vaassen. Daar 1 uur en 4 minuten.
15: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je?
14: 1 uur en 3 minuten. De A20 Goudenhoek van Holland tussen het Kortland Aquaduct en Rotterdam Centrum 16 minuten. En nogal lang op de A50 Arnhem-Zwolle tussen Beekbergen en Vaassen. Daar 1 uur en 4 minuten.
15: Een liefdesnestje bouwt...

0: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: De 538 Stemmenjacht. Speel mee.

0: zaterdagfeest met de streamers in de Ziggo Dome. Bel nu 0909-30538.
1: Beller nummer 80.
2: Oh, die gaat naar de streamers beller 80. 0909-30538.

0: Lotte.
1: Hallo.
0: Hey, kunnen we jou er een beetje bij hebben bij de streamers?
1: Ja, zeker.
2: Heb jij iets te doen dan op 19 september?
1: Eigenlijk wel, maar dat zeg ik wel af.
0: Oh, moeten we even van je afbellen?
1: Ik heb helemaal niks. Nee.
0: Wat heb je op de 19e?
1: Nou, ik moet eigenlijk werken, maar dat maakt niet uit. Dat regel ik wel.
0: Heb je een beetje een fijne baas?
1: Ja, het is wel makkelijk, dus dat is wel top.
2: Wat voor werk doe je dan? Wat ga je afzeggen?
1: Ik werk op festivals. Nou ja, mijn vaste baan is met peuters werken op een kinderafverblijf, maar festivals doe ik er zeg maar bij.
0: Ja. En als jij zegt ik kan naar de streamers, dan is daar alle begrip voor.
1: Ja, zeker.
0: Nou, als we je begrip laten weten, want dan gaan wij afbellen voor jou.
2: Ja, kunnen
0: worden. Openen wij een soort service desk, Meerte.
1: Ik wil wel heel graag naar de streamers.
0: Je gaat! Ja! Jij bent Benner 80. Je wint 2 tickets voor de avondshow van de streamers. Dat is zaterdag 19 september. Dat is komende zaterdag in de Ziggo Dome.
1: Yes!
0: Veel plezier!
1: Dankjewel!
2: Doei, Meerte.
0: En succes met de baas! Als David lekker mee. Doei!

0: en Andy Grammer en de Thing I Love hier op 538.
1: Zometeen gaan we weer een koffertje raden.
0: Ik hoop dat hij geraden wordt.
1: Ja, ik hoop het ook.
0: Ja. Voor 1000 euro in de stemmenjacht. En we gaan nieuws doen, Iris. Wat heb je mee voor ons?
1: De vakbonden hopen loonsverhogingen uit de Prinsjesdagonderhandelingen te trekken.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens.
4: Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
6: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
9: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
10: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl. De

0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Dames en heren, de daluren beginnen.
2: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexstal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: podcast24. Download de app en start met vinden.
1: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
2: Goedenavond, het weer op 538. Ja, gaat heel goed. Kans op mist, 16 graden. Morgen is natuurlijk Prinsjesdag. Begint grijs, in de loop van de dag vaker zon. Pas in de avond kans op een bui. Met ook een klap onweer. En het wordt maximaal 27 graden.
3: Met mij ook, dank je. Eén vertraging nog op A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. De grens daar is 7 minuten.
4: 538. De 538 Middagshow.
3: Met een nieuwe ronde stemmenjacht.

0: en Choosing Texas op 58.
1: Morgen Prinsjesdag, ja. Dus we maken ons alweer helemaal
2: hoedjes kijken.
1: Klaar voor. Hoedjes kijken, vakbonden gaan zich roeren, toch?
3: Nou, de vakbonden die komen altijd vlak voor Prinsjesdag vast met hun eisen voor de onderhandelingen die na morgen gaan beginnen. Op basis van de miljoenennota natuurlijk. Voor veel mensen het meest interessant of we er een beetje geld bij gaan krijgen of de lonen gaan stijgen. FNV kwam vandaag met de looneis en die wil 5,5% erbij volgend jaar plus €80 per maand. De inflatie stijgt en de winsten van bedrijven zijn hoog, zeggen de vakbonden. CNV kwam vorige week al met de looneis en mikt op 3 tot 5,5%. Twee Nederlandse frietbakkers krijgen een onderscheiding in Oekraïne. Een soort Oscar voor hulpverleners, noemt Omroep Brabant het. De mannen uit Waspik begonnen 4 jaar geleden met frietjes uitdelen aan de Oekraïnse grens aan oorlogsvluchtelingen. Inmiddels brengen ze ook hulpgoederen naar het gebied. De financiële problemen voor Ferry Doedens zijn nog groter dan gedacht. De Belastingdienst heeft namelijk beslag gelegd op zijn huis. Oh. Blijkt uit onderzoek van RTL Boulevard. Het betekent dat zijn woning geveld kan gaan worden.
0: Jeetje, maar dan is hij wel ver heen, zeg.
3: Dan is hij echt ver
0: heen. Want voordat ze dat doen,
3: ja.
0: Toch?
3: Ja, de
0: oude... Toch?
3: Ja, nou ja, echt...
0: Wat sneu, joh.
3: Schraal, ja.
0: Want hij had natuurlijk ook al dat... Wat was het ook weer over zijn rijbewijs, dat gedoe? Toen
3: maakte
0: hij
3: rijbewijs kwijt.
0: Maakte hij best een aardige indruk, ja. Weet ik nog. Maar ja.
3: Het is natuurlijk al langer te maken met verslaving. En daardoor heeft hij ook veel schulden opgebouwd. Dus waarschijnlijk komt dit daardoor. RTL 4 komt dit jaar met een eigen Sinterklaasjournaal. Dat heeft de zender bevestigd nadat kijkcijfer koningin Tina Nijkamp het nieuws bracht. Het gaat Pietentijd heten. Is te zien vanaf 9 november elke dag, net als Sinterklaasjournaal. Begint om 6:10, precies na het Sinterklaasjournaal, dat om 6:00 wordt uitgezonden.
0: Maar dat moeten ze wel een beetje afstemmen met elkaar, toch?
3: Ja,
0: daar moeten geen dingen misgaan.
3: Nee.
0: Want er gaat toch genoeg mis bij de Sint.
3: Ja, maar dat gaan ze natuurlijk niet doen. Dat wordt één grote bende.
0: Ik denk wel dat er ruimte is voor RTL 4. Ik vind er geen drol aan dat Sinterklaasje.
3: Ja, maar dat is wat anders. Dat betekent dus dat er ruimte is voor de ouders. Maar de kinderen maakt het allemaal niet uit.
0: Nee, die maakt het niet uit.
3: Dat gaat natuurlijk één grote bende.
0: Nee, maar dat moeten ze even goed regelen. Ja. Dat moet niet misgaan.
3: En een nieuwe slimme Dyson tandenborstel is pas 10 dagen te koop. Maar wordt nu alweer uit de schappen gehaald. Want wat blijkt, het ding van bijna €500 met AI-camera kan niet tegen water.
0: Oei.
3: Ja, die komt namelijk in de tandenborstel terecht. En daardoor kunnen ze uitvallen. En Dyson die gaat dat nu aanpassen. En
0: maar het is toch een soort hoge drukspuit.
3: Ja, zit er ook nog in. Klopt.
0: Dus het werkt met water, maar het kan niet tegen water.
3: Juist. Precies.
1: Oh, ja. En het kost maar €500.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, koop.
0: Ja. Maar had hem dan €1000 gemaakt. En...
3: Heel goed geregeld.
0: Voor zo'n prijs kan die, is het natuurlijk ook lastig om het van kwaliteit te maken.
3: Ja, ja.
0: Nou, ze zitten nu, dat zijn natuurlijk oude stofzuigers, toch? Waren stofzuigers?
3: Ja. Dan ging met haar.
0: Kwam er een föhn bij.
3: Ja, en hier hebben ze dan 6 jaar aan gewerkt.
0: Dat meen je?
3: Ja.
0: Ach. Nou, gewoon weer ouderwet poetsen. Zelf doen. Tampen staat erop. Iris, dankjewel.
3: Graag gedaan.
4: De 538 Stemmenjacht.
0: Linda.
5: Hallo, goedenavond.
0: Hi. Koffer 1.
5: Ja.
0: Vind je hem makkelijk voor de eerste dag?
5: Nou, ik had wel het idee dat ik gelijk een goede naam had. Okay. Maar ik heb ook zoiets, als je eenmaal denkt aan een persoon, dan ga je wel in een tunnelvisie.
3: Dus, dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar die eerste ingeving is goed, hoor.
5: Ja, ik vertrouw er wel een beetje op, maar we gaan het zien. Hè? Met een slag om de arm. Want...
0: We gaan nog 1 keer luisteren, Lindra. Koffer 1 voor €1000.
5: Ja.
6: Heel slecht.
0: Wie is dat toch? Linda. Zeg het maar.
5: Ja, ja, ik denk Camille Kersbeke te horen.
3: Oh, dat is echt geen verkeerde gok.
0: Camille Kersbeke. We gaan naar de jury.
4: Het antwoord is... Goed.
0: Wat goed gedaan!
3: Wow.
5: Ja!
3: Ja, er waren hier mensen in de studio die dachten het ook. Dus daarom dacht ik geen gekke gok. Maar die ingeef ik, Linda. Wat super!
5: Oh, wat goed! Nou, ja. Superleuk!
0: Wat is dit ongelooflijk leuk. Want dat betekent dat we je blij mogen maken met een heerlijk geldbedrag van €1000. Maar zullen we eerst even luisteren naar het bewijs?
5: Ja, doe eens, ja.
6: Hey, ik ben Camille Kersbeke. Heel slecht in communiceren of een appje sturen.
0: Maar dat wist jij, Linda.
5: Ja, zeker. Nou.
0: Ik ben trots op jou dat je op dag 1 gewoon gelijk die 1000 euro pakt.
1: De eerste winnaar van deze editie.
0: Van harte gefeliciteerd. Nou. Jij wint 1000 euro. De prijs die wordt verzorgd door de Postcode Loterij.
5: Super, dankjewel.
0: Lekker zeg. Wat ga je het dan uitgeven?
5: Ja, goede vraag. Ik denk aan kleding. Ja. Dat heb ik echt nodig.
1: Heerlijk. Serieus, nodig?
0: Heb je het nodig?
1: Wat is er dan dat je zo hard kleding nodig hebt?
5: Nee, ja, ik ben veel gewicht verloren in de afgelopen tijd. Dus mijn kledingkast, ik heb veel weg moeten doen. En nu is het tijd voor een nieuwe garderobe.
1: Oh, wat goed.
0: En ik hoor een robotstofzuiger.
5: Ja, heel graag. Die zou ik heel graag willen.
0: Ja, leuk. niet die tandenborstel doen, hè?
5: Nee, dat werkt niet voor. Nee, geen Dyson.
0: Tandenborstel. Linda, ontzettend goed gespeeld, joh. Die koffer 1 is weg nu van 1000 euro. Dankzij jou en van harte gefeliciteerd.
5: Nou, dankjewel.
0: Doei.
1: Doei, Linda.
0: Zeg, ik vind het een lekker begin van ons spelletje, vind je
1: het?
0: Het leuke is, wij mogen nu een nieuwe koffer openen. Oeh. Koffer 2.
2: Koffer 2.
1: Met 2000 euro erin.
0: Ja, dit gaat de goede kant op.
1: Juist.
0: We mogen ook de stem laten.
1: Goed luisteren.
0: Oké, goed luisteren mensen. Dit is een nieuwe koffer voor 2000 euro. Koffer 2. En dit is de stem die erbij hoort.
6: Goed.
1: Okay. Jeetje. Kort fragment.
0: Ja, dat is kort. Mag ik hem nog een keer laten horen? Dat
1: absoluut niet.
0: Absoluut niet.
1: Nee.
0: Oké. Meespelen. Doe je net.
4: De 538 Stemmenjacht.
2: Meld je nu aan. Druk op de knop.

0: En je hebt het over een superhero. En dan komt hij binnen.
1: Och, daar is Floris hoor.
2: Ja, Floris!
3: Hé, hey, nou, ik vind Linda ook wel een superhero hoor. Die net...
0: Leuk hè, maar ik vind het ook voor een spelletje echt te gek.
3: Ja,
0: want nu is koffer 2 al open, 2000 euro.
3: Maar 1000 euro vond ik al veel. En het wordt alleen maar meer.
0: Het wordt alleen maar meer. Er zit uiteindelijk een ton in. We hebben 8 koffertjes. Dus snel rekenen, dat geeft ons nog, nog best een bedrag.
3: Een klein tonnetje nog.
0: Ja, heel leuk. Meespelen kan hij gewoon bij ons in de 538-app. Ook als het gaat over de trending tracks.
3: Ja, daar kun je ook over meespelen. Zeker trouwens, inderdaad. Ja, zometeen de 3 soundtracks van vandaag. En eentje daarvan, ik ben benieuwd of jullie weten waar het over gaat. Heeft hier
0: we hebben
3: te
0: hem
3: maken.
0: Tot nu toe voor mij elke dag goed, hè?
3: Je had hem wel geraden, ja. Maar als je nu aan het luisteren bent, drop het ook vooral in de app van 538, als je het weet.
1: Okay.
4: Waarom staat hij vandaag?
1: Voor onze rechten.
5: Ja, voor een betere CAO, want het werk is zwaar.
0: Als je weet waar het over gaat,
3: ja.
0: Laat het even weten in de app, hè?
3: In de app van 538.
0: En een hele mooie...

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Deze week komt je trek aan getrekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
10: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.

0: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: Deze week in de bonus. AHA rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
7: 538 Nieuws.
8: 7 uur.
9: Goedenavond, ik ben Iris Schut. Er is iemand opgepakt voor een reeks aanrandingen en mishandelingen in Delft. Het is een jongen van 19 uit Delft. Hij zou 's nachts vrouwen van hun fiets hebben getrokken. In juli en september was dat. Van het weekend gebeurde weer zoiets in Den Hoorn. Dat ligt vlakbij Delft. Agenten zagen hem vannacht en herkenden zijn signalement. Oekraïne en Rusland hebben aan Amerikaanse president Trump beloofd elkaars energiecentrales en raffinaderijen niet meer aan te vallen. Dat schrijft Trump op zijn eigen social media platform. En hij zei er gelijk bij dat daardoor de dieselprijs kan zakken. Volgens Trump is een dieseltekort door aanvallen op raffinaderijen. In het centrum van Den Haag worden de laatste voorbereidingen getroffen voor Prinsjesdag morgen. Straten worden afgezet en afgesloten met betonblokken. Dranghekken voor het publiek worden klaargezet en tribunes worden opgebouwd. En voor de Koninklijke Schouwburg, waar de koning de troonrede zal uitspreken, is al een rode loper uitgerold. En Jutta Leerdam heeft besloten om komend schaatsseizoen niet in actie te komen. Dat vertelt ze op YouTube. Ze benadrukt dat het geen afscheid is. Jutta won in februari nog goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter bij de Olympische Winterspelen. Ze twijfelde daarna aan haar toekomst, maar dit is in ieder geval nog geen schaatspensioen. Dat klinkt nog te definitief, zegt ze. Nog het weer, bewolkt en kans op mist vannacht bij 16 graden. Prinsjesdag morgen plaatselijk mistig. In de loop van de dag vaker zon. Pas in de avond kans op een buitje. En het wordt maximaal 27 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
10: Jules, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is lekker.
11: Rustig.
10: Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A2 Den Bosch-Utrecht. De hectometerpaal 83,6. A7 Den Oever-Bolsward 108,0. A12 Maarn-Utrecht 75,1. A15 Rotterdam Gorkum 71,9. A17 Roosendaal-Moerdijk 6,8. A28 Assen-Hogeveen 172,7. En de A30 Barneveld-Ede 16,4. Staan er nog een paar. Volledig overzicht voor alle controles. Check je in de app van Flitsmeister. Binnen nu en 1 minuut. De 3 soundtracks van vandaag. De trending tracks komen eraan.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
12: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Een mega actie voor een mega lach.

Dit zijn de drie soundtracks van vandaag. Met als eerste de man die deze week begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn muzikale carrière. Hij is een van de streamers die gaat optreden in de Ziggo Dome deze week. Trending track nummer 1 van vandaag, Yves Berendsen. En terug in de tijd.

0: En no to self. 538. Trending tracks. Elke dag om 7 uur hoor je ze hier bij 538. De drie tracks die te maken hebben met de trending topics van vandaag. De trending tracks. Met als eerste vandaag hoorde je Yves Berendsen en Terug in de Tijd. Ja, laten we heel eventjes terug in de tijd gaan met Yves. In de coronatijd doneerde hij namelijk een eurotje en keek hij thuis vanaf de bank naar het eerste concert van de streamers. Met toch wel een beetje de stiekeme droom om ooit zelf op dat podium te staan bij zo'n concert. Nou, dat is gelukt. Vanaf komende donderdag staat hij als een van de echte streamers op het podium in de Ziggo Dome. En jij kunt er trouwens bij zijn, hè? 538, daar win je deze week de tickets om er het komende weekend nog bij te zijn in de Ziggo Dome. Als tweede trending track van vandaag, Douwe Bob, No To Self. Afgelopen zaterdag nieuw binnengekomen in de 538 top 50 op plek nummer 35. Dat is een hoge binnenkomer. Ja, dat kan eigenlijk alleen maar het begin zijn van een weg omhoog in de lijst voor Douwe. Laten we zeggen, met Douwe Bob naar de top.
1: 538, trending tracks.
0: Ja, de volgende trending track heeft hiermee te maken.
2: Waarom staat hij vandaag?
3: Voor onze rechten.
4: Ja, voor een betere cao. Want het werk is zwaar.
0: Ja, het kan best wel een bende zijn op sommige plekken in Nederland deze week. Vanaf vandaag namelijk staken schoonmakers op allerlei openbare plekken in Nederland. Zoals treinstations, maar bijvoorbeeld ook op Schiphol. Daar kan het best wel een bende worden. Reden is ja, dat ze toch betere arbeidsvoorwaarden eisen. En ja, ze gaan ook eigenlijk net zo lang door. Ja, totdat die werkgevers bereid zijn om te praten over ja, die cao. Ja, die schoonmakers die hebben er schoon genoeg van. Dat mogen duidelijk zijn. Ja, daar past ook deze schone 538-artiest bij. Clean Bandit, trending track, nummer 3 van vandaag. Dit is Rather Be bij 538. We're

0: DJ Goya en Michiko bij Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Ik zag een bericht vandaag. In Japan is een hele bijzondere wedstrijd. Daar kun je geld mee verdienen. Dat is natuurlijk altijd lekker. Een wedstrijdje waar je geld mee kan verdienen. En het leuke is, na afloop van die wedstrijd ben je beter uitgerust dan daarvoor. Oké, waar het over gaat, hoor zo.
1: Luister naar Radio 538.
2: Kan je heel veel geld opleveren.
1: En je hoeft alleen maar
2: de juiste stem te halen.
1: De 538 Stemmenjacht.
2: 8 koffers, 8 stemmen.
1: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
2: Doe mee en meld je nu aan.
1: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 15.000.
9: Godverdikke me.
10: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
10: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 15.000. Godverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: De Meer Mini weken, meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper al vanaf €399 per maand met private lease bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
14: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
16: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
17: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
18: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
19: Fans van voordeel.
20: Aldi. Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily single packs 5 voor €10. En kans op een avondje uit de waarde van €50.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
19: Fans van voordeel,
18: Aldi.
22: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
23: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
24: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome.
25: Ja, zeker.
24: Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de streamers. 25 september 2027. Kaartjes zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via de streamers.nl.
26: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.nl. Domino's.
27: Als iedereen zegt,
0: dat ze straks toch weer de fout ingaan. Wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Taylor Swift en Opa Light. Geld verdienen met slapen, joh.
1: 538.
0: Dat is lekker, toch? Geld verdienen met slapen. Dat is een ideale combinatie. Sowieso, ben je goed in slapen? Dat je elke nacht wel lekker even weg bent geweest. Dat je uitgerust wakker wordt 's ochtends. Ik heb dat dus wel. Sommige dagen ben ik zelfs iets te goed in slapen. Ja, dan klinkt het dus zo. Dus het is een echte opname van mij. Oh, vreselijk, hè? Mijn vriendin die heeft soms echt een zwaar leven als ik naast ligt te ronken. Al is het trouwens wel minder geworden. Ik ben een paar kilo afgevallen de laatste maanden. Daar helpt dat dus wel bij. Dan ga je dus minder snurken. Ja, over het algemeen slaap ik wel lekker dus. En dat kan op sommige plekken in de wereld ook geld opleveren. In Japan bijvoorbeeld. Ja, ik zag een bericht vandaag, zo kom ik erop. Daar heb je een wedstrijd slapen. Maar het gaat dan even om goed slapen. Dus niet gewoon je ogen dicht hebben, maar echt goed slapen. Deelnemers moeten daar dus 90 minuten lang zo goed mogelijk slapen. Er wordt er gekeken naar hoe snel je in slaap valt, hoe diep je slaapt, hoe stabiel je slaapt. En tussendoor krijg je ook allemaal verstoringen. Wordt er geluid afgespeeld en dan kijken ze of je daar lekker doorheen kan slapen. Nou, wie dan dus na 90 minuten eigenlijk een soort voetbalwedstrijd het best geslapen heeft, wint 2,22 miljoen yen. Dat is omgerekend zo'n 11.500 euro. Dat is 11.500 euro met ja, 1,5 uur lekker slapen. Dat is gewoon, zeg maar, slapend rijk worden.
1: Radio 538 Dance Smash.

0: Somewhere Only We Know bij Radio 538. Morgenochtend om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien en een kakelverse editie van de 538-ochtendshow. Waar ook de stemmenjacht weer verder gaat. Koffer 2 momenteel in het spel. 2000 euro zit erin en die kan van jou zijn als je raadt. Welke stem er ook verstopt zit in koffer 2. Aanmelden doe je via 538.nl voor jouw kans om morgenochtend al een poging te wagen. Dus in de ochtendshow. Ook wel leuk trouwens. Rick heeft gisteravond zitten klaverjassen in een restaurant. En ja, daardoor kwam het gesprek vanmorgen op kaartspelletjes.
1: Ja, op de een of andere manier klaverjassen associeer ik heel erg met oude mensen.
2: Het zit bij mij in de categorie bridge.
3: Ja. Nee. Bridge is meer Florentien.
4: Hou even op, hè.
3: Ja, maar nou, jouw vriendinnen bridgen allemaal.
4: Ja, gek.
1: Ik weet zeker dat jij vriendinnen hebt die bridgen. Dat weet ik zeker.
3: Ja. Ik heb geen vriendin die bridgen.
4: Nee, ik ook echt niet. Nee, die fase...
1: Daar ben jij voorbij.
0: Morgenochtend, 6 uur, dan zijn ze er weer.

0: 538, Davina Michel, nieuwe muziek Pinky Swear.
1: Floris Lookalietjes.
2: Floris Lookalietjes.
0: Misschien wel herkenbaar voor je dat je een nummer hoort en dat je denkt, hey, dit lijkt op een ander nummer. Vanaf dat moment kun je eigenlijk nooit meer naar het ene nummer luisteren zonder dat je aan het andere nummer denkt. Nou, precies dat is het concept van Floris Lookalietjes. Elke week op donderdagmiddag om 5:38 voegen we twee nummers toe aan de lange lijst van Floris Lookalietjes. En onderdeel daarvan is inmiddels ook de 538-hit die je zo meteen hoort. Lijkt ook op een ander nummer en wel Rihanna, We Found Love, dit stuk. Oké, heb je enig idee welke hierop lijkt? Het antwoord hoor je zo.

0: Back to the loop.
1: Leveren, vuurwerken, .nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse... het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes... en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
5: Belisol. Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals...

0: kerst zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week drept afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze pers sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
12: 538 Nieuws.
13: 8 uur.
14: President Zelensky zegt dat hij wil stoppen met het aanvallen van energiedoelen. Maar op X zegt hij ook dat hij betwijfelt of Rusland dat ook wellicht gaat doen. President Trump zei op Truth Social dat beide landen een akkoord hebben bereikt. Zelensky zegt dat hij zich daaraan wil houden, mits ook Rusland met de aanvallen stopt. In Den Haag zijn de voorbereidingen begonnen voor Prinsjesdag, morgen. Het korte voorhout is afgezet, daar kunnen geen trams meer rijden. Op het lange voorhout zijn hekken neergezet en worden tribunes opgebouwd. En bij de Schouwburg, waar de koning de troonrede uitspreekt, ligt de rode loper al uit. We gaan schaatser Jutta Leerdam dit seizoen niet op het ijs zien. Ik wil me bezighouden met andere dingen in het leven, zegt ze in een filmpje op YouTube. Maar pensioen is er niet bij, vertelt ze, want schaatsen is een groot deel van mijn leven en het zou niet goed voelen om die deur volledig dicht te doen. En de legendarische Britse band Oasis komt naar Nederland. Ze staan in juli volgend jaar 2 keer in de Johan Cruijff Arena als onderdeel van hun tour van in totaal 38 shows in Europa en Amerika. De Bruce Gallagher waren vorig jaar voor het eerst in 16 jaar weer op tour, maar toen deden ze ons land niet aan. Vanavond in het oosten lokaal motregen, verder droog. Vannacht zacht met minima tussen 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm, met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen meer wolken en koeler. Dit was het nieuws op 538.
15: Nog even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Het is lekker rustig. Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A2 Utrecht en Bos, hectometerpaal 108.8. A4 Belgische grensberg op Zoom 241.1. En de A7 Drachten Groningen 168.0. A12 Gouda Utrecht 59.6. A15 Rotterdam Gorkum 71.9. A16 Dordrecht Breda 58.9. En de A27 beide richtingen Hilversum Almere 115.0. A29 Rotterdam Winterloord 16.3. A30 Barneveld Ede 16.4. En er staan nog een paar volledige overzichten van alle controles. Check je in de app van Flitsmeister.
9: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent. Deal. Laat zien wie je bent.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. En waar lijkt dit stukje op? Ja, dat is de grote vraag.
1: Floris Lookalietjes.
2: Floris Lookalietjes.
0: Misschien wel herkenbaar voor je dat je een nummer hoort en dat je denkt, ja, dit lijkt op een ander nummer. En vanaf dat moment kun je eigenlijk nooit meer naar het ene nummer luisteren zonder dat je aan het andere nummer denkt. Nou, dit is precies het concept van Floris Lookalietjes. En we gaan ook elke week op zoek naar meer van die Lookalietjes. Elke donderdagmiddag 5:38 op mijn TikTok, floris.molenaar, gaan we op zoek naar op zoveel mogelijk nummers die dus op elkaar lijken. En het leuke is, het kunnen dus die van jou zijn. Mocht je ook twee nummers hebben waarvan je zegt, dit lijkt op elkaar, drop ze even in de comments onder een van die video's. Kan het zijn dat we binnenkort die van jouw wereldkunde gaan maken. Dat zou natuurlijk leuk zijn. Floris.molenaar dus op TikTok. De 538 die je net hoorde is dus ook een Lookalietje. Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight. Gaat dus om dit stuk. Lijkt op Rihanna, Calvin Harris, We Found Love. Vind je dit mooi? Check even mijn TikTok, floris.molenaar. Daar vind je elke donderdagmiddag, 5:38, twee nieuwe.
1: 538. Favorite.
2: Alex Warren, Emerald Eyes.

because my dreams are bursting at the seams. Owl City en Fireflies bij 538. Waar je elke zaterdagavond vanaf 7 uur de wereld overvliegt in 2 uurtjes. Zonder uit te stoten. Met mijn collega Wessel van Diepen achter de stuurknuppel van GDC Airlines. De Global Dance Chart, de 40 grootste dancehits ter wereld.

0: Harry Styles en Adore You bij Radio 538. Goedenavond, ik ben Floris. Ik las een onderzoek vandaag en dat gaat over je ontbijt. Vooral wanneer je ontbijt. Dat kan er namelijk voor zorgen dat je langer leeft. Oké, hoe dit in elkaar zit, hoor je zo.
1: Even bellen, hoor.
2: Yo, Fleming.
1: Hey, Guus. Heb je het al gehoord?
2: Ja, tuurlijk. Wacht. Dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves. Hallo, snel hier.
3: Hoi, met Emma.
4: Yo, Ronnie hier.
1: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.
5: Zaterdag. The Streamers. Een avond lang feesten met de grootste hits.

0: goed in de Ziggo Dome.
1: The Streamers. Alle info op 538.nl.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
10: Fans van Voordeel.
11: Aldi. Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily single packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: Maar... denk je dan soms aan zelfdoding?
15: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
16: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
17: Van het bos tot in de tuin.
16: Zagen.
17: Snoeien.
16: Blazen.
17: Maaien.
16: Meer maaien.
17: En nog meer maaien.
16: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
17: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
16: Stiel. Sterk werk.
15: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
18: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
19: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
20: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
22: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
23: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
24: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
25: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
26: Hey.
0: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
1: 538 Floris Molenaar.
2: Binnen nu en 5 minuten het antwoord op de vraag: hoe laat

0: Calvin Harris en Blessings. Hoe laat moet je ontbijten?
1: 538.
2: Floris Molenaar.
0: Ja, maar misschien heb je dat ook. Is het ook een van jouw favoriete momenten van de dag? Ja, ik heb dat wel. Ik werk in de avond, dus ik heb 's ochtends vaak wel de ruimte om rustig op te starten. En dan is het zo lekker, joh. Fris gedoucht en uitgerust. Lekker op de bank ploffen, bakje koffie erbij. En dan mijn ontbijt. Yoghurt eet ik altijd. Misschien heb je dat ook. Flavor powder doe ik daar dan in. Dus van het poeder zonder suiker, met vanillesmaak in mijn geval. Dan wordt het dus eigenlijk een soort vanillejoghurt. Banaantje erin, beetje granola. Oh, heerlijk.
3: Heerlijk.
0: Maar, hoe laat moet je eigenlijk ontbijten? Dat is best een goede vraag. Ik moest eraan denken door een onderzoek dat ik las vandaag. Dat gaat over de invloed van hoe laat je ontbijt op hoe lang je leeft. Dat klinkt heftig, maar er is best wel een verband eigenlijk tussen hoe laat je ontbijt en hoe lang je leeft. Het heeft wat te maken schijnbaar met hoe groot de kans is dat je hart- en vaatziekte krijgt. Wat is er nou uitgekomen? Wie elke dag tussen 7 en 8 uur 's ochtends ontbijt, heeft dus het laagste risico op het krijgen van die hart- en vaatziekte. En wie pas na 12 uur 's middags voor het eerst wat eet, heeft dus 46% meer kans op die hart- en vaatziekte. Dus zeg maar, hoe eerder je ontbijt, hoe beter het eigenlijk is voor je. Nu spelen er natuurlijk ook wel meer dingen mee, hè? Gezondheid, slaap, die doen ook al een duit in het zakje. Maar je moet in ieder geval niet te laat beginnen met eten. Ik zit nu even te denken, en nu ik dit weet, als ik dan bijvoorbeeld een keertje wil uitslapen, dan ga ik denk ik alvast voor het slapen gaan ontbijten.
2: Jouw hits hoor je op 538.
1: Somje, feels part 2.
2: Jouw hits, jouw 538.

0: en Ronnie Flex, populair bij 538. Misschien heb je ook wel een complottheorietje waar je wel in gelooft. Hoeft niet heel heftig te zijn hoor, maar dat herken je misschien wel. Dylan van de Avondshow, jij hebt iemand in jouw omgeving die dat heeft.
1: Nou, mijn vriendin heeft een complottheorie over Celine Dion. Die is nu met haar comeback tour bezig. En ik ben het hele weekend gewoon knettergek geworden.
0: Door je vriendin?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Meer daarover zometeen in de nieuwe 538 Avondshow met Bas en Dylan naar de nieuwe Kijk.

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
10: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
11: Yes, hij doet het.
12: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Rozer! Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
20: Spotlight. Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
21: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed.
22: IKEA, nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
2: 538 Nieuws.
3: 9 uur.
4: In de Drentse plaats Valthermond heeft de politie aan het eind van de middag een zwaar gewonde in een watertje gevonden. Hulpverleners konden weinig meer doen. De man of vrouw is overleden. Even verderop werd iemand gevonden die gewond in een huis lag. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Het is een raadsel wat er is gebeurd. Vakbond FNV noemt de eerste dag van de acties onder schoonmakers een succes. Op Schiphol werd door het grootste deel van de schoonmakers gestaakt en ook op de grote treinstations was de animo groot, zegt de bond. De stakingen duren de hele week. Donderdag is er een landelijke manifestatie, maar de plek is nog niet bekend. Het kabinet hakt pas over een half jaar knopen door over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen wil eerst weten wat de Europese klimaatplannen zijn en die komen in het najaar. Vanmiddag kreeg het kabinet nog een tik op de vingers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat vindt dat de aanpak van broeikasgassen niet opschiet. En flinke problemen voor het treinverkeer in Brabant. Door een kapotte bovenleiding kunnen er geen treinen rijden tussen Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda. Spoorbeheerder ProRail heeft nog geen idee wanneer de problemen voorbij zullen zijn. Voorlopig wordt nog gezocht naar de oorzaak van de storing. In het oosten lokaal motregen, verder droog en het blijft vannacht zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. Dit was het nieuws op 538.
5: Hallo verkeer, er zijn 4 vertragingen. Eentje op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück voor de Nederlandse grens. 5 minuten. Op de A16 in de richting van Ridderkerk op de hoofdrijbaan 7 minuten. En op de A27 tussen Gorkum en Utrecht bij de Houtensebrug 7 minuten. Oprit is daar dicht. A50 tussen Arnhem en Os bij Heteren 8 minuten. Ook daar een afgesloten afrit. En de flitsers check je in de Flitsmeister app.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
8: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufi robotstofzuiger X10 Pro Omni met wel functie. Karwei, maak het mooier.
7: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: 538, stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
11: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
12: Bas en Dylan.
13: Zijn we, het is 4 minuten over 9. Goedenavond.
14: We zijn met Adele en Set Fire to the Rain.
15: Radio 538.
16: Na de late night talkshows van in de historie, hoe goed jullie scoren. Jullie scoren echt gewoon echt heel goed. Ja, is gewoon zo. Jullie zijn wel de nummer 1.

0: 538, Adele en Set Fire to the Rain.
1: 538, Bas en Dylan.
2: Mijn vriendin heeft een bizarre complottheorie eigenlijk over Celine Dion.
0: Oh.
2: Celine Dion kon natuurlijk op een gegeven moment niet meer optreden. En toen is ze, nu is ze dus terug met een comeback tour. Dat is echt heel groot, is dat. In Parijs, allemaal shows. Honderdduizenden mensen geprobeerd kaarten te krijgen. En nu staat ze eindelijk weer op de bühne. Is heel groot. Maar mijn vriendin zit echt, tenminste, die heeft dit weekend heel gefixeerd alleen maar video's van Celine Dion heel hard af zitten spelen.
0: Maar waarom? Is dat leuk? Als in vindt ze de muziek dan heel leuk?
2: Nee. Ik hoorde elke keer weer uit de kamer komen. Hold on myself. Maar dan zat ze erin te zoomen op de mond. En ze bleef maar volhouden. Ze is aan het playbacken.
0: Oh.
2: Maar niet alles.
0: Oh, ja.
2: Dus ze hebben dan bepaalde dingen. Ze zingt bepaalde dingen echt. En sommige dingen playback ze. En dat doet ze dan zo samen. En dan gaat ze zo alle comments zitten lezen. Of er dan ook mensen zijn die dat dan zeggen. En
3: maar
2: dan
3: zij zit in deze. Jouw vriendin die zit in de muziek. Business.
0: Ja, ze zingt zelf. Dus ze heeft het wel in de gaten.
2: Dus ze zou dat wel in de gaten hebben. Nou, en eindelijk na gisteren, na uren scrollen, zei ze: ja, zie je, ze zeggen het in de comments. Ze zeggen het in de comments. Ja. Ze playbackt af en toe. En toen zei ik op een gegeven moment: maar wat maakt het uit? Zeg maar, wat boeit het nou dat ze dat doet? Maar ik heb even een fragmentje meegenomen. Wat mijn vriendin dus zegt: dat ze zingt dus sommige dingetjes echt. En dan start het bandje. En dit is een stukje van All By Myself, heb ik meegenomen. En dan hoor je dus eerst dat ze eigenlijk een beetje, volgens mijn vriendin, expres een beetje uit de toon gaat.
0: Ja.
2: Zodat mensen horen,
0: het
2: is live. En dan start een perfecte uithaal.
0: Wat is dit nou voor een complottheorie?
2: Ja, luister even mee. Don't wanna be all by
0: Ik snap wel wat ze bedoelt.
2: Ja, gewoon even die myself. Ja. Even die rare toonwisseling.
0: Maar het is ook niet gek, toch? Zeg maar, zo'n vrouw moet daar staan. En dat is, die heeft ook een verleden.
2: Maar ze houdt er niet over op.
0: En nog even, ik wil dit nog een keer horen. Dus dat is zeg maar tot. Ze doet denk ik die.
2: Die doet ze live. Die doet ze live.
0: Want dat is ook. Je hoort dus, als je goed luistert, dit wordt echt heel technisch. maar je hoort dat ze daar zeg maar inderdaad net een beetje off is. Dus ze zit net niet op de toon. En daarna, dat is getuned.
2: Dat
0: is geautotuned. Dat klinkt spot on.
2: Perfect.
0: En vanaf dat punt, vanaf dat het als een cd'tje klinkt, dat is dan niet meer live.
2: Nee, precies.
0: Ja, maar het klopt. Ja, of, en dat kan ook, want dat is ook lastig. Of het wordt gewoon getuned. En dat wil ze alleen maar bij die noot.
2: Nee,
0: en dan vanaf dan de autotune aangaat.
2: Maar jij gaat daar over een punt heen waar mijn vriendin dus heel erg mee bezig is. Namelijk dat ze de hele tijd heel erg aan het inzoomen is op het hoofd van Celine Dion. Ja. Omdat haar mimiek niet klopt met de uithaal.
0: Nee,
2: het is echt ongelooflijk.

0: liedje. Dylan trouwens, waar ze wel live zingt, Celine Dion. Dat is in die musical. Je hebt nu een nieuwe musical. Titanic. Ja, dat gaat over dat Celine Dion, dat ze denkt dat ze ook op het schip aanwezig was van de Titanic. En dan zingen ze allemaal live.
1: Nou.
0: ik krijg jou niet warm, zie je.
1: Nou, maar hoe laat staat de voorstelling? Dan ga ik nu meteen die kant op.

0: 538 Lil Nas X en That's What I Want. Het is de avondshow, Bas en Dylan. En we hebben nog een lekker setje tickets voor je vanavond.
1: Zeker vanavond nog kans op kaarten voor de streamers. Hoor je de oproep, dan bel je zo snel mogelijk in de studio.
0: Dit is Martin Garrix, U2 en Fireflies.

0: Daarvoor zeg ik never forget you. Het is zo bizar, maar Dylan, jij gaat auditie doen voor Netflix.
1: Dat klopt. De Netflix special Beat Luke Littler, waarin amateurdarters een lag mogen gooien. Heel kort potje. Tegen de nummer 1 van de wereld, Luke Littler, om een £500.000 te winnen. De audities zijn dit weekend in Manchester. Ik reis af naar Engeland om auditie te gaan doen. En nu gaan we deze week mij een beetje klaarstomen voor dat hele gebeuren. Om natuurlijk op Netflix te komen. Jullie weten helemaal niks van darten. Jij en Eva, vandaag vrij.
2: Maar
1: jullie hebben vandaag een spreekbeurt gehouden. En we hebben zo meteen de ontluisterende beelden, hoe heet dat?
2: De verontrustende beelden.
0: De beelden.
1: Ja, je staat er van vertellen.
3: Luister naar Radio 538.
4: Kan je heel veel geld opleveren.
3: En je hoeft alleen maar
4: de juiste stem te halen.
3: De 538 Stemmenjacht.
4: 8 koffers, 8 stemmen.
3: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
4: Doe mee en meld je nu aan.
3: Druk nu snel op de knop in de 538 app. Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 15.000. Potverdikke me.
5: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
3: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Mama!
11: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
10: Mama, een kleurplaat!
11: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.

0: nou? Je zit naast papa.
1: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Dylan gaat auditie doen voor Netflix en we gaan hem zo een handje helpen. Radio 5, 3,

0: Dylan gaat auditie doen voor Netflix. En ja, ik hoopte ook dat het voor een nieuw seizoen Stranger Things was. Dat is niet het geval.
1: Nee.
0: Maar jij kan wel een ton winnen. Nee, wat is het? 5 ton winnen.
1: Ja, 5 ton in ponden. Dat is, de pond was er slecht voor. Dus het is 6 ton in euro's. Dus dat is lekker. Nee, kijk, ik ben niet zo'n goede acteur. Maar ik ben wel een bekwaam darter. En nu komt Netflix met een special. Dat heet Beat Luke Littler. Luke Littler is de nummer 1 darter ter wereld. En nu mogen amateur darters, die maken kans om
0: We gaan er echt te snel overheen. Dat jij het überhaupt in je hoofd haalt dat het een optie is.
1: Dat ik,
0: het is de nummer 1 van de hele wereld.
1: En dat ik eerst door een auditie kom waar zeg maar tienduizenden mensen naartoe gaan. En dat ik dan ook nog, als ik dan zeg maar, stel ik ben een van die 20 amateurs die 1 potje mag gooien tegen de nummer 1 van de wereld. Zeg maar de jongste wereldkampioen ooit. Dat ik dan denk dat ik nog kans maak ook.
0: Ik weet zeker dat je dat ook echt denkt.
1: Als ik een goede dag heb, dan gaat hij het heel lastig krijgen. Maar goed, dus ik ga. Ik ga komend weekend, komende zaterdag, naar Manchester. Dan reis ik af, stap ik lekker op het vliegtuigje met de vrienden van KLM. En dan ga ik die kant op. En dan ga ik daar gooien. En dan hopelijk kom ik door de audities heen. En ja, sta ik dus ergens volgende maand tegen Luke Littler voor 500.000.
0: Maar goed, wij willen dit graag volgen. Want dit, hoe het ook eindigt. Kijk, eerlijk, we zijn trots als je er staat. Ja. Is zo. Maar ja, we gaan ook lachen. Smakelijk in de handjes wrijven als je het niet haalt. Want het is ook wel weer typisch Dylan natuurlijk.
1: Als ik zeg maar komend weekend helemaal naar Manchester gevlogen ben voor 10 minuten.
0: Ja, ja.
1: Dat zou zomaar kunnen natuurlijk.
0: Moeite gedaan voor 10 minuten plezier. Ja. Maar goed, het ding is, Eva en ik, die weten niet zoveel van darten. En er zijn wel meer luisteraars die nog nooit een potje hebben gezien. Dus we hebben even een spreekbeurt gedaan. Morgen hoor je die van Eva, heeft ze vanmiddag gedaan. Was de moeite waard om te horen. Dat is morgen om deze tijd. Ik ga even de basics uitleggen. Hoe darten werkt. Waarom begint mijn spreekbeurt niet?
1: Dat weet ik niet. Jij hebt de spreekbeurt als het goed is.
0: Ja. Oh, daar komt-ie.
2: Welkom. Ik ga jullie alles uitleggen over darten. Een sport. We gaan beginnen bij de basis. Hoe werkt darten? Darten doe je met 3 pijlen per beurt. Het grote vlak is het desbetreffende punt waar. Dan heb je de buitenste smalle ring, dat is deze. Dat is een dubbele. Hè? Een soort van dubbele woordwaarde, maar dan dubbele getalwaarde als het ware. Dus hè, staat daar 10, wordt dat 20. Binnenste ring, de triple. Beide spelers starten met 501 punten. Die scores die worden afgetrokken. Uiteindelijk is de bedoeling dat je op 0 eindigt.
3: Maar het werkt dus helemaal andersom dan dat je denkt.
2: Wat dan? Wat denk jij dan?
3: Punten verzamelen.
2: Nee?
3: Het is punten kwijtraken.
2: Nou, aftrekken zou ik willen zeggen.
3: Ja, dat wilde ik niet zeggen, want dan ging je weer.
2: Jongens, is er nog 1 belangrijke vraag.
3: Wanneer
2: win je? Je moet eerst een leg winnen. Meerdere van die legs, hè, dus dat je dus van die 5-0-1 naar 0 gaat, die vormen samen een wedstrijd. Of een set. En dan kan dat weer meerdere sets in 1 wedstrijd. Er kan allemaal heel veel varianten heb je.
1: Maar goed,
2: ja, het is niet een meest overzichtelijke sport.
0: Volgens mij was dat een prima korte uitleg. We gaan het ook nog even op de social zetten. 538 Avondshow, zo heten we op Instagram en TikTok. Dus check het eventjes. En morgen dus om deze tijd de spreekbeurt van Eva. Ja. Die gaat over Luke Littler.
1: Inderdaad, ik krijg een appje van Karel via de 538 app. Die zegt, bekwaam darter. Je gooit 45 gemiddeld, ben je aan het eilen. En dan denk ik, joh Karel, waar bemoei je? Hey,
0: ja, Karel, we gaan het allemaal horen volgende week, hoor. Het is dit weekend al.
1: Ja, zaterdag.
0: Ach, jongen. Ik ben zenuwachtig voor je.

0: Ik
1: vind het heel kort, we hebben het net over die hele Netflix special. Er gaat een Netflix special komen waarin amateur darters het op mogen nemen tegen de nummer 1 van de wereld, Luke Littler. Ik heb mezelf ingeschreven, komend weekend ga ik op auditie, maak ik kans op een 500.000. Nou ja, zaten we hier een beetje te koketteren over, een beetje te lullen over, ja, kan dat en lukt dat en zou dat dan gaan? Nou, toen kwam Karel met, nou ja, bekwaam, je noemt jezelf bekwaam darten, maar je gooit 45 gemiddeld. Dat is nou niet echt zeer bekwaam. Toen zei ik dat hij zich niet mee moest bemoeien en nu stuurt hij, wil je anders een wedstrijdje tegen mij doen? Nou. Toen dacht ik, ik heb dus vanmiddag even met de zakelijke pas een dartbord besteld, zodat ik op de zaak kan oefenen. Is het niet leuk als we ergens deze week dat nog een luisteraar of een paar luisteraars uitnodigen, waar ik even tegen kan trainen voordat ik naar Manchester afreis om die audities te gaan doen?
0: Kijk, dit is gewoon een heel klein inkijkje in de radio. Kijk, we krijgen ook wel eens les, weet je wel, worden gecoacht. En dan leer je toch dat een luisteraar toch wel denkt van, oké, wat heb ik hier aan? En ik merk bij mezelf al op dat ik denk van, oké, maar wat heb ik eraan als jij een 500.000 wint? Dus er moet wel iets. Er moet ook, als die luisteraar.
1: Het gaat niet om de knikkers, het gaat om de reis.
0: We moeten even iets bedenken. Dat je, als je nu zit te luisteren en je volgt dit hele verhaal, dat je er ook iets aan hebt.
1: Dan gaan we gewoon donderdag of vrijdag of zo. We zetten hier in de live stage zetten we het dartbord neer. En dan gaan we gewoon wedstrijdjes gooien tegen luisteraars.
0: We kunnen er zat uitnodigen.
1: Je kan makkelijk 5 potjes gooien. Smijt ze allemaal van het bord. Oké, maar goed. Er komt wel een WhatsAppje binnen nog van Patrick met bemoedigende woorden.
2: Dylan, ik wens je heel veel succes. Ja. Want ik denk namelijk dat jij wel verder komt. In plaats van dat de mensen suggereren, ideeën hebben, lacherig doen over jouw spel.
1: Zo is het.
2: Want uiteindelijk heb je ook de avond over de vierdaagse heb je ook gelopen.
1: Precies.
2: Dus wat dat betreft, denk goed in jezelf en succes.
1: Kijk.
0: Denk goed aan jezelf. Ja, je zou jezelf een blessure gooien.
1: Patrick, een man naar mijn hart.
0: Ja, dat is wel. Morgen, rond 21:50, dan gaat Eva een spreekbeurt geven over Luke Littler. Ja. Nou, dat wordt wel leuk, hoor.

0: Het is easy hoor. Je maakt kans op een 538 prijzenpakket als je naar 538.nl/kip of ei gaat. Daar maak je zelfs nog wat extra kans. We spelen kip of ei. Twee opties en de vraag is welk van de twee bestond eerder.
1: Je kan je antwoord insturen via de app van 538 of inderdaad via 538.nl/kip of ei. Met vandaag, wat was er eerder? De lift of de roltrap? Dus kom maar door, app van 538 of 538.nl/kip of ei. Klik je op het kopje dagvraag. Wat was er eerder, de lift of de roltrap? Kom maar door.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf 399 euro per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: De

0: Kom naar de Meer Miniweken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je minipartner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
1: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow.
6: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
11: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
13: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
14: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
15: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
16: 538 Nieuws.
17: 10 uur.
18: De man die dit weekend in Rotterdam overleed tijdens een aanhouding had niets met het stelen van een fatbike te maken, zegt zijn familie in het AD. Hij werd aangehouden vanwege een melding over een gestolen fatbike. Waardoor hij overleed, wordt nog uitgezocht. Vanavond was er een stille tocht voor hem. De politie in Drenthe is aan het uitzoeken wat er aan het eind van de middag is gebeurd in het plaatsje Valthermond. Daar werd in een huis een gewonde gevonden en achter het huis in een sloot een zwaar gewonde. Die is later aan zijn verwonding overleden. Volgens de politie hebben de twee zaken met elkaar te maken. Het treinverkeer in een deel van Brabant heeft vanavond platgelegen. Door een kapotte bovenleiding bij Bokstel reed er niks tussen Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda. Inmiddels is het probleem gevonden en ligt alleen het treinverkeer tussen Bokstel en Eindhoven nog stil. Dat blijft de rest van de avond zo. En kinderen onder de 15 zouden maar beperkt toegang moeten hebben tot sociale media. De Europese Commissie komt deze week met wetsvoorstellen en daarin staat onder meer dat 15-minners niet zomaar meer een eigen account op bijvoorbeeld Instagram of TikTok mogen openen. Donderdag komt EU-baas von der Leyen met meer informatie. Vannacht is het meest droog en vrij zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. Na morgen wisselvalliger. Dit was het nieuws op 538.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
17: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
17: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
19: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Valt. Centraal Beheer.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers.

0: vanavond de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag? De lift of de roltrap? Becky.
1: Goedenavond.
2: Ja, hi. Welke zou je kiezen? Je kan naar boven, maar het moet met een van de twee.
1: De lift.
2: De lift, ja. Vind je lekkerder dan de roltrap?
0: Waarom?
1: Ja, ik vind dat wel leuk. Even een chill momentje.
0: Oh. Oh, dan vind je toch wat ik. In beide gevallen hoef je natuurlijk niet zo heel veel te doen. Ja. En bij de lift is de kans dat je zeg maar echt uren vast komt te zitten veel groter.
1: Ja, maar bij de roltrap kan je dan met je jurk vast komen te zitten. Ah, heb ik al een keer gezien. Gaan we niet doen.
2: Dat is niet leuk. Van de week viel me weer eens op. Dan was ik op een station waar de roltrap het niet deed. Dat zo zwaar is als je hem dan toch neemt. Ja. Waarom is dat zoveel zwaarder dan een trap?
0: Die treden zijn veel hoger.
2: Ja, maar toen zat ik naar te kijken, dacht ik, dat valt ook wel weer mee. Het is ook niet een wereld van verschil. Oh, wel. Maar het voelt zo. Nou, het is alsof je door een soort slijm beweegt. Zo ga je omhoog.
0: Nou, mooie vraag voor de quest. Misschien.
2: Leuk.
0: Het wetenschapsblad.
2: Nou, inderdaad. Vraag is dus, wat was er eerder? De lift of de roltrap? En laten wij eens beginnen met de lift. Elisha Otis, die bedacht een veiligheidsrem waardoor liften een stuk veiliger werden. En daardoor konden liften ook steeds vaker gebruikt worden in hoge gebouwen. Daarvoor deed het alleen gelijkvloers of zo. Om te bewijzen dat een rem werkte, liet Otis voor publiek de kabel van een lift doorknippen, terwijl hij er zelf op stond en hij bleef gewoon hangen. Dan de roltrap, een trap die eigenlijk al het werk voor je doet. Jesse Reno, iets in die richting, bedacht een van de eerste versies van de roltrap. Zijn uitvinding werd neergezet in New York, waar mensen hem konden uitproberen. Vonden mensen blijkbaar enorm interessant, want in 2 weken tijd gingen er 75.000 mensen op en neer met die trap. En ik geloof, maar dat is even, weet ik even niet zeker. Maar volgens mij is dat ook een soort toeristische attractie in New York. Dat je daar echt nog naartoe kan, naar de allereerste roltrap ooit.
0: Echt?
2: Ja, maar die is hem alweer helemaal van hout.
0: Oh, oké, dat is wel vet.
2: Ja.
0: Dat is wel
2: vet. Vertel, wat was er eerder?
1: Ik dacht de lift.
0: Of vullen we dat in de lift? En dan zit de balans. De lift komt uit 1852. En de roltrap uit 1892. Dus de lift was eerder, ja!
1: Yay!
2: Becky, gefeliciteerd. Dat betekent dat jij van ons een 538 prijzenpakket krijgt.
1: Top, gezellig.
2: Gaan we je kant op sturen. En nou ja, het is een zeer exclusief pakket. Zo exclusief dat zelfs Lisa hem wint. Je wint hem ook gewoon. De online winnaar die heeft gespeeld via 538.nl.

0: 538, je hoorde Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling.
1: Met binnen nu een 30 seconden Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
3: Waarom konden ze in de kantine van de Belastingdienst geen pannenkoeken eten tijdens de lunch? Omdat ze beslag hebben gelegd op het huis van Ferry Doedens.
2: Het antwoord is

0: Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It bij 538.
1: Het is vandaag de laatste kans om te stemmen op de televisiering. Wij hebben onder andere een campagne gevoerd voor de Bondgenoten. Het SBS6-programma. We hebben zelfs uitgezonden in de loods.
0: Ja, en ze zitten bij de laatste 7.
1: Ja, en morgen wordt de laatste 3 bekend op ergens komende week. En nou ja, iemand die daar ook bij zit voor online is Bender. Wij zijn groot fan met dit programma van Bender. Vorig jaar verloor die van de vlog van Gerard Joling. Ja, dat was natuurlijk een beetje treurig. Eerlijk is eerlijk. Als jonge gozer, weet je wel. Dit jaar zit hij er weer bij en hij is zometeen hier.
2: Luister naar Radio 538.
3: Kan je heel veel geld opleveren.
2: En je hoeft alleen maar
3: de juiste stem te halen.
2: De 538. Stemmenjacht.
3: 8 koffers. 8 stemmen.
2: En 100.000 euro. De 538. Stemmenjacht.
3: Doe mee en meld je nu aan.
2: Druk nu snel op de knop in de 538 app.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 15.000. Wat verdikken me.
5: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
9: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks. Voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
11: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
12: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.

0: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
7: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
8: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
10: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
11: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.

0: cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Zo meteen in de studio Bender. En dit is hier Calvin Harris.

0: 538, hoor, de CNCO Little Mix en Reggaeton Lento.
1: 538, Bas en Dylan.
2: Het is de avondshow met in de studio Bender. Yeah.
0: Wat leuk om jou hier op, wat is het, op maandag te treffen.
3: Ja, normaal lig ik in mijn bed en nu zit ik hier.
0: Ja, ga je goed?
3: Ik ga goed. Beetje moe, maar we zijn er.
0: Laten we meteen eventjes gewoon even naar die ring, hè? Zullen we meteen naar de ring?
2: Nou ja, dat is het ding. Wij hebben natuurlijk campagne gevoerd met dit programma voor de Bondgenoten. Het SBS-programma waarbij allemaal mensen in een loods zitten. En die moeten dan uiteindelijk allemaal gekke dingen doen. En dan winnen ze €100.000. Dat is een beetje in de notendop wat het is. We hebben zelfs vanuit de loods uitgezonden om op te roepen om te stemmen. Bender is toch een beetje vriend van de show. En die is genomineerd voor online videoserie. En het mooie is, vorig jaar heb je verloren van de vlog van Gerrit Joling.
3: Ja, haalt er maar weer bij. Wat een pijn.
2: Dus wij dachten,
3: ik moet een traantje wegpinken zo, hoor.
2: Dus we dachten, we kunnen wel even een klein setje meegeven.
0: Maar wat vond je, kun je ons even meenemen? Er zijn heel veel mensen die zijn nog nooit genomineerd voor een awardshow of wat dan ook. Wat voel je als je dan de naam Gerrit Joling... Only Joling heette de serie, geloof ik, hè?
2: Nee, het was zijn eigen vlog.
0: Oh, zijn eigen vlog.
2: Ja. Het was echt de vlog die hij zelf maakte.
0: Oh, het was echt de vlog? Oh ja, dat is wel heel triest.
2: Echt de vlog, waar Wino met een cameraatje achter hem aan loopt de hele dag.
0: Ja. Nee, maar wat voel je dan?
3: Je brengt toch weer een beetje PTSS omhoog. ik was echt van overtuigd. Ik dacht, die ring heb ik. En toen Katja Schuurman, die mijn naam, die de prijs aan het oproepen was. En de winnaar is... Gerrit Joling. Ja, dan zak je toch even door de grond. Hij was er niet eens.
0: Hij was er niet. Had iemand met zo'n fotootje of zo?
3: Hij werd live ingebeld vanuit een programma.
0: Man. Oefen je dan ook... Ik vond dat bij... voor de radio heb je de radioring. Ook een beetje soortgelijk ding. En dat... dan vond ik het altijd moeilijk als je dan niet wint. Wat best wel vaak is gebeurd. Hoe je dan moet kijken.
2: Want jij bent 5 keer genomineerd geweest voor een prijs.
0: Drie keer. Je bent
2: 4 keer voor jezelf.
0: Nee.
2: Voor een talentenprijs.
0: Oh ja, 4 keer. Ja, 4 keer.
2: En 1 keer bij...
0: Dus ik heb veel geoefend. Maar heb je dan ook, zeg maar, denk je daar van tevoren over na? Dus van, oh ja, hoe ga ik kijken als ik verlies?
3: Nee, iedereen vond dat ik er nogal verdrietig uitzag.
0: Oh ja.
3: Inderdaad. Het was een beetje een iconisch beeld.
0: Ja.
3: Want iedereen die gaat dan normaal gesproken klappen en is hartstikke blij. En ik...
0: Jij niet?
3: Nee, mijn gezicht verzuurde een beetje. Maar goed.
0: Je kon het ook niet opbrengen.
3: Dit jaar hoop ik dat ik hem gewoon mag vasthouden.
0: Ja, want het zou fantastisch zijn. Gewoon eventjes. Er zijn ongetwijfeld mensen die luisteren. En die hebben misschien ergens ooit wel eens de naam Bender gehoord. Maar wat is kort samengevat wat je doet? Hoe kan je dat het best omschrijven?
3: Wij zijn het is een YouTube-kanaal die we met z'n drietjes zijn begonnen. Mijn broer, ik en een studiegenoot van mijn broer. En daar zijn we gewoon mensen vragen gaan stellen op allerlei plekken. En dat is uiteindelijk zijn we gebleven bij demonstraties. En het is gewoon humoristische journalistiek met een kritisch randje. Dat zou ik noemen.
0: Ja, en het was vooral opvallend in het begin, omdat je gewoon... echt een kind was met een hele grote bek. En dat deed je waanzinnig. Ik moest net even... In mijn hoofd ben je nog steeds ook een kind. Maar er komt gewoon wel echt een vent binnen inmiddels. Dus dat,
3: ik ben een beetje lang geworden.
0: Ja,
3: daar schrikken mensen vaak van.
0: Ja, ik moest toch eventjes 2 keer kijken. Maar je doet nog steeds hetzelfde. Zeg maar, dat is... Ja. En wat voor dingen zoek je op dan?
3: Voornamelijk demonstraties. Maar wat nu een beetje nieuw is, is dat we een documentaire hebben uitgebracht. Die hebben we ruim een jaar geleden opgenomen. En nu pas uitgebracht, want het duurde eventjes. Zijn we naar Oranje gegaan. Dat is een zelfvoorzienend dorp in Zuid-Afrika.
0: Ja.
3: Daar zijn we eigenlijk op pad gegaan. Omdat er was nogal veel ophef in Zuid-Afrika. En dat dorp was heel erg omstreden en heel veel controverse over. Omdat er alleen maar blanke mensen woonden. En wij dachten, hoe is het daar echt? Dus toen hebben we de camera gepakt en zijn we gewoon gaan kijken.
0: En hoe wordt dat ontvangen?
3: Vanuit?
0: Vanuit daar? Zeg maar, hoe werd dat...
3: Het was voor hun... Er is wel heel veel media al geweest, maar het was voor hun nog wel heel erg wennen. Want ze hadden het ook niet helemaal verwacht. Het was niet helemaal goed geregeld vanuit hun kant.
0: Mm.
3: Maar we hebben daar ongeveer een week geslapen. En op een gegeven moment bouw je dan een beetje vertrouwen bij die mensen. Dus het was echt wel interessant. En de laatste aflevering staat vandaag online, dus die moet je ook zeker even kijken.
0: Vet hoor. Ja, en is dit dan ook specifiek de serie waarmee je... waarbij je dan genomineerd bent? Of is dat gewoon het algemene...
3: Nee, dat is voor gewoon mijn interviews.
0: Ja, precies.
3: Ja.
0: Oh, wauw. Ja, moeilijk dat we dan echt bij Koning interviewen, dat wij jou dan weer moeten interviewen. Ja,
3: dat voor mij is soms ook nog vreemd, moet ik zeggen.
0: Ja, is dat heel
3: te worden? Ja, dat voelt raar soms. Normaal.
0: Ja.
2: Maar goed, ik zit heel eventjes te denken hoe we dit makkelijk kunnen communiceren. Maar de link
0: in de story zetten.
2: 538.nl/bondgenoten werkt nog.
0: Oh ja.
2: Dus dan kom je uiteindelijk gewoon op de site van de televisie-ding uit.
0: Ja.
2: Dus,
0: Dit is complex. Maar dan kun je meteen ook op de bondgenoten stemmen, toch?
2: Ga naar 538.nl/bondgenoten. En stem daar bondgenoten voor de ring. En ben er voor online.
0: Ja.
2: Dan zijn we er.
0: Nou, daar zijn we er. Lekker zeg. Ja.

0: 538 door de Katy Perry en Roar. Het is de avondshow, Bas en Dylan. En Bender is in het huis. Genomineerd voor de beste online serie.
1: Ja, de televisiering voor online videoserie. Dat is de exacte naam. Zeg dat goed?
2: Dat zeg je goed.
0: Ja, dat zeg je hartstikke goed.
1: Ik heb hier een lijstje met alle namen. Die ook genomineerd zijn.
2: Oh jee.
1: En ik denk, we gaan ze even allemaal door. Even al jouw concurrenten door. En dan wil ik even gewoon je eerste pure reactie. Gewoon in één zinnetje.
2: Okay.
1: Wat je over diegene dan te zeggen hebt.
2: Oké.
1: Okay. Rijk Hofman reageert op first dates.
2: Gaat niet halen.
1: Gaat niet halen.
0: Waarom niet?
2: Ik was maar één zin.
1: Daar komen we zo meteen op terug. Politievlogger Jan Willem met de politievlog.
2: Gaat ook niet halen.
1: Nick Eshuis met MacDate.
2: Ken ik niet.
1: Tour de Tietema, Tour de France Fem.
2: Gaat ook niet halen. Ik ken hem niet.
1: Rondje Binnenhof van de NOS.
2: Leuk, maar... Nee. Maar...
1: Dylan Hagens met de top 10.
2: Verouderd.
1: Verouderd. Russo met de One Hour Challenge.
2: Leuk, maar ja... Ja, dat gaat hem ook gewoon niet worden.
1: Tobias Kamman met Tobi's Eetclub.
2: Gaat niet halen.
1: Weet je dat ook weer van Explainers?
2: Wie?
1: Weet je dat ook weer met Explainers? Oh, weet je dat ook weer is dan de titel, denk ik?
2: Ja.
1: En Explainers is dan wat ze doen.
2: Ik merk dat ik niet helemaal in de mediawereld
1: zit. Nee, ik heb ook even geen idee.
2: Ken jij ze?
1: Nee. Ziggo Sport met Kick It Mad.
2: Dat is toch ook gewoon tv? Hoe is dat een online video?
1: Nee, dat doen ze online.
2: Dat doen ze online.
1: Op YouTube.
2: Oké.
1: Geen idee. Jesse Hoefnagels met Nachtleven.
2: Ja, kijken te weinig mensen naar.
1: Kijken te weinig mensen naar. Stuk TV met Leuk. Opdracht.
2: Leuk. Maar dat is toch ook TV, Stuk TV inmiddels?
1: Dit doen ze dan weer online ook nog. Bank zitten met de 24 uur challenges.
2: Ja, ze zitten niet in de top 5, dus dan wordt het lastig.
0: Oh, ik dacht dat we even de top gingen.
1: Ja, dit is nog waar je nu op kan stemmen.
0: Ja, Niels Kooijman.
2: Ja, volgens mij was er een top 5 of top 7 vrijgegeven met degene met de hoogste stem.
0: Ah ja, precies. Oh, je kan nog op de rest stemmen. Wel.
1: Nog even twee bij Andy in de auto.
2: Ja, dat wordt wel een taaie.
1: Dat wordt een taaie. En Efteling Nieuws van Niels Kooijman.
2: Ja, veel mensen zeggen dat ze daarop stemmen, maar ik mag het niet hopen.
1: Nee, maar Niels Kooijman is wel echt een legend.
2: Ja, jij was net helemaal aan het vertellen over het leven van Niels Kooijman, maar ja.
1: Hij doet alleen maar Efteling nieuws. Maar,
0: jij bent hier nu. Dus Nederlands stem voor Bender. Maar als je niet voor Bender stemt...
1: Nee, we gaan vol Bender.
0: Ja, als je niet
2: stemt,
0: Bender
2: dan
0: op stemt,
2: iemand die überhaupt geen kans maakt.
1: Nee,
0: als je dan echt denkt van nee, dat niet, dat kan.
1: Maar dat kan toch niet? Je kan hier niet zeggen, Bende, kom lekker langs. En we gaan even ervoor zorgen dat bondgenoten en Bende de televisiering wint. En dat je zegt,
0: ik gun het bondgenoten niet, ik vind het een scheidprogramma. Ja, dat kan.
1: Dan moet je gewoon lekker stemmen achterwege laten.
2: Ik neem wat frictie.
0: Ja.
2: Gaat goed, jongens. Moet ik even mediaten?
0: Ja.
1: Het is Mattie en Wietse all over de
0: game. 538.nl/bondgenoten. Het is heel complex, maar daar kun je naartoe. Dan ben je meteen op de site waar je kan stemmen. Klik je even bondgenoten aan. En dan vervolgens klik je Bender even aan. En dan win je. Wanneer zijn de uitreikingen?
2: De uitreiking is 8 oktober.
0: Ja, ik kan niet wachten.
2: Ja.
0: Heel veel succes. We hopen het beste voor je.
2: Dat komt goed.
0: En het is je gegund.
2: Ik hoop het ook. Dan kan ik gelijk mijn verjaardag vieren.
0: Oh,
2: dat zou top zijn.
0: Nou, wat heerlijk.

0: 538 Jordan Mount P en Just a Little Bit More. Zometeen spelen we de quiz over vandaag. Maak je kans op 100 euro. Enige wat je nu hoeft te doen is antwoord te geven op de kwalificatievraag.
1: De liedjes van Bassie en Adriaan krijgen een speciaal concert in Ahoy. Wat een geldwolven. Welk beroep had Barret toch ongekend? Ja,
0: de gozer kan niet meer praten.
1: Nee, die gasten kunnen bijna niet meer lopen, maar die gaan nog wel even Ahoy doen met z'n tweeën.
0: Je wil er toch wel bij zijn.
1: Heb
0: je dat niet?
1: Nee, helemaal niet.
0: Is dit voor jou, vind je het vet? Wil je daar naartoe?
2: Bassie en Adriaan?
0: Ja, Bender is nog in de studio.
2: Hebben jullie nog tickets?
1: Misschien kunnen we een mooie ticketactie doen.
0: Nee, maar dat is...
1: Bassie en Adriaan is Ahoy.
2: Maar die zijn toch gewoon bijna dood?
0: Nee, dat is wel...
1: Nou, ik hoop dat ze het concert halen. Maar goed, welk beroep had Bassie in het duo? Daar gaat het wel. Ja, clown is toch een beroep, of niet?
0: Ja, dan moet je niet het antwoord geven.
1: Nou, laat het weten via de app van 538. Maak je kans op 100 euro zo meteen.
3: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
8: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
9: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
10: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl. Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Je kiest niet voor huidklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
14: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
16: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
17: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
18: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
19: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
20: Citytrippen?
21: Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
19: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
22: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week.
2: Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja, trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de streamers. 25 september 2027. Kaartjes zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via thestreamers.nl. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
22: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
23: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.
24: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
25: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
26: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
27: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
28: Woehoe! 538 Nieuws.
29: 11 uur.
30: Honderden mensen hebben vanavond meegedaan aan een stille tocht voor Alfredo Gulu. Die man die afgelopen weekend overleed bij zijn arrestatie in Rotterdam. Alfredo werd door de politie aan de kant gezet omdat hij op een fatbike reed en er net een gestolen zou zijn. Het bleef niet rustig na de stille tocht. Het politiebureau werd bekogeld met stenen en vuurwerk. Het Belgische Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse strafrechtenadvocaat Cem Polat. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben doorverteld aan een Belgische drugsbaron. Die kreeg zelf de hoogst mogelijke strafeis, 20 jaar. Polat zegt dat hij niks verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Een groot deel van de schoonmakers op Schiphol en op treinstations heeft vandaag gestaakt. Vakbond FNV heeft het over een geslaagde eerste actiedag. De schoonmakers leggen nog de hele week het werk neer. Volgens de NS valt de rotzooi in de treinen en op treinstations nog mee, maar ze roepen reizigers op hun afval zelf mee te nemen uit de trein. Jutta Leerdam komt dit schaatsseizoen niet in actie. Ze gaat er even tussenuit. In een filmpje op YouTube legt ze uit dat er andere dingen belangrijk zijn, zoals social media. Maar stoppen met schaatsen doet ze niet. Die deur wil ze niet dicht doen. Leerdam won bij de Spelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500. Vannacht is het meestal droog en vrij zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. Na morgen wordt het wisselvalliger. En dat was het nieuws op 538.
31: 18 plus, speel bewust.
32: Ja. Echt serieus?
33: Oh, wat een geld.
34: 18.000, godverdikke me.
31: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
35: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten.
31: 18 plus, speel bewust.
32: Ja.
33: Echt serieus?
34: Oh,
33: wat een geld.
34: 18.000, godverdikke me.
31: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
35: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege

0: tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
4: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
5: Bas en Dylan.
6: Zometeen kans op 100 euro in de quiz over vandaag.
7: En ook Sophie Alice Baxter onderweg.
8: Radio 538.
9: Nou, het is ideaal voor Talpa. Die hebben nu kunnen zien, die twee. Daar kunnen we jaren mee vooruit. Die moeten ze alle twee vastleggen.

0: 538, Sophie Ellis Baxter en Murder on the Dance Floor. Tessa.
1: Ja, hi.
0: Oh, wat heb jij een mooie... helemaal zo'n telefoonstem. Helemaal zo'n mooie...
1: Oh, warm... vind je?
0: Ja, die zegt helemaal zo... Hoi, ik dacht er komt nu zo... Druk 1 voor een... Dat dacht ik eventjes.
1: Nou, misschien heb ik die ook wel ingesproken, maar nee, grapje.
0: Wij gaan mogelijk de quiz een beetje spelen. Okay. Daarvoor hebben we nog een kwalificatievraag.
1: Spannend.
2: Welk beroep had Bassie in het duo Bassie en Adriaan?
1: Ja, makkelijk. De clown natuurlijk.
2: Ja.
3: Bas en Dylan presenteren
0: Bassie en Dylan
4: de quiz over vandaag.
0: Alles is voor Bassie.
1: Ja, kijk, nou, wat leuk.
0: Ja.
2: Sorry, we zaten elkaar even aan te kijken van wie neemt eigenlijk het voortouw nog eventjes in dit gesprek. Dat we allebei midi.
0: Ja, maar ik zei ook alles is voor Bassie en toen wilde ik een grap maken. Ik wilde zeggen dat de 21ste zullen we het wel weer zien. Maar toen dacht ik, ja, dat is ook helemaal niet waar. Dus dat slaat er wel nergens
2: op. Nee, maar niet alles is voor Bassie. Nee. Jij bent dan Bassie natuurlijk.
0: Ja, daarom.
2: Nou, nou goed, maakt helemaal niet uit.
0: Sorry voor het drommelige begin. We gaan de quiz met je spelen. 90 seconden.
2: Drommelige begin eigenlijk.
0: Ja,
2: eigenlijk. Ja. Ja. Ik kan daar al gehakt. Nou, maakt helemaal niet uit.
0: 90 Tessa. Seconden, wij gaan vragen op je afvuren. Aan het eind van de week moet je de hoogste aantal goed beantwoorde vragen hebben. Want dan is de jackpot voor jou.
2: Ja, belangrijke regel is, je mag niet passen. Heb jij een soort paswoord in je hoofd?
1: Oké.
0: Hartstikke mooi.
2: Oké. Okay. Dan doen we oké.
0: Doen we oké, schrijven we op. Als jij zegt go, dan gaan we.
1: Go?
0: Het Kennedy Center zou bijna failliet zijn. Hoe heet het huis waar de Amerikaanse president woont en werkt?
1: Het Witte Huis.
2: Eén vergeten scan bij de zelfscankassa kan je nu €242 kosten. Welke supermarkt introduceert als eerste zelfscankassa's in Nederland?
1: Albert Heijn.
0: Celine Dion blikt positief terug op haar eerste concert. Welk nummer, welk bekende nummer van haar hoor je in de film Titanic?
1: Oké.
2: Er botste een trein op een vrachtwagen bij een overgang in Ermelo. In welke provincie ligt Ermelo?
1: Zwolle.
0: YouTube heeft sinds vandaag een eigen webshop. Welke kleur heeft het bekende YouTube-logo?
1: Rood met wit.
2: Privédata van klanten van Revolut zijn gelekt. Wat is Revolut?
1: Ik kan het niet omschrijven,
0: oké. Anneke Molenaar die gaat praten over haar breuk met Matthijs de Ligt. Bij welke club brak de Ligt door als profvoetballer?
1: Oké.
2: De Romeerse wijkagent waarschuwt voor de Cat in the Hat trend. Wat heeft deze kat op zijn hoofd? Cat in the Hat.
1: Rood?
2: Inderdaad, hoed, ja.
0: Oasis geeft 2 concerten in de Johan Cruijff Arena. Met welk nummer scoorde de band de wereldhit met de tekst Because Maybe?
1: Imagine Dragons?
2: Nee. RTL komt met een concurrent voor het Sinterklaasjournaal. Wie presenteert het Sinterklaasjournaal? Dan mag je nog
1: Die
2: wordt
1: je blok niet meer, helaas.
2: Nee, die wordt je blok niet meer, helaas.
1: Nee, helaas.
2: Nee, dus dat is ook niet goed.
1: Merel, volgens mij. Ja,
2: Merel.
0: Ja,
2: Merel.
0: Merel wie?
1: Merel Westrik.
2: Ja!
0: Nou, we rekenen hem gewoon hartstikke goed voor jou. Dan gaan we eventjes naar de puntentelling.
2: Ja, inderdaad. Tessa, jij staat op dit moment bovenaan. Dat betekent dat je komende donderdag €100 rijker bent als je dat nog steeds staat. Je was wel de eerste kandidaat van de week, dus er kan nog van alles gebeuren. Je bent in ieder geval een 538 prijzenpakket rijker. Je had er 5 goed.
1: Wow. Nou, had ik niet verwacht.
0: Gefeliciteerd. Prijzenpakket komt je kant op. En donderdag hoor je of je de weekwinnaar bent.
2: Hey.

0: favorite deze week van Alex Warren. Die hoorde Emerald Eyes. Hey, zometeen maak je kans op tickets voor het volgende.
1: Even bellen hoor.
2: Yo, Fleming.
1: Hey, Guus. Heb je het al gehoord?
2: Ja, tuurlijk. Wacht. Dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves.
3: Hallo, snel hier.
4: Hoi, met Emma.
3: Yo, Ronnie hier.
1: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.
5: Zaterdag. The Streamers. Een avond lang feesten met de grootste hits.

0: streamers. Alle info op 538.nl.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
4: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
6: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
10: Van het bos tot in de tuin.
9: Zagen.
10: Snoeien.
9: Blazen.
10: Maaien.
9: Meer maaien.
10: En nog meer maaien.
9: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
10: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
11: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
12: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
13: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
19: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
20: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
19: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
21: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia.
0: Movement that inspires.
1: 538 Bas en Dylan.
3: Het is de avondshow en zometeen maak je kans op tickets voor de streamers. Radio.

0: Topic. Kernkracht.
1: Met 538 daar. De streamers.
2: Sharon.
3: Ja.
2: Ben jij echt fan van iedereen die daar komt?
3: Nou, eigenlijk wel, ja.
4: Dus dat wil zeggen, Roxy Dekker, Fleming, Busy, Emma Heesters. Er is niemand voor jou die er echt uitspringt. Het is eigenlijk allemaal zetten ze op een eenzame hoogte.
3: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja.
2: Is het dan nog een eenzame hoogte als ze er allemaal zitten? Maar als je er eentje moet kiezen waarbij je even naar de wc gaat?
3: Anna May, denk ik.
2: Dan moet je toch niet echt een antwoord geven?
4: Dat vraag, vraag je toch niet.
2: Nee, maar dan zeg je toch nee. Dat kan ik echt niet maken. Je kan dit toch niet vragen. Nou ja.
4: Het moet toch allemaal positief en leuk zijn?
2: Ja, maar dat is toch. Nee. Het is, als ik toch vraag welk van je kinderen zou je het liefst aangereden zien? Ja, dan zeg je toch ook nee.
3: Ik begreep de vraag een beetje verkeerd.
2: Nee, dat was het. Ik stelde de vraag ook een beetje verkeerd. Nee, maar het is een fantastische avond. Het is hartstikke waanzinnig. En ze staan dus live in de Ziggo Dome. En deze hele week maak je bij 538 kans op tickets. En wat is er nou, Dylan?
4: Ja, ik vind het echt een hele erge vraag. Ik vind dat zo zielig.
2: Ja, terwijl Hannah May is ook fantastisch.
4: Ja, dat je dan zo één iemand eruit laat pikken. Het ligt helemaal niet aan jou, hoor. Het ligt echt aan de vraagstelling van Bas. Zo onder druk. Het maakt allemaal helemaal niet uit.
2: Nee, maakt helemaal niet uit.
4: De streamers, ze staan dit weekend in de Ziggo Dome. Ja. Ik ben erbij!
2: Zeker weten. Ja, dat nu nog gebeurt. Krijg je er ook nog een setje tickets bij voor een concert van Hannah May? Gezellig.
3: Nee, dat zou wel geweldig zijn.
2: Twee tickets voor de streamers zijn voor jou. Heel veel plezier daar.
3: Oh, dankjewel.

0: gaven net tickets weg voor de streamers aan Sharon.
1: Ja.
0: En toen stelde ik de vraag. Ze schijnt dan fan te zijn van iedereen op de line-up. Dus toen dacht ik, ja, oké, er staan zoveel mensen op die line-up. Er is er vast één waarbij je dan wel even naar de wc gaat. Dus ik vroeg welke artiest. En toen antwoordde ze nou nog voordat de vraag afgelopen was.
1: Hanneme. En toen dachten we, nou, dat is lullig.
0: Dat vond ik heel lullig.
1: Ja, dus nou ja, dat gingen wij dan ook heel vaak benoemen. Dat het dan heel lullig was.
0: Omdat Hanneme fantastisch is.
1: Ja.
0: Maar blijkbaar vindt Sharon dat ook.
1: Dat is dus het ding. Ze sprak de regisseur. Die was even gewoon een adres en e-mailadres aan het afhandelen. Zo dat de prijs haar kant op kan.
0: Ja.
1: En toen zei ze, ja, ik begreep de vraag echt verkeerd. Want ik ben eigenlijk van de hele line-up het meest fan van Hanneme. Maar ik dacht van, zeg maar, waar ga je niet naar de wc? Maar waar blijf je sowieso vandaan staan? Bij Hanneme. Dat was wat ze bedoelde. Dus wij hebben zojuist een fan van Hanneme. Zeg maar echt bijna wijsgemaakt dat ze een hele grote hekel had aan Hanneme.
0: Het is een beetje een rare situatie. Ja. Maar ik zal niet meer dat soort rare vragen stellen. Dat lijkt mij uitstekend.
1: Het lijkt mij een goed plan om gewoon de rest van de week te vragen. Even van de streamers, bij wie ga je even plassen?
2: Let's go.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.

0: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
0: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
15: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
16: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: 538 Nieuws.
19: 12 uur.
20: De stille tocht voor Alfredo Gulu, de man die dit weekend in Rotterdam-Zuid overleed bij zijn aanhouding, is onrustig geëindigd. De familie van Alfredo vroeg van tevoren om de tocht vreedzaam te laten verlopen, maar achteraf liep het toch uit de hand. Mensen gooiden stenen en vuurwerk naar het politiebureau en de ME werd belaagd. De drie mensen die zijn omgekomen bij het vliegtuigongeluk bij Roermond, net over de Duitse grens, komen alle drie uit Nederland. Het gaat om twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Het vliegtuig was een toestel van de vliegschool Hilversum. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan. De politie heeft ruim 120 tips gekregen over de Odido-hack begin dit jaar. Vorige week lieten ze in het programma Opsporing Verzocht een geluidsfragment horen van een van de verdachten. Daar is veel op gereageerd. Al die informatie wordt nu onderzocht. Bij de hack zijn de persoonlijke gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Degene die de gouden tip kan geven in de zaak rond de dood van een 81-jarige man afgelopen februari krijgt 15.000 euro. De man werd doodgevonden in zijn huis in Amsterdam-Oost en was met zwaar geweld om het leven gebracht. Wie de dader is en hoe diegene binnen is gekomen is voor de politie nog steeds een raadsel. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het 21 tot 24 graden. En dat was het nieuws op 538.
18: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
19: Meld je nu aan. Druk op de

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: De oudste dochter van Alfredo Gulu, de man die dit weekend overleed bij zijn aanhouding in Rotterdam, gaat aangifte doen tegen de agenten die hem gearresteerd hebben. Dat zei haar advocaat in het programma Pauw en de Wit. Hij denkt dat er mogelijk sprake is van doodslag of dood door schuld. De Verenigde Staten hebben wapens in de ruimte. Dat heeft de Amerikaanse ruimtemacht Space Force bekendgemaakt. Om wat voor wapens het gaat, willen ze niet zeggen. Alleen dat ze gebruikt kunnen worden voor verdedigen en aanvallen. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van wapens in de ruimte is bevestigd. President Zelensky zegt dat hij wil stoppen met het aanvallen van energiedoelen. Maar op X zegt hij dat hij betwijfelt of Rusland dat ook wel echt gaat doen. President Trump zei op Truth Social dat beide landen een akkoord hadden bereikt. Zelensky zegt dat hij zich daaraan wil houden, mits ook Rusland met de aanvallen stopt. In Museum Beeld en Geluid in Hilversum is een Wall of Fame geopend, speciaal voor songwriters. 10 muzikanten hebben een plekje op de muur gekregen. Onder andere Herman van Veen, Boudewijn de Groot en Ramse Shaffi. Vanaf volgend jaar mogen de mensen die op de muur staan nieuwe namen aandragen. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het zo'n 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: Meld je nu aan. Druk op

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: In het zuiden van Litouwen is door een NAVO-vliegtuig een drone naar beneden gehaald. Die kwam waarschijnlijk vanuit Belarus, maar dat is nog niet officieel vastgesteld. Het is niet de eerste keer dat NAVO-vliegtuigen een drone naar beneden haalden. Dat gebeurde eerder dit jaar ook al in Estland en Letland. De stille tocht voor de man die dit weekend in Rotterdam-Zuid overleed bij zijn arrestatie heeft een onrustig einde gekregen. Deelnemers trokken naar het politiebureau en bekogelden het met vuurwerk en fakkels. De ME moest eraan te pas komen, maar ook zij werden belaagd. Er is één persoon opgepakt.